0: Het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht. De 3 mensen die zijn overleden bij de vliegtuigcrash in Duitsland gisteren zijn allemaal Nederlanders. Het toestel was van de vliegschool uit Hilversum. Net over de Duitse grens bij Roermond kwam het in de problemen. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Dat zijn 2 luchtvaartonderzoekers aan het uitzoeken. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft besloten dat mensen zoals gewoonlijk per post mogen stemmen bij de komende verkiezingen. President Trump hoopte de regels voor briefstemmen strenger te maken voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar dat staat het Hof niet toe. Trump claimt dat hij de verkiezingen in 2020 verloor door fraude bij poststemmen. Kinderen onder de 15 zouden maar beperkt toegang moeten hebben tot sociale media. De Europese Commissie komt deze week met wetsvoorstellen. En daarin staat onder meer dat 15-minners niet zomaar meer een eigen account op bijvoorbeeld Instagram of TikTok mogen openen. Donderdag komt EU-baas von der Leyen met meer informatie. En een roedel Afrikaanse wilde honden heeft een record te pakken. Nog nooit legde een landzoogdier zo'n grote afstand af. 4000 kilometer. Het gaat om 3 broers die 8 maanden lang op zoek waren naar een partner. Volgens wetenschappers is het een goed teken dat dieren nog grote afstanden kunnen afleggen, ondanks de toenemende druk van de mens. Vannacht is het droog en zacht met temperaturen tussen de 15 en de 18 graden. Morgen wordt het landinwaarts zomers warm met 27 graden en veel zon. In het westen zijn er meer wolken en is het zo'n 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.

0: nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen. Europa heeft in Frans-Guyana een raket gelanceerd met 2 klimaatsatellieten. Die moeten wetenschappers helpen de effecten van klimaatverandering beter te begrijpen. Eentje gaat kijken hoe planten omgaan met de opwarming van de aarde. De ander meet de zeetemperatuur om zo weerfenomenen als El Niño beter te voorspellen. De meeste Nederlanders vinden het prima als de belasting op vermogens omhoog gaat. Dat heeft Trouw uitgezocht. Zeker als hierdoor de inkomstenbelasting niet hoeft te stijgen. Dat geldt ook voor kiezers van bijna alle rechtse partijen, zoals de VVD. Maar in de coalitie blokkeert de VVD juist de wens voor een hogere vermogensbelasting. Een Russische zakenman heeft voor het feest van de bruiloft van de oudste zoon van Trump betaald. Dat zegt Trumps zoon zelf op Instagram. Het feest was op de Bahama's en duurde 2 dagen. De zakenman die banden heeft met het Kremlin zou er honderdduizenden dollars voor hebben neergelegd. Trump zelf was niet aanwezig. En de Amerikaanse actrice Jean Smart heeft op haar 75ste geschiedenis geschreven bij de Emmy Awards. Ze is de eerste vrouw die 5 keer op rij een Emmy kreeg voor haar rol in dezelfde televisieserie. In de serie Hex speelt ze een oudere komiek die gedwongen samen moet werken met een jonge schrijfster. Het is bewolkt maar droog vannacht en het koelt niet verder af dan een graad of 15. Overdag is het wisselend bewolkt met meer zon in het binnenland dan in de kustregio's. En dan wordt het een graad of 24. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.

0: Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. De man die dit weekend in Rotterdam overleed vlak na zijn aanhouding reed niet op een gestolen fiets. Hij werd staande gehouden vanwege een melding over een gestolen fatbike. Zijn familie gaat aangifte doen tegen de agenten die betrokken waren bij de arrestatie. Dat vertelde hun advocaat gisteren in het televisieprogramma Pauw en de Wit. Het Belgische Openbaar Ministerie heeft 5 jaar cel geëist tegen een Nederlandse strafrechtenadvocaat, Cem Polat. Hij zou vertrouwelijk informatie hebben doorgespeeld aan een drugsbaron, een van de grootste cocaïnehandelaren van Europa. Polat is het er niet mee eens. Hij zegt dat hij binnen de kaders van de strafwetgeving heeft gehandeld. De politie heeft meer dan 120 tips gekregen over de hack bij Odido van begin dit jaar. Dat hebben ze bekendgemaakt in het programma Opsporing Verzocht. Vorige week lieten ze in dat programma een fragment horen van een van de verdachten. Bij de hack zijn de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. En het Nederlandse format De Verraders is opnieuw in de prijzen gevallen bij de Emmy Awards. Dat zijn de belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen. Het programma, dat in Amerika The Traitors heet, won de Emmy in de categorie Beste Reality Competitieprogramma. En dat deden ze voor de 3e keer op rij. Het blijft droog vannacht en het koelt niet verder af dan een graad of 15. Overdag is het wisselend bewolkt met meer zon in het binnenland dan in de kustregio's. Het wordt zo'n 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.

0: Missy en de Sunshine Band. En that's the way I like it. Een hele goede morgen, dinsdagochtend. Begin van een nieuwe ochtendshow is daar. Dit is jou. Nieuws van 6 uur, Renske van der Zalm.
1: Goedemorgen. Het was gisteravond erg onrustig in Rotterdam-Zuid. Daar was een stille tocht voor de man die afgelopen weekend overleed na een zeer hardhandige aanhouding door de politie. Mensen zijn daar woest over, zo hoorde Hart van Nederland.
2: Ik ben heel zeker heel boos. Want als dit geen gerechtigheid geeft, dan kan iedereen net zo goed met een pistool lopen en dan kan de politie gewoon zijn gang gaan.
1: Na afloop van de tocht werd het politiebureau bekogeld met vuurwerk en fakkels, waarna de ME moest ingrijpen. Er is 1 persoon opgepakt. De familie van de overleden man gaat nu aangifte doen tegen de agenten die hem hadden gearresteerd. De 3 mensen die zijn overleden bij de vliegtuigcrash in Duitsland gisteren zijn allemaal Nederlanders. Het gaat om 2 mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. Het toestel was van een vliegschool uit Hilversum. Net over de Duitse grens bij Roermond kwam het in de problemen. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft de afgelopen nacht een drone neergehaald in het zuiden van Litouwen. Het toestel kwam vermoedelijk vanuit Belarus, al wordt de exacte herkomst nog onderzocht. Het is niet de eerste keer dat de NAVO in het gebied moet ingrijpen. Eerder dit jaar haalden gevechtsvliegtuigen boven Estland en Letland ook al afgedwaalde drones uit de lucht. En vannacht zijn in Los Angeles weer de Emmy Awards uitgereikt. Dat zijn de belangrijkste tv-prijzen en er werd geschiedenis geschreven. Specifiek de Amerikaanse actrice Jean Smart, die je misschien kent van series als Designing Women en 24. Want ze is de eerste vrouw die 5 keer op rij een Emmy kreeg voor dezelfde televisieserie, namelijk de comedy-serie Hacks. Smart kreeg een staande ovatie, maar ze wilde vooral dat vrouwen weer snel gingen zitten.
3: Just the men stay standing, the girls get to sit down. No, I'm serious. Every time this happens, I think of the girls are going, oh, I just got comfortable. You got your Spanx and your corset and your tape. You're going, oh my god, she's not that good. You just stood up because she's old. Oh my god.
1: Ja, in de serie Hacks speelt ze een oudere komiek die gedwongen samen moet werken met een jonge schrijfster. Bij ons is die te zien op HBO Max. Krijg nog het weer van Buienradar. De dag begint nog een beetje bewolkt, maar vanmiddag krijgen we veel zon. Het wordt 21 tot 28 graden.
0: Renske, dankjewel. Goedemorgen, Sander.
4: Hey, goedemorgen.
0: Heb je lekker geslapen, jongen?
4: Ja, als een tierenlier.
0: Oh, wat fijn.
4: Hoezo?
0: Ja. Nou, ik niet.
4: Nee?
0: Nee.
4: Oh, jee.
0: Ik heb wakker gelegen van een beest. Je mag 2 keer raden.
4: Ja, kijk, dat zou ik makkelijk zeggen dat het een de hondjes zijn, maar dat zal niet. Nee, dan is mijn eerste keuze een muis.
0: Een muis?
4: Ja. Een rat.
0: Nee, ik zei 2 keer raden.
4: Ja, mijn hondjes was een soort van open.
0: Oké, okay.
4: Dat zal het
0: een rat,
4: zijn.
0: Zeg ja? Jij. Ook niet.
4: Is die gekke pony teruggekomen?
0: Roomba. Nee, ook niet. Nee, ik heb wakker gelegen van een beest, maar ik vond het fantastisch. En ik heb het opgenomen, ik ga het je zo laten horen.
5: Dit is Joe, ja. Met Koen en Sander. De Koen en Sander
0: Show. Ja. Meestal is het irritant, maar dit was geweldig.
4: Schaamluis.

0: Zo.
1: Zo.
0: Nou, even heel snel de plichtpleging. Goedemorgen, 14, nee, 15 stemmen, kan mij het schelen. Hé, hey, Renske, alles goed? Lekker slapen in Sydney. Jij goed, lekker slapen. Nee. Oké, wat voor dier had je?
2: Nou, jij
0: ja, ik wil het even horen. Wat een cliffhanger, lieve mensen.
2: Even rustig aan.
0: Goedemorgen, Renske.
2: Nee, om 9:15 ben je de eerste, Sam. Nee.
0: Je hebt wakker gelegen van een dier en je vond het prachtig.
2: Ik vond het schitterend. Ja, het heeft me, denk ik, alles bij elkaar, dit dier wel een uurtje of anderhalf uit mijn slaap gehouden. Maar dat had er ook mee te maken dat ik het gewoon prachtig vond.
0: Was het een wasbeer? Want die komen die rukken op.
2: Het was ook geen wasbeer. Renske begon net tijdens Toto met Afrika ook al met gokken.
0: Was Afrika een hint? Had je een van de Big Five in je kamer? Had je giraf?
2: Oké, okay, het was al een jachtluipaard.
0: Ah, mooi.
2: Nee, nee, nee. Jij, Renske, nog een ideetje?
3: Ja, ik zei een mug, een mot, een vlinder, zoiets. Nee.
0: Nou, dat zou ik een deceptie vinden.
2: Nee. Ja, ja, het is. Kijk, nu, jij zit nu al op de Big Five. Ik woon in bosrijk gebied. Ik slaap ongeveer met mijn neus uit het raam, zoals jij wel weet. Ja, ik hou van het raam lekker open. En ja, vannacht, ik heb het opgenomen. Ik heb dus mijn telefoon eventjes op dat raam neergelegd. Dan hoor je dus dit.
0: Ja, is mooi. En ook goed helder. En dit is een uil, of niet?
2: Dit is een uil.
0: Ja, ik vind uilen heel mooi.
2: Ja, ik ook. Ja. Het heeft ook iets een beetje iets angstaanjagends of zo. Het, met zo'n galmpje gaat het zo.
0: Ja, nee, dat vind ik niet één. Ik vind uilen prachtig.
2: Ja, ik dus ook. Ja, ja. Ik heb hier heerlijk naar zitten luisteren. Hij zat ook echt in de boom in onze tuin. Dus het was heel helder en het was heel, heel goed te horen. Wel, een beetje sprookjesachtig.
0: Mooi, vind ik heel mooi. Ja,
2: toch?
0: Iets mysterieus hebben met dat hoofd, die grote ogen.
2: Ja.
0: Ik vind zo'n oehoe. Vind ik ook prachtig.
2: Maar die oehoes, dit is volgens mij een kleiner uiltje.
0: Ja.
2: Maar die oehoes, dat zijn de enorme uilen.
0: Dat zijn er nog één tikje groter dan de Harry Potter uil.
2: Ja.
0: En natuurlijk veel in de Achterhoek, hè. Oeh, het hart.
2: Ja. Maar ja, jij woont in het centrum van Amsterdam.
0: Ja.
2: Hoor je daar ook wel eens een uil?
0: Nou, en niet een uil, nee. Maar ik heb een heel klein postzegeltuintje. Echt zo'n binnentuintje in Amsterdam.
2: Met kunstgras, ja.
0: Met kunstgras, waar niks mis mee is, want gewoon gras groeit gewoon in. Ik had ook tegels kunnen neerleggen, dan waren we nog veel verder van huis. Maar het blijft dezelfde achtertuin. maar goed, daar heb ik dus sinds 2-3 dagen gewoon ontzettend veel duivenpoep. Op mijn kunstgras.
2: Ja.
0: En daar loop je toch met je blote kakkies.
2: Ja.
0: Dus ik ben toch. En ik zie af en toe wel een duif overvliegen. Dus ik was dan in staat de luchtbux van mijn schoonvader te nemen. Maar wat blijkt nu? Ik keek omhoog, want we hebben een hele grote vijgenboom. Daar zit dus een nestje in. Een duivennestje.
2: Ja.
0: Ja. Met dus daarin, ik zag zo'n staartje, zo'n een babyduifje.
2: Ah.
0: Maar het is toch het seizoen niet?
2: Och, dan zeg jij wat. Nee, in principe niet, nee.
0: Nee, maar ik zit een beetje op de wip. Kijk, ik vind het hartstikke schattig allemaal. Maar die kakka, daar komt mijn neus uit natuurlijk.
2: Ja.
0: Dus ik weet niet wat ik moet doen. Nee, ik heb het nu maar laten zitten, want de kindjes vinden het allemaal fantastisch.
2: Ja, het is prachtig, ja. Dus bovendien, als ze eenmaal een nest hebben, zijn ze beschermd, hè. Dan mag je er niks meer mee.
0: Oh, dat heb ik even niet gehoord.
2: En ze komen altijd weer terug naar een vaste plek om daar de boel
0: in te schrijven. Nou, nee hoor, want...
2: ik verzin maar wat, joh.
0: Voor Sinterklaas neemt ze niet meer, hoor.
2: Nee, ja. Ach, ja. Ongedierte of dieren, het kan heel vervelend zijn. Maar het kan dus ook echt prachtig zijn. En van de uil heb ik onwijs genoten. We hebben heel veel kaartjes binnengekregen vanwege ons 20-jarige jubileum. We moeten er straks nog even een paar doornemen. Het is te mooi om te laten liggen. Hoor je zo meteen.

0: Ja hoor, we overspoelen je weer met hits uit de 70s, 80s en 90s. De Doobie Brothers Long Train Running.
1: 20 jaar, de Coen en Sander Show.
2: Ja, we hebben heel veel vorig jaar natuurlijk, 20 jaar, of vorige week natuurlijk, bestaan wij 20 jaar op de kop af. En dat hebben we gevierd, we hebben taart gegeten. Maar we hebben ook heel veel lieve kaarten gekregen, handgeschreven kaarten. Dank je wel daarvoor. Dat is natuurlijk op initiatief van Kai. Maar het zijn er veel.
0: Ja, we zijn een beetje in onze eigen val getrapt.
2: Ja.
0: Want kijk, Kai begon heel enthousiast, toen zeiden wij nee, niet doen. Maar ja, als je zegt nee, niet doen, dan weet je dat de reactie over het algemeen is. Dan wordt het juist wel gedaan. Nee, maar echt fantastisch. Er zitten hele mooie kaartjes bij. En we hebben een dealtje. Iedereen die, waarvan het kaartje wordt genoemd op de radio, die krijgt een taart.
2: Ja, nou laten we nou eventjes, omdat wij toch jarig zijn en graag uitdelen, even wat kaarten doen. Lieve Koen en Sander, gefeliciteerd met jullie 20 jaar samenwerken. Met zoveel plezier. Net een goed huwelijk. Dit is trouwens van Nicolien Eken. Ik geniet elke ochtend. Ga lachen naar mijn werk. De uitdaging is voor de mop van Cato in de auto te zitten, zodat ik op tijd op mijn werk ben. Groet Nicolien.
0: Dan Linda zegt good morning Koen en Sander. Van harte gefeliciteerd met jullie 20e verjaardag van de Koen en Sander Show. Feest. En wat hoort er bij feest? Jawel, taart. En wie is er dol op taart? Ik. Linda wil graag een taart. En dat heb je bij deze voor elkaar, Linda.
2: Ja, nou wat serieuzere noot. Ik wil jullie vooral bedanken hoe jullie altijd een lichtpuntje in mijn leven zijn geweest toen het heel slecht bij mij ging. Inmiddels ben ik er helemaal bovenop. En nog steeds word ik blij voor jullie. Groetjes, Mattie Valk.
0: Nee.
2: Evie van Eck.
0: Evie. En lieve Koen en Sander, gefeliciteerd met jullie 20-jarige radiohuwelijk. Ik geniet toch altijd zo van mijn autoritten naar werk. Met jullie op de radio zit schaterlachend achter het stuur. Bij de hand de scherpe grapjes en opmerkingen van Sander. En dan jij met al je rust, Koen, heerlijk. Na zoveel jaar nog verbaasd kunnen zijn over bepaalde denkwijzes of meningen van Sander. Pizza op de barbecue is toch geen barbecuen. En dat je ook nog zo hard kan lachen na zoveel jaar. Zo fijn om naar jullie te luisteren. Blijf vooral zo doorgaan.
2: Dank je.
0: Op naar de volgende 20 jaar. Barbara, dank je wel. En ook voor jou een taart. En zometeen, Sander.
2: Ja?
0: Je mag je nog even voorbereiden. De spreuk van Sander komt eraan.

0: Zo mooi. Marcone, Walking in Memphis. Bij Joe. In de Koen en Sander Show. En dan is het nu tijd, 7:30. Voor het officieuze begin van de ochtendshow. Want daar zitten jullie weer helemaal klaar voor. Pak pen en papier erbij. Hier is die, de spreuk van Sander.
1: Met je kop boven het maaiveld verdrink je niet.
0: Dat is een hele diepe.
1: Ja, is een hele diepe. Dat is een kans voor mij.
0: Nieuws van 6:30 krijg je straks van Renske.
2: Ja, een zeer belangrijk journaal krijgt concurrentie.
0: Hoor je zo.
3: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
0: Wow!
3: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
4: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
5: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
6: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 2 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
7: Met die banaan. Naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
8: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier.

0: maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 48 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zalmfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio romige kwark 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus,
4: maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
5: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
6: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
5: Phew, we kunnen weer.
6: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
10: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
11: Ja, ik heb hier een weerbericht voor me. Heel veel mensen zijn al in de herfstsfeer, maar nou ja, de dag begint dan misschien een beetje bewolkt. Vanmiddag krijgen we veel zon en wordt het 21 tot 28 graden vandaag.
12: Ja, ik heb 28 graden staan.
11: Dat is toch heerlijk?
12: En morgen 18, dus wat kan verkeren?
11: Gaan we naar de verkeersinformatie. Oh. Verkeersinformatie wordt ons gewoon keihard afgenomen. Heftig.
12: Waarom?
11: Dan staat een ander pingeltje. Maar ik doe het toch eventjes, want het zijn 2 lange vertragingen van in totaal 9 op de A2 Den Bosch-Utrecht. Voor de Martinus Nijhoffbrug 40 minuten. En de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Zaltbommel en Geldermalsen. Daar 1 uur vertraging, dat komt door een ongeval. Nou, dan het nieuws van 6:30. Renske, goedemorgen.
13: Ja, goedemorgen. We gaan van de weg naar het spoor, want er zijn problemen. Sinds vanochtend vroeg is er in het midden en noorden van het land een grote storing, waardoor op meerdere plekken het treinverkeer plat ligt. Reizigers moeten rekening houden met flinke vertragingen en treinen die uitvallen. Ook zijn er problemen bij meerdere spoorwegovergangen, wat voor gedoe op de weg kan zorgen. ProRail zoekt nog naar de oorzaak en heeft geen idee hoe lang het herstel gaat duren. De dochter van de man die dit weekend overleed bij zijn aanhouding in Rotterdam gaat aangifte doen. Dat zei haar advocaat in het programma Pauw en de Wit. Hij denkt dat er mogelijk sprake is van doodslag door schuld. Het slachtoffer werd afgelopen weekend met geweld aangehouden door agenten na een melding over een gestolen fatbike. Tijdens zijn arrestatie werd de man onwel, waarna hij overleed. Achteraf bleek de man volgens de politie niet op een gestolen fatbike te rijden. Toch wel het sportnieuws van de avond. Schaatster Jutta Leerdam komt dit seizoen niet meer in actie op het ijs. Dat maakt ze bekend via haar eigen YouTube-kanaal.
14: Retirement just feels very final. One thing is for sure, you will not see me skate this season.
13: Ja, Leerdam is nu 27 en wil zich voorlopig met andere dingen in haar leven bezighouden. Ze won afgelopen Olympische Spelen nog goud op de 1000 meter. Ook pakte ze zilver op de 500 meter.
11: Dit zat er natuurlijk wel een klein beetje aan te komen.
12: Ja, die heeft gewoon alles bijna wel gewonnen. En wil gezicht natuurlijk, die wil gewoon een ander leven. Toch?
11: Maar goed, dan rijst nu wel de vraag. Gaat ze nog terugkomen op de schaats? Want ik denk dat als je nu eenmaal besluit om even de schaats aan de wilgen te hangen, dat ze weer oppakken en weer onderbinden een grote stap is.
12: Maar toch, ze is ooit begonnen als klein juttertje Leerdam omdat ze het leuk vond.
11: Ja.
12: En misschien dat ze toch denkt, ik ga het missen.
11: Laten we het wel hopen.
12: Het gaat een keer uit natuurlijk met Jake Paul.
11: En ze moet eerst nog trouwen.
12: Ja, maar dan gaat een keer uit. En dan, dan denkt ze, weet je wat, ik ga nog één keer voor alles de Elfstedentocht schaatsen.
11: Dat zou wel geweldig zijn.
13: En een aantal

0: gaat voor zichzelf beginnen. RTL komt dit jaar namelijk met Pietentijd. Een eigen dagelijks programma over Sinterklaas en zijn Pieten. De show is vanaf 9 november elke dag om 6:10 te zien op RTL 4. En Videoland direct na het Sinterklaasjournaal. Onder andere Robert ten Brink en K3 schuiven aan in de korte uitzendingen. De presentatie is in handen van Party Piet Pablo en Kim Cadeau.
1: Kim Cadeau?
0: Ja.
1: Kennen we die?
2: Nee, ja.
1: Party Piet Pablo heb ik wel eens van gehoord.
2: Het is toch een beetje het failliet, hè, alweer. Ik vind dat toch...
1: Ik ben het met je eens, Sander.
2: Ja.
1: Nee, dit is...
2: En dat is dan precies na het Sinterklaasjournaal wordt het dus. Dan 6:00 Sinterklaasjournaal, 6:10 dit. En dan gaan er weer twee verhaallijnen door. Het is gewoon... Werk dan samen, weet je wel. Ga dan gewoon kijken, kunnen we het niet met z'n allen gewoon één keer heel, heel, heel goed doen. En het is weer een wildgroei aan Sinterklaasfilms en Sinterklaas en het geheim van een verdwenen sleutel. In weet ik wel, in Sinterklaas in.
1: Maar dat is toch niet zo erg?
2: Wat?
1: Nou ja, Sinterklaasfilms, dat is toch wel leuk?
2: Nou...
1: Kijk, jij houdt wel heel erg vast aan, er is één origineel en er mag verder niets anders omheen gebeuren. Nou vind ik dat in dit geval Pietentijd van RTL ook wel, omdat ik denk, nou, dat had
2: ja, maar dat komt weer voort uit bepaalde soort films. Er zijn twee producenten die Sinterklaasfilms maken. En ik moet zeggen, ik ga bijna elk jaar wel naar die films toe. Ja, het is op een gegeven moment, als een kind van 4 zegt, ik verveel me tijdens de film, dan gaat er wel wat fout.
1: Ja. Ja.
2: Ja.
0: Ja, want Kim Cadeau komt dus ook uit een grote Sinterklaasfilm.
2: Ja, ja, ja, juist. Ik dacht dat ze uit een taart kwam.
0: Ja.
1: En Party Piet Pablo? Redke, dankjewel. We gaan naar Aniek uit Heerhugowaard. Goedemorgen, Aniek.
3: Goedemorgen.
1: Ben je al in Sinterklaassfeer of helemaal nog niet?
3: Nee, helemaal niet. Ik ben op dit moment in Slovenië op vakantie.
1: Oh!
3: Ik moet daar nog niet aan denken.
2: Dus je bent niet aan het werk vandaag?
3: Nee, zeker niet.
1: Maar wij gaan wel proberen, want je zit in de beroepentest, om jouw beroep te raden. Daar hebben wij 7 vragen voor, Aniek. En hier alvast de eerste.
2: Ja, nou ja, ondanks dat je gewoon heerlijk in Ljubljana zit, of Kranjska Gora, of...
1: Lake Bled.
2: Porto Ros, of Bled inderdaad. Waar zit je eigenlijk?
3: Bij Pastogne.
1: Oh, lekker, Pastogne. Lekker. Hebben ze goede koekjes.
2: Ja, ik vind die duo Pastogne altijd heel lekker. Waar ruikt het dan op jouw werk?
3: Sorry, wat zei je?
2: Waar het naar ruikt op jouw werk?
3: Ja, naar diesel.
1: Oh, nou. Ah, dat is een antwoord hoor. Daar kunnen we wat bij. Daar kunnen we wat bij. Goed beginnen van de beroepentest. Speel met ons mee over precies

0: De uitnodiging om lekker met ons mee te puzzelen in de Joe-app mag je laten weten waarvan jij denkt dat het beroep van Aniek is. Uit Heer Hugo Waard. Aniek, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Eén vraag is al gesteld over jouw werk. Waar ruikt het naar? Toen zei jij, nou, het ruikt naar diesel.
2: Ja, dan gaan we door met vraag 2. Is het druk daar waar je werkt? Zijn er veel mensen, zoveel bedrijvigheid?
1: Ik doe het werk alleen, soms met z'n tweeën. Maar ik ben vaak wel met een groep van maximaal 90 mensen.
2: Oh.
0: Heb jij een rijbewijs nodig voor je werk?
1: Ja.
2: Wat is een vooroordeel over jouw werk? Wat hoor je vaak wat helemaal niet waar is? Wat mensen denken?
1: Dat je vaak thuis bent.
2: Maar dat is helemaal niet waar, want je bent vaak in Slovenië. Vakantie.
1: Ja, vakantie wel, ja.
0: Als jij je werk aan het uitvoeren bent, wat zie je dan allemaal om je heen?
1: Heel veel. Wisselende omgeving.
0: Een wisselende omgeving.
2: Ja, ik heb het even tegen Koen. Ik denk dat ze dan mee niet op één vaste plek werken.
0: Nou ja, nee, dat denk ik. Nee, ja.
2: Toch?
0: Ik denk dat ze dan achter het stuur zit.
2: Nou, hoeveel procent van je werkdag zit jij achter het stuur?
1: Nou, toch wel 80% tot 90%.
0: Ja, precies. Ja. En dan is nu de vraag. Vervoer jij vracht of mensen?
1: Mensen.
0: Oké, kijk, daar kunnen we wat mee. Wij gaan duiken in de appjes die niet binnenkomen. En dan hebben wij Aniek over 3 minuten een antwoord. Tot zo.
1: Tot zo.

0: Laura Bradigan, Self Control bij Joe. De beroepentest. Aniek, hoofdpersoon in de beroepentest. Wat weten we over haar werk? Nou, dat het ruikt naar diesel. Ze heeft ook een rijbewijs nodig voor het werk wat ze uitvoert. En ze zit maar liefst 80% tot 90% van haar tijd achter het stuur. Aniek vervoert mensen, bijvoorbeeld een groep van maximaal 90 personen. Ze heeft een wisselende omgeving als ze aan het werk is. En een vooroordeel is dat ze vaak thuis is.
1: Ja. Weet je wat Gea zegt?
0: Nou?
1: Ze werkt op een rondvaartboot.
0: Oh ja.
1: En weet je wat Jack zegt?
0: Nee.
1: Mensensmokkelaar. En weet je wat Tom
0: zegt?
1: Mensensmokkelaar. Weet je wat Tom zegt?
0: Nee.
1: Ik denk begrafenisondernemer, ze vervoert mensen. Ja. En Paul zegt ANWB Pechhulp. En weet je wat Phil zegt?
2: Ik denk dat ze kapitein op een veerboot is.
1: Ja, en dan Patrick en Willem.
3: Aniek is touringcarchauffeur.
4: Ze is chauffeur om een touringcar.
0: Ja, ja. Ja,
1: er komt heel veel binnen. Buschauffeur en of touringcarchauffeur.
0: Ja, maar nou heeft Aniek gezegd dat een vooroordeel is dat ze vaak thuis is. En volgens mij met een buschauffeur dan slaap je in ieder geval gewoon in je eigen bed. Maar een touringcarchauffeur is natuurlijk is vaak op locatie.
1: Ja, en dan ben je 2-3 dagen thuis om bij te komen.
0: Oh, op die manier.
1: Ja, dus dan is dat het vooroordeel natuurlijk.
0: Ja, oh ja, ja, precies. Ja.
1: Maar is een touringcarchauffeur niet gewoon een buschauffeur?
0: Nee.
1: Nee?
0: Nee. Nou ja, je bent wel een chauffeur van een bus.
1: Ja, dan ben je een buschauffeur.
0: Ja, dat klopt. Ik denk dat een touringcarchauffeur noemt zichzelf geen buschauffeur.
1: Kijk, een pinguïn noemt zichzelf ook geen vogel, maar is wel een vogel.
0: Ik hoor wat jij hier doet. Jij wil op zee gaan.
1: Ja, ik denk met buschauffeur zit je sowieso goed. Maar goed,
0: zonder wrijving geen glans.
1: Mooi.
0: Wij gaan met gestrekt been gaan we voor één antwoord. En als het goed is, dan lopen we hier de Polonaise. En als het fout is, dan nemen we dat op ons.
1: Nou, we. Dan mag jij de Walk of Shame doen.
0: Oh, krijgen we die. Ik ga er gewoon voor.
1: Aniek.
5: Ja?
1: Wij spelen, althans Koen, voor ben jij touringcarchauffeur?
5: Ja, dat klopt.
0: Hoppa!
1: Ik zei het toch. En ben je nu ook voor je werk naar Kroatië gegaan? Of naar Slovenië?
5: Nee, ik ben gewoon nu op vakantie.
1: Oh.
0: En ben je met het vliegtuig of met de bus?
5: Nee, met de auto.
0: Met de auto, oh ja. Hey, ja. Maar even, ja. Dan toch even die vraag waar Sander het over had, Aniek. Jij bent touringcarchauffeur, maar noem jij jezelf ook wel buschauffeur?
5: Nee, eigenlijk is het verschil dat een buschauffeur die werkt in het openbaar vervoer.
0: Oh ja, juist. Ja. Ja.
1: En ga jij nog 23 april naar Ahoy?
5: Ik heb echt geen idee.
1: Een groot concert van Bussie en Adriaan.
0: Ja, wat een slechte grap. Wat een slechte grap. Aniek, jij bent lekker op vakantie. Ga er onwijs van genieten. En daarna weer andere mensen blij maken die met jou op vakantie gaan.
5: Yes.

0: De Beach Boys en Kokomo. Straks het nieuws van 7 uur krijg je van Renske.
1: Ja, goedemorgen. Belangrijk nieuws voor wie straks de trein instapt.
0: En Sander.
2: Ja?
0: Ben je er klaar voor?
2: Ja.
0: Ik heb één noot van een grote Joe-hit straks in de ochtendshow te horen in zijn geheel. En dit was één noot.
2: Like a prayer.
0: Zo. Madonna komt eraan.
3: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
5: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
5: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
8: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
11: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
12: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
13: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
14: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
15: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
14: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
15: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
14: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
16: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
17: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
18: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
19: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
20: Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis. Als je wil, wel zo makkelijk toch? Electroworld, draait om jou.
19: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
20: Nu bij Electroworld de superzuinige Bosch wasmachine voor maar 700.

0: is de 7 uur, Renske van der Zalm.
1: Goedemorgen. Even opletten als je zo met de trein moet. Door een grote storing ligt het treinverkeer in het midden en noorden van het land, namelijk op meerdere plekken, plat. Je moet rekening houden met flinke vertragingen en uitvallende treinen. Ook voor automobilisten is het oppassen geblazen, want door storingen bij spoorwegovergangen kan het ook op de weg voor problemen zorgen. ProRail zoekt naar de oorzaak en weet nog niet wanneer alles weer gaat rijden. De politie is overspoeld met tips over de grote hack bij Odido van begin dit jaar. Vorige week lieten ze in opsporingsverzocht een fragment horen van een van de verdachten. Klonk toen zo.
2: Je spreekt met de ICT-dashboard Odido. Ik bel vandaag van een ticket die nog open staat bij jullie locatie. En die zal zo snel mogelijk gesloten moeten worden.
1: Na die uitzending zijn er meer dan 120 tips binnengekomen en die worden nu allemaal nagelopen. Bij de hacks zijn de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. De NAVO heeft vannacht weer moeten ingrijpen. Een gevechtsvliegtuig haalde in het zuiden van Litouwen een drone uit de lucht. Het toestel kwam mogelijk vanuit Belarus, maar dat wordt nog onderzocht. Het is niet de eerste keer dat er wordt ingegrepen. Eerder dit jaar haalden gevechtsvliegtuigen boven Estland en Letland ook al afgedwaalde drones naar beneden. En Europa heeft vanuit Frans-Guyana een raket gelanceerd met twee nieuwe klimaatsatellieten. De toestellen gaan wetenschappers helpen om de effecten van klimaatverandering beter te begrijpen. Eén satelliet meet de stress bij planten door opwarming, terwijl de ander de zeetemperatuur in kaart brengt. Dat moet onder meer helpen om het weer sneller en beter te voorspellen. Nou, over het weer gesproken. Volgens Buienradar krijgen we een zonnige Prinsjesdag. Wel eerst nog een paar wolken. Het wordt verder zo'n 21 tot 28 graden.
0: Dankjewel, 26 vertragingen op de weg. Het is nu al behoorlijk druk. Ik zou iets te maken kunnen hebben. Je hoort het al in het nieuws met natuurlijk de problemen op het spoor in het midden en het noorden van het land. Grote problemen, geen treinen die daar rijden. 26 vertragingen in totaal. Op de A2 is het druk, Den Bosch richting Utrecht bij Geldermalsen. 3 kwartier vertraging. Daar zijn de reddings- en bergingswerkzaamheden bezig na een ongeval. Vertraging van 1,5 uur op de A2 Den Bosch-Utrecht voor de Martinus-Nijhoofdbrug. Een ongeval ook op de A12 Oberhausen-Utrecht bij Grijshoort. Daarom daar een uur extra. A28. Zwolle Amersfoort bij Nijkerk 40 minuten. Dan wederom een uur op de A50 Eindhoven-Arnhem bij Ravenstein door een ongeval. En de laatste ook in het zuiden op de A58 Breda richting Tilburg tussen Galder en Tilburg-Reeshof. Door een ongeval ook 40 minuten. En dan is het pas 7 uur in de ochtend.
3: Ongelooflijk.
0: Nou toch?
3: Ongelooflijk.
0: Ja, dat is behoorlijk hoor.
4: Dit is Joe met Koen en Sander. De Koen
0: en Sander. Ja, Sander, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Waar was jij toen jij gisteravond om 7:15 het grote nieuws hoorde?
3: Ja, ik was in staat van euforie.

0: gewoon één van de beste van Madonna, hoor. Like a Prayer.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Joe met Koen en Sander. De Koen en Sander Show.
0: Ja, voor de dinsdag 15 september. Een lekker dagje als het gaat om het weerbericht. De temperatuur klimt gewoon richting de 28 graden.
3: Ja, zeker. Dat betekent dat het barbecuecijfer vandaag een 8,5 is.
0: Ik ga hem aangooien, hoor.
3: Ga je hem aangooien?
0: De barbecue gaat aan.
3: Lekker zeg. Een pizzaatje erop natuurlijk.
0: Nee, er gaat geen pizza op.
3: Nee, slavinkie.
0: Nee, ik moet nog even bedenken wat ik erop ga gooien.
3: Spinazie à la crème. Ja, want bij jou kan alles op de barbecue.
0: Ja, maar dat kan ook op de barbecue. Kijk, bij jou kunnen er een speklap en hamburgers op. Nee. Maar bij mij kan dat ook een stoofpot zijn.
3: Een stoofpot? Oh ja, dan ga je hem. Je hebt een buitenoven, bedoel je eigenlijk?
0: Ik heb een barbecue waar van alles mee kan. En dan heb je zo'n gietijzeren pan en die zet je zo in het midden. En dan gaat hij zo lekker. En dan doe je er wat rookhout bij. En dan wordt het heerlijk. Heerlijk, heerlijk.
3: Daar heb je toch gewoon oven voor? Ga je lekker in de tuin zitten kijken hoe je je stoofpotje klaarkomt?
0: Ja, dat vind ik echt heel fijn. Hey, en het is vandaag. Ja, voor het geval je het vergeten bent. Het is Prinsjesdag.
3: Ja. Ja, het meest nikszeggende feestdag van Nederland. Ik ben niet snel jaloers, maar Amerikanen hebben wel gewoon echt veel feestdagen. Boxing Day, die hebben Martin Luther King Day, Veteranendag.
0: En die barbecue ook anders?
3: Ja, die gooien er gewoon lekker vlees op. Halve kangaroes gaan erop. Ik heb geen Amerikanen horen zeggen, oh, come and join me, we're gonna wash my stoofpotje getting ready. Maar dan denken wij in Nederland, oh leuk. Het is Prinsjesdag, weet je, dan heb ik toch die feestdag kriebel. En eigenlijk, je hebt er geen ene sodemieter aan.
0: Het is ook geen vrije dag, niks.
3: Nee, niks. En het is toch leuk, want het is ceremonieel. Maar uiteindelijk, aan het einde van de dag denk ik, ja, toch weer niks.
0: Toch ga ik er even voor zitten, want de vraag is natuurlijk, gaat onze koning Willem-Alexander zich verspreken of niet?
4: Die benen legen dan. De stilte nog onverdovender dan daarvoor. Wel anders.
0: Ja, ach, het is ook heel lullig, want dit is al wel een paar jaar geleden.
3: Ja, met corona was het. Ja, je merkt gewoon dat hij zenuwen heeft.
0: Ja.
3: En dat is altijd heel ongemakkelijk. Omdat iemand die zit met samengeknepen billen en kromme tenen en hopen dat het niet fout gaat.
0: Nou, hij krijgt wel hulp, hoor, van Maxima natuurlijk.
5: Adriaan.
0: Oh, sorry, dat is een ander.
6: Je opent met leden van de Staten-Generaal.
7: Leven de Staten-Generaal.
6: Nee, het is leden.
7: Lang leven de
6: leden van de Staten-Generaal. Ga verder.
7: Mijn gevoelens als koning van dit land zijn ook belangrijk.
8: Jullie zijn een oefening. Hij lijkt niet een robot.
7: Ja, rond hem maar op, Maxima.
8: Ja, wat? Ik wil morgen niet zitten naast je, hoor. Robot.
3: Nou, over robots gesproken. Ik hoorde er net ook eentje.
9: Wat doen we hier?
10: Ik ben ontzettend blij ermee. Het wordt een evenement met allemaal liedjes van Bas in ABM. Maar dan niet gezongen door ons, maar door echte zangers.
0: Ja, dit was het nieuws gisteren om 6:15. Gisteravond, Bas in ABM, een grote aankondiging. Het gaat gebeuren in Ahoy, Rotterdam.
3: Ja, alleen zondagavond werd er al heel mysterieus gedaan. Ook door Bas in ABM op hun website. Je zag de Baron, je zag Ahoy. Je zag een soort van opmaat naar een aankondiging. En wij hebben 24 uur lang in spanning gezeten.
0: En gistermiddag, in mijn geval was het tegen 13:30.
3: Oh, ik ook. 13:50.
0: Nou, we hebben dat precies op hetzelfde moment gedaan. Hebben Sander en ik gewoon thuis op papier geschreven waarvan wij denken wat het grote nieuws van Bastien en Adriaan is.
3: Ja.
0: En die envelop hebben wij dichtgeplakt en meegenomen.
3: Verzegeld.
0: Ik heb hier jouw envelop in mijn handen.
3: Ik heb hier jouw envelop, jouw voorspelling eigenlijk. Want we moesten voorspellen wat het grote nieuws zou zijn.
0: Ja. En dan ben ik heel benieuwd of een van ons het misschien goed heeft gehad. Het wordt een liedjesfestijn.
3: Wordt een liedjesfestijn.
0: Ja. Oh, ik zie jou al heel blij zijn.

0: Steel, Kiss from a Rose. Het was gisteren een spannende dag op de burelen van de Coen en Sonne Show.
1: Ja.
0: Want Bassie en Adriaan hebben aangekondigd dat er groot, groot nieuws zou worden aangekondigd. En dat grote nieuws is er gisteravond om 6:15 uitgegaan.
1: Ja, inderdaad. Het nieuws is, er komt een concert van Bassie en Adriaan zonder de clown, zonder de acrobaat. Want laat ik zo zeggen, die zijn niet helemaal meer in vorm.
0: Nee.
1: Maar onder meer Mart Hoogkamer en nog vele anderen die binnenkort bekend gaan worden, die gaan het oeuvre van Bassie en Adriaan op zich nemen en zingen. Dus het wordt een singalong met liedjes van Bassie en Adriaan.
0: Nou, hebben wij gisteren thuis, Sander, het was tegen 6:30, hebben wij allebei op papier onze voorspelling geschreven. Toen was het natuurlijk nog niet bekend wat het nieuws zou worden. Hebben wij in een verzegelde envelop gedaan. Jij hebt mijn voorspelling en ik heb hier jouw voorspelling.
1: Zal ik jouw voorspelling openmaken?
0: Doe het maar eens.
1: Nou, Koen Swijnenberg. Ah, Bassie en Adriaan, de musical.
0: Ja.
1: Goeie gedachtegang.
0: Ik dacht, misschien wordt het wel een musical. Want kijk, inderdaad, zoals je zegt, hè, veel hoofdpersonen en laatst nog B100, ja, die zijn er niet meer, zijn overleden. Bassie en Adriaan zelf kunnen niet. Dus daar moeten het acteurs worden. En dat zag ik een musical wel voor.
1: Ja, snap ik, ja.
0: Ik heb hier jouw envelop. Jij hebt geschreven, de voorspelling van Sander. Bassie en Adriaan gaan door, echter. Gespeeld door een nieuwe clown en een nieuwe acrobaat. Dus twee nieuwe acteurs. Geschreven op 14 september om 13:20.
1: Ja, ook niet goed, nee.
0: Ook niet goed?
1: Nee.
0: Nee, de liedjes van Bassie en Adriaan die worden vertolkt door andere zangers en zangeressen op het podium. Dus denk bijvoorbeeld aan deze.
1: Ja. Nou, dit is al duidelijk.
2: 1, 2, 3 is onder stress. En Bottilia, dat is een fles.
1: Dit wordt Rolf Sanchez.
0: Ja, die gaat natuurlijk heel goed Spaans. Ja, dat is mooi, ja. Deze vind ik ook fantastisch. Het zijn de geheimagenten.
1: Ja, dat is Ellie Lust.
0: Ja!
1: Gaat het zingen? En Orgel Joke gaat er ook eentje doen.
0: Orgel Joke? Ja. Oh, ja. Ik heb nog één uitdaging voor je, Sander. Dat is deze.
2: In Spanje, in Spanje.
1: Ja, dit zou dan ook. Dit wordt Mart Hoogkamer. Ja,
0: die heeft hem al
1: gedaan. Ja. Maar dan wel, en dan komt zo halverwege komt Rolf Sanchez tevoorschijn.
0: Vanwege de Spaanse tongval natuurlijk.
1: Ja.
0: Gaat het een succes worden, Bassie en Adriaan in Ahoy? Met de liedjes? Ik vind het zo. Ik vind het helder hoor. Maar ze zijn er zelf niet bij.
1: Het zal denk ik wel ook. Kijk, als het echt een hele beleving wordt, hè, dus als het ook met merchandise en als het eten goed is. Want ik heb begrepen dat ze een Oosterse cateraar hebben. Nassie en Adriaan. Ja. En de toiletten moeten goed zijn. Plassie en Adriaan.
0: Ja, ja, ja.
1: En de garderobe. Jassie en Adriaan.
0: Ja, ja, ja.
1: En die oud voetballer komt ook, hè?
0: Wie dan?
1: Ja, Bassie en Adriaan.
3: Allemaal van mannetjes.

0: ochtendshow van Joe en de Bengals Walk Like an Egyptian. Straks het nieuws van 7:30 krijg je van Renske.
1: Ja, het is Prinsjesdag en dat betekent...
2: We mogen weer, hè?
1: Ja, veel Oranjefans in Den Haag. En de eerste stonden er al heel vroeg.
0: Hoor je zo.
3: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
5: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat, voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
6: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
7: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
8: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
9: Phew, we kunnen weer.
8: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
7: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
10: Met Ziggo heb

0: maken we groente en fruit eten nog leuker. Nu een gratis Disky bij elke 15 euro aan boodschappen.
1: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Hey, wat heb jij een leuk pak aan. Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
3: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
2: Maar die prachtige kleding dan?
3: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Die heerlijke cappuccino die je dronk in Italië? Coffee at Work brengt hem gewoon naar je werk. Coffee at Work. Een all-in-one concept voor op de zaak.
5: Nu super deals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat zie je van Jumbo.
4: Probeer gratis een koffiemachine uit. Kijk op koffieatwork.nl.
6: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk...

0: beren op de weg?
1: Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours. De Amerika- en Canada-specialist. Check deyogatours.nl voor jouw reis op maat.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
3: Fans van Voordeel,
2: Aldi.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
5: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
6: Kom maar verder.
5: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
6: Hij is weer klaar.
5: QuickFit en weer verder.
7: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroo.nl.
10: Ja, de dag begint een beetje bewolkt. Vanmiddag krijgen we veel zon. En dan gaat die temperatuur gewoon van 21 tot zelfs naar 28 graden vanmiddag.
11: Los van stoofpotjes maken, heb je nog plannen met deze mooie dag? Ga je nog iets dubbe bootje varen, sloepje varen? Ga je nog iets doen?
10: Ik ga sowieso naar buiten. Ik ga eigenlijk iedere middag proberen wel even naar het bos te gaan met de hondjes. Dus daar ga ik sowieso vanmiddag even heen. En
11: lekker.
10: Jij?
11: Ik vind het een mooie dag om de keukenkastjes even goed uit te soppen. En ook de bestekla even goed mee te nemen.
10: Attentie, attentie, want er is van alles aan de hand op de weg. Het is echt wel een drukke ochtendspits. En de treinverkeer heeft natuurlijk ook problemen in het midden en het noorden van het land. Hoor je straks meer over bij Renske. Dan de A1, laten we daar eens even mee beginnen. Apeldoorn en Amersfoort tussen Hoenderloo en Stroe. 30 minuten vertraging. Meeste vertraging op de A2 deze ochtend. Den Bosch-Utrecht voor de Martinus-Nijholfbrug. Anderhalf uur extra reistijd, file van 12 kilometer. Een ongeluk op de A50 Eindhoven-Arnhem en Ravenstein, 3 kwartier. En de laatste op de A59 Zonzeel in richting Os tussen Nuland een paalgraven, 30 minuten. En dan het nieuws van 7:30, Renske van der Zalm.
12: Goedemorgen. Ja, je hoorde net al, veel problemen deze ochtend. Op de A2 richting Utrecht staat het muurvast door een ongeluk met meerdere auto's tussen knooppunt Del en Geldermalsen. De vertraging is inmiddels flink opgelopen en omrijden heeft geen zin. Stel je reis dus uit als dat kan. En ook het spoor ligt flink overhoop. Door een grote storing rijden er in het midden en Noord-Nederland op heel wat trajecten geen treinen. En alsof dat nog niet genoeg is, kampt ook de reisplanner van de NS nu met storingen door overbelasting.
13: Jeetje.
12: Ja, het is vandaag de derde dinsdag van september en daarmee dus Prinsjesdag. Vandaag leest de koning de plannen van het kabinet Jette voor. Bij Paleis Noordeinde stonden de eerste Oranje-fans vanochtend al klaar om een goed plek.

0: Hekje te bemachtigen. Onder meer Johan Flemmings.
1: 6:10. Nu was ik een beetje laat. Oscar was de eerste. Ja, eer wie eer toe kwam.
2: Dit is Koningsdag met een ceremonieel tientje.
0: Ja, zeiden ze bij de NOS. Ze moeten nog wel even geduld hebben, want pas om 1 uur gaat de glazen koets rijden en begint alles. Kinderen onder de 15 zouden maar beperkt toegang moeten hebben tot social media. De Europese Commissie komt deze week met wetvoorstellen daarover. Daarin staat onder meer dat kinderen jonger dan 15 niet zomaar meer een eigen Instagram of TikTok-account mogen aanmaken. En ook wil de commissie dat platforms hun ontwerp aanpassen, waarbij bijvoorbeeld oneindig scrollen niet meer wordt toegestaan. Donderdag komt EU-baas von der Leyen met meer informatie. En slecht nieuws voor Ziggo-abonnees die normaal gesproken de reclameblokken skippen. Sinds begin deze maand kan dat niet meer bij programma's van Talpa en RTL. Mensen die van deze zender een programma op pauze zetten en daarna weer verder willen kijken, moeten de hele reclamerit uitzitten.
1: Oh.
0: En dat zorgt voor veel ergernis bij klanten, is te lezen in de Telegraaf. Ze zijn hierover niet geïnformeerd, zeggen ze. En ook zijn er kijkers die juist naar Ziggo zijn overgestapt om af te zijn van die reclames.
1: Ja.
0: Alleen wanneer een programma helemaal is afgelopen, kunnen de reclames worden doorgespoeld.
1: Ja, dat is toch wel zeker ook wel schandalig te noemen, toch? Want je levert een dienst, een service. Je biedt, ook al zeg je het niet met zoveel woorden, maar mensen zijn overgestapt om de reclames door te spoelen. Dat uitgesteld kijken om reclames door te spoelen. En vanaf van de ene of andere dag kan dat niet meer. Maar de prijs gaat daarmee niet naar beneden.
0: Nee, dat klopt. Dus de abonnementsprijzen zullen zeker niet dalen.
1: Nee, dat hebben ze al gezegd. Dus eigenlijk ben je een service gewend. Daar wordt op ingeboet, maar je blijft wel hetzelfde betalen. Ja. Zo werkt het niet.
3: Ja. Nou ja, kijk, en vroeger was het zo, dan ging je nog, er was een reclame, en dan ging je gewoon even naar het toilet. En dan ging je een kopje koffie zetten en dan kwam je terug.
1: Ja.
3: Maar dat kan allemaal niet meer.
1: Nee, het is overigens wel gunstig, want je kan de reclames niet doorspoelen. Maar de programma's zelf van Talpa kan je gelukkig wel doen. Dus dat is niet zo erg. Maar even, ik moet toch, Ziggo, ik vind wel dat ze één ding, ik vind het razend knap. Zij weten altijd, zo eens in 2 weken, op het allerslechtste moment van de dag mij te bellen.
3: Oh!
1: Of ik een zakelijk of een all-in-één pakket. Op het moment dat ik mijn race sta af te vegen, of dat ik net uit bad stap, of aan het hardlopen, elke keer. Oh, Ziggo belt weer. Het is bellen nooit als ik gewoon op de bank zit.
3: Maar kun je niet gewoon zeggen: bel mij niet meer? Kun je niet aanmelden van: bel mij niet register?
1: Ze staan gewoon op in mijn telefoon als Ziggo niet opnemen. Maar ik vind het gewoon werkelijk waar heel knap. Alsof er gewoon een Pietje op het dak zit te kijken, een Ziggo-Piet zit te kijken wanneer ik op mijn drugs ben. En dan bellen ze.
3: Een van die talpige programma's waar jij het over hebt, is natuurlijk Vandaag Insight. Nou, is een van die hoofdpersonen, ook een van de hoofdpersonen van de podcast. Dan heb ik het over René van der Grijft. Die maakt samen met Wim Kiefter, Rob Jansen en Michel van Egmond de podcast Kieft, Jansen, Egmond, Grijp. Goeie naam is dat, hè?
1: Ja. Ja.
3: En vanaf vandaag is er een boek uit over deze podcast. Michel van Egmond, hoor je zo meteen.
4: De

0: Town Girl.
1: Regel jij de koffie? Dan doen Koen en Sander de rest. De Koen en Sander Show. Bij Joe.
2: Hij schreef de biografie van Johan Derksen, de biografie van René van der Gijp, twee keer zelfs. Biografie van Wim Kieft, ook twee keer. Schreef een boek over hoe het eraan toe ging achter de schermen bij Vandaag Inside. En hij schreef ook de biografie van Patty Bart.
3: Ja.
2: Dat is 6 jaar geleden.
3: Nou, dan zou je denken, dan schrijft hij nu een boek over Wilfred Gené.
2: Ja.
3: Maar nee.
2: Nee.
3: Nee.
2: Hij schrijft een boek over een podcast. Ja. Dat is ook een podcast waar hij zelf al meewerkt.
3: Dan kan je eigenlijk wel stellen dat Wilfred Gené de Ringo Starr was van VI.
2: Ja. Ja, de drummer, zou ik maar zeggen.
3: Ja, de minst belangrijke.
2: Michel van Egmond, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Een boek over een podcast.
4: Ja?
2: Dit wordt toch niks. Dat was de eerste reactie van Kieft, geloof ik, hè? Toen hij hoorde dat hij een podcast moest gaan maken.
4: Dat was inderdaad de dolenthousiaste Wim Kieft toen ik hem belde. Ik zei, heb je zin om een podcast te maken? We hebben een plan om een podcast te maken. En toen de eerste reactie was, dat wordt toch niks.
2: Ja.
4: Ja. En zo gaat dat dan.
3: En was dat ook zijn reactie op het boek?
4: Nee, eigenlijk nee. Hij was over het boek wel enthousiast voor zijn doen dan. Hè. Hij vond het wel een leuk boek, zei hij. Hij had zich ermee vermaakt. Hij is nu op vakantie, maar heeft het op vakantie tot zich genomen.
2: Oh ja.
4: Ja.
2: De podcast heet Kieft Jansen Egmond Gijp. Gaat heel goed, wordt goed naar geluisterd. Prachtig met al die anekdotes en verhalen. Iedereen die daaraan meewerkt, waaronder jij, is natuurlijk een vat vol verhalen. Maar waarom daar een boek over, Michel?
4: Ja, ik weet niet, het is heel spontaan eigenlijk ontstaan. Op de een of andere manier hebben die mannen allemaal het talent om mij in situaties te brengen, waardoor ik vroeg of laat bij mezelf denk, ik moet dit gewoon opschrijven. Bijvoorbeeld René van der Gijp zorgde ervoor dat ik een hele dag en een halve nacht met Boris Becker heb doorgebracht en zijn vrouw.
3: Ja.
4: Die kwam toen op bezoek bij Vandaag Inside en ja. Ik dacht, ja, dat is misschien wel... Daar moet ik even bij zijn. En toen heb ik gewoon tot mijn eigen verbazing... zat ik gewoon urenlang met Boris Becker aan tafel... en in een busje en in televisiestudio's. En toen dacht ik bij mezelf... je moet eigenlijk wel een hele rare sportschrijver zijn... wil je die niet opschrijven? Je zit toch met een van de beroemdste sporters van de afgelopen eeuw... ben je in de weer. En zo kwam ik telkens door hun in situaties... waarvan ik dacht van ja, dit is eigenlijk te leuk om niet op te schrijven.
2: Ja.
4: En ik heb natuurlijk, jullie zeiden het net ook al... ik heb over het televisieprogramma... 2 boeken geschreven, Top Show en Inside. En nu met die podcast dacht ik, ja, het onderwerp ligt eigenlijk gewoon binnen handbereik. Want ik heb nu mijn eigen show, weliswaar een podcast, op YouTube ook. Maar er gebeuren ook weer zoveel gekke dingen dat ik kreeg gewoon zin om dat op te schrijven. Dus het is allemaal weer een beetje uit de hand gelopen. En daar hebben we een kaft omheen gedaan en nu is er een boek.
3: Maar goed,
4: het boek, ik wil ook zeggen, het boek gaat niet zozeer... continu over die mannen, hoor. Ik heb die podcast eigenlijk meer gebruikt als een soort kapstok... voor allerlei andere voetbalverhalen die ik een keer wilde vertellen.
3: Juist, oké. Okay.
4: Want, snap je, in die podcast komen natuurlijk heel veel namen voorbij... worden heel veel anekdotes verteld... maar je krijgt bij ons zelden de kans om die anekdote helemaal uit te vertellen.
2: Ja, ja.
4: Want het is vrij chaotisch en druk... en dat heb ik nou eens een keer in dit boek willen doen.
3: Ja, maar goed, je zegt zelf, sportjournalist, sportschrijver... Eigenlijk ben je wel meer dan dat, hè? En volgens mij is jouw talent gewoon je te omgeven met mensen... die jou dus in die situatie brengen... waar jij een zeer scherp oog hebt om dat anekdotisch allemaal vast te leggen.
4: Ja, nou ja, ik zelf maak ook nooit zoveel verschil... tussen schrijven over sport of schrijven over iets anders. Ik voel me ook niet helemaal een sportschrijver. Nee. Ik bedoel, mijn vorige boek, Writers Block, ging nauwelijks over sport. Patty Bart ging eigenlijk ook niet over sport. Ik moet zeggen... Ook het boek over Wim... Nee, maar ook het boek over Wim Kiefink. Ja, dat gaat eigenlijk meer over een man die worstelt met verslaving. Dat het nou over kopballetjes en buitenspelval gaat.
3: Ja. Maar we zeiden net in de intro al. Heb je ooit overwogen om een boek over Wilfred Gené te maken? Of is dat niet spannend genoeg of niet uitdagend genoeg?
4: Nee, dat heeft me... Hij komt wel in bijna al die boeken voor als een soort bijfiguur. Ook in dit boek weer.
3: Ja.
4: Want ik kwam door Rob Jansen in een situatie dat ik verzeld raakte op de Masters Expo. Dat is de voormalige Millionaires Fair. Omdat ik dacht, misschien zit daar wel een leuk stukje in. En toen pakte Wilfred Gené de microfoon en begon tot ieders teleurstelling weer te zingen.
3: Oh. Ja,
4: dan kom je toch automatisch weer in mijn boek terecht als je zulke dingen doet. Dus hij speelt altijd wel een klein rolletje.
3: Ja.
2: Ik ben, ik vind dat weer zo prachtig. Wim Kieft. Het zijn allemaal bijzondere mannen om jou heen, moet ik zeggen, Michel. Maar Wim ook, en die is dan gek op kippenpoten. Nou, dat is op zich niet zo heel raar. Maar is het nou echt zo dat hij in de podcast heeft gezegd... dat hij tot zijn 40ste het bestaan van broccoli niet wist?
4: Klopt, het staat in het boek ook. Sojasaus was hem tot voor kort ook totaal onbekend. Hij zegt, ik ben gewoon opgegroeid... met carbonades. En mijn moeder maakte gewoon een hele leven lang andijvie.
2: Oh ja.
4: Voor zo'n gevoel, weet je wel. Dus hij is pas heel laat, heeft hij bepaalde dingen op culinair gebied heeft hij leren kennen. Maar kip blijft sowieso zijn favoriet. Ik beschrijf ook in dat boek. Kijk, Wim is natuurlijk in alles nogal mateloos, zoals jullie ook weten.
3: Ja.
4: En dus ook in het eten van kip. Dus af en toe rijdt hij wel eens, als hij echt honger krijgt, dan pakt hij zijn auto en dan rijdt hij geloof ik naar Overveen. En dan haalt hij een hele berg van die kippenpoten. En die begint hij dan in de auto eigenlijk, want hij is ook nogal ongeduldig, begint hij die al op te eten. Dus dan steekt hij zich die grote hand van hem in zo'n walmende zak. En dan begint hij achter het stuur aan zo'n kippenpoot te kluiven. En dan moet hij bij het inparkeren uitkijken dat de stuur niet uit zijn handen glijdt, omdat hij zo'n vette handen heeft. Weet je.
2: Dit en nog veel meer hele mooie verhalen in het boek dat vandaag uitkomt. Over de podcast natuurlijk, Kieft Jan zegt ontgrijp. Maar het heet Dit wordt toch niks. Michel, dankjewel.
3: Volgende, laatste vraag. Wat wordt het volgende boek? Want je hebt vast al een idee.
4: Nee, ik heb nog geen idee, jongen. Ja, ik heb wel ideeën, maar dat zijn allemaal ideeën die weer vervliegen. En het echte idee, dat moet nog komen. Maar doe eens rustig. Dit boek is net van de drukker.
3: Ja, maar goed, een beetje schrijven en is daarop voorbereid.
4: Ja, oké. Nou, ik ga mijn best doen, ja.
2: Dag, Michel.

0: van 10 voor 8 elke dag een mopje uit monden van mijn dochter, lieve Katootje.
1: De dorpskapper vraagt nieuwsgierig aan de onbekende klant: u bent hier zeker op bezoek? Nee, antwoordt de klant, die geen zin heeft in een praatje. Ik ben hier om mijn haar te laten knippen.
2: Hadden we net schrijver Michel van Egmond aan de lijn. Die zou wel een boek over Kato kunnen gaan schrijven, denk ik.
0: Nou, die heeft nog niet heel veel anekdotes.
2: Een moppenboekje.
0: Ze weten wel wat broccoli is. Oh, mopboekje, dat zeker.
2: Ja, dat is wel zeker.
0: Ja.
2: Goedemorgen, welkom bij de ochtendshow op deze Prinsjesdag, dinsdag 15 september. Straks spelen we de drie noten.

0: Maneater. Sander die alvast een voorproefje neemt op de singalong straks om 9.
1: Zo. Ja, Hall & Oates zit ik helemaal in deze.
0: Maar die hebben alleen maar goede muziek.
1: Alleen maar goede muziek. Blue Eyed Soul. Het is tussen die twee niet helemaal lekker gegaan. Want misschien herkenbaar. De een had wat meer talent dan de ander. het was die snor. Oates die begon met zingen. Maar toen bleek in één keer Hall toch veel meer beter te kunnen zingen. En veel beter te kunnen schrijven. En uiteindelijk heeft één van de twee als recht verkocht. Van de catalogus van alle liedjes. En dat vond de ander dan weer leuk. Want die was daardoor ook het alleenrecht op zijn eigen muziek kwijt.
0: Zo zie je maar. Het gaat met duo's. Komt de tijd. Klapt het keihard.
1: Ja. Ze hebben 20 jaar niet gehaald.
0: Nee, precies. En wij wel. Haha. Het is 15 september. Het is de derde dinsdag van september. Prinsjesdag. Het nieuws van 8 uur krijg je straks van Renske.
2: Ja, goedemorgen. Het is ellende op het spoor en de weg deze ochtend.
0: Ja, en Sander.
1: Ja?
0: Deze moet je gewoon in één noot weten. Een grote hit. Je hoort hem straks in de ochtendshow. Maar welke hit is dit?
1: Ah ja, dat vindt het van jou.
0: Ja.
1: Dat is in de bottle.
0: Geweldig, de police komt eraan.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, €3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1+2 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken knuffels. We doen met je mee, Plus.
6: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2,899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
7: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Iedere ochtend staat 1 op de 7 Nederlanders voor een lege koelkast. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even ontbijten, even sparren.
9: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
8: Nu bij Spar in de buurt. Douwe Egberts filterkoffie. Alle enkelpakken van 500 gram, 2 voor €13,99. Dus even opstarten, even sparren.
10: Lieve kids, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kids vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kids vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Zo, die is klaar. Je kozijn van kozijnshop.nl is zo geplaatst. Ontwerp je kozijn in elk materiaal gewoon online en bestel ze super voordelig op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
13: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
13: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Jojo.
12: Ook nieuwe kozijnen nodig? Breek je direct je voordeelprijs op kozijnshop.nl.
14: Kozijnshop.
15: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
16: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
17: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel, heel, heel, heel, heel, heel lang.
18: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
19: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar €1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
20: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse... het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan-de-wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Hoe goed is jouw muziekkennis? Speel straks om 8:50 mee met de 3 noten in de Koen en Sander Show. Herken jij de eerste noten van een Joe-hit? Stuur je bericht via de Joe-app. En wie weet slaap jij straks heerlijk op een kussen naar wens van Beter Bed. De 3 noten, elke ochtend bij Koen en Sander.
21: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: De 3 noten wordt mede mogelijk gemaakt door Beter Bed. Beter slapen, beter leven, beter bed.
22: Je leven wordt beter als je slaapt in een beter bed. En met de gratis lichaamscan vinden we in een paar minuten jouw ideale matras. Beter slapen, beter leven, beter bed.

0: of doneer.
1: Deze week in de bonus. AH runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcreme, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
3: Goedemorgen, het nieuws van 8 uur. Renske van der Zalm.
4: Goedemorgen. Grote problemen op het spoor vanochtend. In het midden en noorden van het land rijden minder of geen treinen door een grote storing. ProRail zoekt nog naar de oorzaak en heeft geen idee hoe lang het herstel gaat duren, zeggen ze bij de NOS.
5: We werken met man en macht aan om zo snel mogelijk de oorzaak te achterhalen en het ook te kunnen verhelpen. Maar helaas kan ik nog geen uitspraken doen over wanneer het treinverkeer weer geheel kan worden opgestart.
4: Ook de reisplanner van de NS heeft problemen doordat veel mensen tegelijk hun reis aan het checken zijn. En nog meer problemen in de ochtendspits. Op de A2 staat het muur vast van Den Bosch naar Utrecht. In Den Haag zijn de voorbereidingen in volle gang voor Prinsjesdag. Delen van de binnenstad zijn afgezet voor de koninklijke stoet, straks van Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg. Daar houdt de koning de troonrede. Daarin staan de plannen van het kabinet. Politiek verslaggever Edo van der Goot hoor je daarover.
6: Nou, we weten in ieder geval dat er hervormingen en bezuinigingen op de werkeloosheid en arbeidsongeschiktheid worden uitgesteld. En dat is eigenlijk gedaan in de hoop om de vakbonden, vooral de FNV, een beetje te paaien en de vakbonden weer om tafel te krijgen.
4: De troonrede van de koning begint vanmiddag rond 1:15. De politie heeft meer dan 120 tips gekregen over de hack bij Odido begin dit jaar. Vorige week lieten ze in opsporing verzocht een fragment horen van een van de verdachten. Volgens de politie hebben ze veel informatie binnengekregen. Er wordt nu uitgezocht welke tips nuttig zijn voor het onderzoek. Bij de hack werden de gegevens van ruim 6 miljoen Odido-klanten gestolen en verkocht op het dark web. En vannacht zijn in Los Angeles de Emmy Awards uitgereikt, de belangrijkste tv-prijzen ter wereld. En daarbij werd geschiedenis geschreven door actrice Jean Smart, want ze is de eerste vrouw die 5 keer op rij een Emmy kreeg voor dezelfde televisieserie, namelijk de comedyserie Hacks. Smart kreeg een staande ovatie, maar ze wilde vooral dat vrouwen weer snel gingen zitten.
7: Just the men stay standing, the girls get to sit down. No, I'm serious. Every time this happens, I think of the girls are going, oh, I just got comfortable. You got your Spanx and your corset and your tape. You're going, oh my god, she's not that good. You just stood up because she's old. Oh my god.
4: Ja, in de serie Hacks speelt ze een oudere komiek die gedwongen samen moet werken met een jonge schrijfster. Bij ons is te zien bij HBO Max. Krijg je nog het weer van Buienradar. De dag begint nog een beetje bewolkt. Maar vanmiddag krijgen we veel zon. Het wordt 21 tot 28 graden.
3: Ellende op het spoor hoor je al. Ook ellende op de weg. Het is een drukke ochtend. 87 vertragingen. Onder andere op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Dan loopt het vast tussen Rosmalen en Zaltbommel. Kapotte auto. 40 minuten vertraging. File van 11 kilometer. A28 Zwolle-Amersfoort tussen Ermelo en Nijkerk. Een half uurtje. En in het zuiden op de A58 Eindhoven in richting Tilburg. Voor De Baars. Daar 40 minuten extra.
8: Dit is Joe met Koen en Sander.
9: De Koen en Sander Show.
3: Ja, daar zijn we met de ochtendshow. Sander, goedemorgen.
10: Een hele goedemorgen.
3: Wat een tandenborstel en een zuurdezenbrood met elkaar te maken hebben. Hoor je zometeen na Something Happened on the Way to Heaven.

Like a Something Happened on the Way to Heaven hoor je in de Koen en Sander Show voor een nieuwe dag. Jawel, dinsdagochtend, 15 september, de derde dinsdag.

0: Welkom bij de ochtendshow, de Koen en Sander Show. Het programma dat officieel het label 20 jaar mag dragen.
1: Ja, 20 jaar. Het hele jaar bestaan we dus 20 jaar. Maar afgelopen vrijdag op de kop af was het 20 jaar geleden dat wij voor het eerst tezamen de Koen en Sander Show maakten.
0: Ja, en een veelgestelde vraag is, hebben jullie elkaar ook iets gegeven? Het korte antwoord daarop is nee. Het iets langere antwoord is, dat gaat wel gebeuren.
1: Ja! Want hoe ouder je wordt, hoe minder vaak je iets voor een eerste keer doet. Wanneer was de laatste keer dat je iets voor het eerst deed? Dat was een mooi credo, dat hoort ook een beetje bij ouder worden. Maar we gaan elkaar een soort van eerste keer ervaring geven.
0: Ja.
1: En morgen ga ik jou veel meer vertellen. Maar ik ga je nu alvast een eerste kleine hint geven.
0: Oh.
1: Een mini cadeautje, een opmaat naar meer. Alsjeblieft.
0: Wat is dit? Jij geeft mij een leeg A4'tje.
1: Ja, dat is precies wat het is.
0: Wat moet ik daar dan weer mee?
1: Nou, dat is precies waar je over na mag denken.
0: Oké.
1: Okay. Dat is dient. Je kan er namelijk heel veel mee.
0: Oké. Okay.
1: En een van de dingen die je ermee kan doen is
0: Heeft te maken met
1: jouw eerste keer.
0: En morgen vertel jij meer.
1: Ja.
0: Leuk. Ja, ik ben ook ondertussen druk bezig met een presentje voor jou. Dat gaat later ook komen. Je hoort het allemaal als je lekker blijft luisteren naar de Koen en Sander Show. Daar hoor je nu overigens ook, ik weet niet of je het hebt meegekregen, maar vorige week is er een nieuwe tandenborstel aangekondigd. En wat voor eentje? Van het merk Dyson.
1: Ja.
0: €500 kost die.
1: Ja, om en erbij met een camera en weet ik van wat, AI allemaal. En hij is uit de schappen gehaald, want dat ding kan dus niet tegen water. Er zit water in, maar hij kan dus niet tegen water. Ja, het is
0: vrij onhandig voor een tandenborstel.
1: Gênant. Sommigen waren al 24 uur al kapot.
0: Ja.
1: Dan denk je, je gaat niet over één nacht. Dus je hebt er heel lang over nagedacht. Ga je toch die €490 uitgeven aan een tandenborstel? En denk, nou goed, oké, neus dicht en gaan. Is hij binnen 24 uur kapot. Ik denk dat er heel wat gevloekt is in badkamers.
0: Wil ik toch eventjes jou aankijken voor het nu volgende. En dat heeft hier een beetje mee te maken. Want dit gaat ook om een product wat ongelooflijk duur is. En het is iets wat we bijna allemaal dagelijks wel eten. Namelijk brood.
1: Ja.
0: Op de Noordermarkt, dat is bij jou in Amsterdam, Sander, worden zuurdezenbroden verkocht. Van, hou je vast, per stuk, €22. Ja,
1: het is toch ongekend.
0: €22, daar ben ik nog zo'n oude lul die af en toe omrekent naar guldens.
1: Ja.
0: Ja. Dan zit je gewoon op €45 voor gulden voor een brood.
1: Daar kan je in Amsterdam 2 uur van parkeren.
0: Ja. €22 voor een volkoren brood.
1: Ja. Ja, het is als jij met je dieselautootje naar Amsterdam rijdt, 2 uur parkeert en een zuurdezenbrood koopt, dan ben je €150 kwijt. Had je gewoon een lang weekend naar Parijs kunnen gaan.
0: Ja, maar dat is toch niet normaal?
1: Nee, ik vind het ook echt niet normaal.
0: Maar deze bakker zegt, ja, maar het is biologisch en ik gebruik mooie materialen. Weet ik wat, die haalt echt zijn neus op voor de kritiek die hij krijgt. En nou ben ik fan van bakkers en al helemaal van vers zuurdezenbrood. Fantastisch, maar €22. Hoe durf je te vragen?
1: Hij zegt, Mijn brood reist 36 uur. Dat zal denk ik business class vanuit Singapore zijn. Anders ga ik het niet verklaren.
0: Oh, en het grote nieuws van Bassie en Adriaan is gisteren bekend geworden. Hoor je straks meer over in de ochtendshow. Naar Bryan Adams.

0: held van mij, Sting. Zeker in zijn Police-tijd geweldige muziek gemaakt. Message in the Bottle, misschien wel het beste nummer ook. Maar het schijnt niet zo'n aardige man te zijn, Sting.
1: Nou, ja.
0: Maar vroeger in de Police-tijd was het gewoon een lul.
1: Ja, nou ja, maar die drummer was ook gelul.
0: Stuart Copeland.
1: Dat botste gewoon ontzettend met elkaar. Die waren allebei de baas van de band spelen.
0: We hebben echt egootjes, hoor.
1: Ja, absoluut.
0: Over egootjes gesproken.
1: Nou, over samenwerken die wel goed gaan.
0: Nou ja, daar zeker. Ja, want wij zijn dan 20 jaar bij elkaar. Hoe lang deze gasten bij elkaar zijn?
1: Nou, 120 jaar.
0: Ja. Nou ja, het zijn broers van elkaar. Dus op zich zijn ze natuurlijk al heel lang samen ineens. Het zijn natuurlijk onze jeugdhelden. En ik denk dat ik voor iedereen spreek. We hebben het over Bassie en Adriaan.
1: Ja.
0: En ze zijn allebei op leeftijd. Je zei het al, Sander. En ja, met name Bas van Toor. Ja, die gaat gezondheidstechnisch wel echt heel slecht.
1: Heel slecht. En Adriaan ook heeft gelukkig tongkanker overleefd. Maar is behoorlijke leeftijd. Ja, dan komt naarmate ze ouder worden, wordt er steeds meer tijd om terug te kijken. Ook in het geval van Bassie en Adriaan. Bijvoorbeeld, allebei hebben ze boeken uit over hun leven. Die van Bassie heet. Zijn autobiografie.
0: Moe, ik ben een...
1: Nee, allemaal magisch.
0: Oh.
1: En die van Adriaan heet... Moe, ik kan een salto. Ligt naast mijn bed, ik ga hem binnenkort aan.
0: Dat is echt waar, hè?
1: Ja, en dan komt dus ook een groot concert met de muziek uit de televisieserie. 23 april, een eenmalig concert in Ahoy.
0: Ja,
1: ja, dus niet door Bassie en Adriaan gezongen, maar door allerhande gastartiesten, de bekende Nederlandse artiesten, gaan het oeuvre van Bassie en Adriaan onder handen nemen.
0: Ja, gisteren groots aangekondigd, gisteravond om 7:15

0: Maar door wie gezongen dan?
1: Oh ja.
0: Wie zit er een beetje goed in de vriendje? Wie hebben nou heel veel vriendjes en vriendjes?
1: Samson en Gert.
0: Ja. Ik dacht zelf eigenlijk Chantal Jansen.
1: Oh.
0: Die is bevriend met heel Hilversum.
1: Maar er moet er nog iemand bij natuurlijk. Ze zingen het met z'n tweeën.
0: En Johnny de Mol.
1: Oh ja.
0: Chantal en Johnny.
1: Chantal en Johnny. Oké, nou, die hebben we afgevinkt. Dan hebben we deze. Un, dos, tres.
0: Ja, dat is makkelijk.
1: Even leren tellen, hè.
2: 1, 2, 3 is un, dos, tres.
0: Dit is Rolf Sanchez.
1: Rolf Sanchez. Ja, ja, dat is natuurlijk de man met het Spaanse bloed natuurlijk. Ja. Dat is wel logisch. Ken je deze nog? Oh.
0: Dit is het liedje Geheime Agenten.
1: Ik krijg hier een beetje kippenvel van als ik dit...
0: Oh ja?
1: Ja, vind ik fantastisch.
0: Dit is Ellie Lust.
2: Geheime agenten, die zijn...
0: Eta-discipline.
1: Ja, Ellie Lust, vinken we af. Ja. Nou, en dan deze.
2: Kom, we gaan er weer tegenaan. Deden laten om te verslaan.
0: Ja, dit wordt Lille Kleine.
1: Lille Kleine.
0: Kom, we gaan er weer tegenaan.
1: Maar dan ben ik benieuwd naar deze. Dit is mijn all-time favoriet, denk ik.
2: Calimera is goeiemorgen. Oh, Calimera is goeiemorgen.
1: Griekse les.
0: Ja, dat wordt heel mooi, heel mooi. Ze gaan net zoals ABBA in Londen... gaan ze met projectie en hologrammen Benny Nijman tot leven werken.
1: Ik dacht je Nana Mouskouri zou zeggen.
0: Dat is geen Nederlands les.
1: Oké, dan hebben we de Griekse les gehad, maar dan hebben we de Duitse les nog.
2: Goedemorgen is goeiemorgen.
0: Ja.
1: Wie gaat dit zingen op het podium van Ahoy?
0: Danny Christian natuurlijk.
1: Danny Christian, ja. Oh... Ja, en nu de vraag, zou je er kaartjes voor gaan kopen? Was het Adriaan zei, nee, ik ook niet.
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Ja, nou ja, zij wel helden natuurlijk. Zijn leuke liedjes ook.
0: Nee, ja, maar ik denk toch, uit hun mond is het leuk.
1: Ja, helemaal.

0: hem weer gevonden. Dit is Joe met alle hits uit de jaren 70, 80 en 90. Fergal Sharky en A Good Heart. En straks het nieuws van 8:30. Renske.
1: Ja, straks hoor je een update over de grote storing op het spoor.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.

0: en tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren. Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Die heerlijke cappuccino die je dronk.

0: krullen, dollen in vette, vetvoordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Der Stal. Maak elk moment mooi.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient.

0: andere perspectieven en beter begrijpen waarom, hoezo en hoe lang. Ga naar jezelf, maar dan anders. Naar meer dan deze wereld. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
1: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
2: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
3: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
4: Kom maar verder.
3: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
4: Hij is weer klaar.
3: QuickFit en weer verder.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft-afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren. Dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
7: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
8: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Het weerbericht van Buienradar. De dag begint nog een beetje bewolkt, maar vanmiddag krijgen we dan veel zon en het wordt warm, 21 tot 28 graden. Verkeersinformatie, drukte op de weg. Het is echt een hele drukke dinsdagochtendspits, ook vanwege de problemen op het spoor. Veel mensen die dan toch de auto nemen. 95 vertragingen. Nou, dan gaan we op de A1 Apeldoorn Amersfoort. Bij Hoevelaken een uur extra reistijd. A12 Den Haag-Utrecht bij Woerden een half uurtje. Dan drie kwartier op de A27 Breda-Gorkum bij Werkendam. En de laatste in het zuiden op de A67 Venlo richting Eindhoven. Bij Gelderop staan een kapotte vrachtwagen. 9 kilometer file en 50 minuten extra. Gaan we naar het nieuws van 8:30. Daar is Renske van der Zalm.
10: Goedemorgen. En ik begin met een update over de problemen op het spoor. In het midden en noorden van het land rijden minder of geen treinen door een grote storing. ProRail zegt nu dat het lijkt dat het om een bewuste actie gaat.
11: Wij hebben op meerdere plekken op het spoor materialen aangetroffen die daar bewust zijn neergelegd, waardoor deze storingen zijn ontstaan. Dus er lijkt op dit moment echt sprake van sabotage.
10: Zei ze bij de NOS. Er zouden onder meer buizen zijn vastgemaakt aan het spoor. Hoe lang het gaat duren om de problemen op te lossen is nog niet duidelijk. Het is vandaag Prinsjesdag en dus horen we de plannen van het kabinet. Sinds een paar jaar is het een vaste traditie dat één minister niet bij de troonrede is. De zogeheten designated survivor moet op een geheime plek blijven om na een eventuele aanslag de leiding over het land over te nemen. Jarenlang werd daar volgens AD heel makkelijk over gedaan en zat de minister vaak gewoon in het buitenland. Maar volgens een bron van de krant is dat eigenlijk illegaal. De minister moet juist dichtbij zijn. Vandaag blijft de aangewezen persoon dan ook op een geheime locatie in Nederland. En Jip en Janneke gaan op z'n Urks. De bekende kinderverhalen van Annie M.G. Schmid verschijnen begin volgend jaar in het Urker dialect.
9: Oh.
10: Een groep van 9 Urkers heeft zich over de vertaling gebogen om de streektaal levend te houden onder de jeugd. Maar hoe klinkt dat dan? Nou, ik heb Joe-luisteraar Ab gevraagd om wat in te spreken, want die woont namelijk op Urk.
12: Waar is nou die mooie varenkieker, Janneke? Ik weet het niet, zegt Janneke. Fort, zoek eens dan. Koe zoeken, hoor. Ik zal eens even gewoon vragen. In de mimmen van Janneke, god.

0: Oh, de memme van Jip. Ze zegt, heet Jip de varenkieker meenemen?
1: Ja, het is na Twents en het Zallands al de derde streektaal waarin de avonturen van Jip en Janneke verschijnen.
2: Maar de inhoud blijft hetzelfde.
1: Ja, daar ga ik wel vanuit.
2: Het is niet dat in één keer Janneke met de broers in bed ligt.
1: Nee, denk het niet. Nee. En fitnessmerk Hyrox heeft excuses gemaakt voor een incident bij een wedstrijd in Peking. Heeft alles te maken met de winnares van die wedstrijd, een Australische atlete. Even een disclaimer, sorry als je nog moet ontbijten. De atlete kreeg tijdens de wedstrijd last van diarree en kon dat niet meer binnenhouden.
2: Oh.
1: Maar ze mocht de wedstrijd wel afmaken en won dus. Te zien was hoe ze met diarree op de benen aan het rennen was en haar krachtoefeningen deed. Een van de medeoprichters van Hyrox heeft nu gezegd dat het fout was om niet in te grijpen. Hij biedt ze excuses aan en zegt dat ze de regels gaan aanpassen.
3: Ja. Maar wat hadden ze moeten doen dan?
1: Ja, je kunt het misschien stilgooien, de wedstrijd. Ik bedoel, andere Hyrox-deelnemers moeten daar natuurlijk ook overheen. En daarna is de boel wel grondig gedesinfecteerd.
3: Oh, godverdamme, ja.
1: Ja.
2: Kijk, ze moest gewoon heel nodig, maar dat zou haar de overwinning kosten. Nou, dan is natuurlijk de vraag, waar kies je voor? Nou, ja. Het is ook wat voor te zeggen dat zij zo gedetermineerd is, dat ze zo wilskrachtig is, dat ze gewoon door is gegaan.
1: Ja, want als je dus stopt, dan lig je dus uit de wedstrijd. En maar ze was ook titelhouder.
3: Dat is toch sowieso met topsport?
2: Ja, ze zei, a win is a win, dus ze heeft wel gewonnen. Maar ja, aan de andere kant, je maakt gebruik van een mat en attributen en met die handen. En ja, dat zit je, laat ik het zo zeggen, de schoonmaakploeg gaat een aardig klusje
3: nog. Zo. Goed, Renske, dankjewel voor dit heerlijke nieuws. Op dinsdagochtend, Prinsjesdag 5:30. Welkom bij de Koen en Sander Show.

0: En er is weer nieuws over het Eurovisie Songfestival.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, daar sla jij op aan natuurlijk, Sander, dat begrijp ik.
1: Deel 721.
0: We gaan het zo meteen bespreken met de Songfestival-fan van RTL Boulevard, Aaron Baden. Hoor je naar Bruce Springsteen en Born in the USA.

0: vind ik gewoon een van de leukste liedjes uit de jaren 90, denk ik.
1: Hartstikke leuk liedje. Ja, en Mark Morrison is wel slecht gegaan. Dus heeft er even een tijdje achter de tralies gezeten. Maar dit liedje blijft staan als een huis.
0: Return of the Mac in de Koen en Sander Show. Goedemorgen, Aaron Baden.
2: Ja, goedemorgen, jongens.
1: Hallo. Goedemorgen, het is 15 september.
2: Ja.
1: Ben jij ook, het is voor mij 8 uur, zo ontzettend tot rust aan het komen?
2: Nou, eigenlijk niet. Maar dat is, heb jij dat altijd op 15 september?
1: Heb jij niet ontzettend van, Paul, we kunnen even normaal doen met z'n allen?
2: Nou, nee, ja, was het maar zo.
1: Niet even dat je denkt, even de boel, kopje thee erbij. Je kan er even zen worden.
0: Waar heb je het
2: over? Nee, sorry Sander. Nee, ik heb wel gisteren een hele lekkere taart voor jullie gegeten. De 20 jaar gefeliciteerd nog. Die was heel erg lekker, slagroomtaart. Nee. Maar vertel, wat is er aan de hand?
1: Nou, de stembussen voor de televisiering zijn dicht. Ja. Al die miljoenen oproepjes zijn eindelijk achter de rug, zeg.
2: Het is ongelooflijk. Wat schaamteloze reclame die gemaakt is weer. Het is ongekend. En dan zie je toch wie echt over de eigen schaamte heen is gestapt. Maar het is zover, ja. Dat heb je goed gezien.
0: Maar ik moet eerlijk zeggen, ik raak soms ook... Ik zie door de bomen het bos niet meer. Ik heb het idee dat het hele jaar door opgeroepen wordt. Ik weet niet eens... De uitreiking is nu... Het is bijna zover, toch, Aaron?
2: Ja. Het is bijna zover, de tweede week oktober. En het is eigenlijk wel heel veel. Ik bedoel, we hebben eerst een top 5 gehad, nu een top 7. Ik bedoel, het is wel een beetje veel. Maar aan de andere kant, daardoor gaan mensen weer stemmen. Worden ze opgeroepen om te stemmen. En wij staan op het punt, vanavond in RTL Boulevard. De Prinsjesdag heeft de koffer, hè. Wij gaan met de gouden envelop het land in. Dus ja, de tv-makers die zitten wel in spanning, denk ik. Want dat gaat nu gebeuren.
1: Maar even, je kan niks anders zeggen, want je bent natuurlijk onderdeel van Boulevard. Maar
2: helaas, ja.
1: De lol is er wel een beetje af op deze manier, hè?
2: Hoezo? Vanwege al die promotie?
0: Ja, het is toch tegenwoordig wie heeft de beste campagne en niet wie heeft het beste televisieprogramma.
2: Ja, maar dit is een discussie die we al sinds dat VI won, Voetbal International, toen hebben we dat gehad met die Bert van der Veer, toen zuur bij Pauw en Witteman. Het is een publieksprijs. Ja, dat vind ik dus niet. Ik vind dus echt wel dat het publiek moet stemmen. Ja. En het is wel zo, ja, de mensen die dus meest oproepen, ik bedoel vandaag in Zuid afgelopen jaar, ja, die gaan dan ook met de prijzen vandoor. Maar ja, het is er eenmaal wel dat je... Ja, een beetje je best moet doen.
0: Ja, oké. Okay. Dus jij moedigt het wel aan dat je gewoon doodgegooid wordt bij al die oproepjes om maar te stemmen op televisieprogramma.
2: Ja. Nou, of ze moeten iets anders bedenken, maar het is niet een juryprijs. Daar hebben we er al genoeg van. Nee. Ik vind het elk jaar ook wel weer spannend. Ik bedoel, ik krijg die namen straks ook door. En dan denk ik, dat is opvallend. Ja. Opvallend. Hey,
1: dat zeg je die minuutiek, ja.
0: Nou, is er ook nieuws over het Songfestival. Het lijkt ook geen einde aan te komen.
2: Nee. Nou, maar voor iedereen die nu in de file staat en luistert, er zijn bemoedigende berichten, want aanvankelijk was die deadline vandaag. De NPO heeft laten weten, nee, we hebben uitstel gevraagd bij de IBU, de organisatie. En dat betekent, vind ik, dat zij zoeken naar een oplossing om toch mee te gaan doen. Ja, ik vind dat bemoedigend, omdat we weten allemaal hoe het afgelopen is vorig jaar. Of afgelopen jaar eigenlijk nog. En ja, we hopen de NPO voor het einde van deze maand om met nieuws te komen. En dat lijkt er voor mij op dat we toch mee gaan doen. En dan denk ik aan NOS NTR nog, die constructie.
0: Ja, nee, dan gaat het erom van, gaan zij het dan verzorgen en uitzenden, toch? Hè? Dat is de hele discussie. Die vraag hangt nog een beetje in de midden. Maar jij denkt, jouw voorgevoel, jouw water zegt, het gaat goed komen.
2: Ja, want als had je nu waarschijnlijk toch gezegd, jongens, we geven het terug, we gaan niet met een artiest. En ik heb gehoord, Davina Michel wil echt heel graag. Die heeft ook meerdere keren bij RTL Boulevard zelfs ook aangegeven, jongens, bij welke omroep wordt het, weten jullie al meer? En dat vind ik gewoon een fantastische naam. En ook iemand die over die grenzen heen kan stappen en kan denken, we gaan gewoon meedoen. En daar gaat het toch over, muziek maken. Dus ik hoop dat heel erg.
1: En denk je dan niet dat het allemaal net te laat is om het toch, en je loopt toch een beetje achter de feiten aan?
2: Ja, dan ben ik toch een beetje boos op de Avrotros. Want ik denk toch, wat hebben jullie het lang laten hangen dan? Want er zijn meer mensen dan alleen de omroep Avrotros. En dat is wel waar, Sander. Het heeft heel veel tijd gekost. En je moet natuurlijk nu wel versnellen. Want het is bijna niet te doen om dan en een act en een goed lied en alles eromheen te organiseren. Maar het kan nog wel, het kan nog wel.
1: Ja, nou ja, ik kan het nu al zeggen. Onze selectiecommissie is opgeheven. Hè, dus ik ben officieel uit dienst.
0: Want even voor de duidelijkheid, Sander. Jij zat in de commissie die ieder jaar het liedje koos.
1: Ja, zeker. En wij hebben dus vorig jaar een liedje gekozen. Maar toen werd het dus teruggetrokken. En we hebben dit jaar zijn we niet eens bij elkaar gekomen. Dus we hadden al een kandidaat. Maar ik durf nu ook wel te zeggen wie.
0: Jij gaat
2: Mag je dat nu zeggen?
1: Ga gewoon zeggen wie eigenlijk vorig jaar naar het Songfestival zou gaan. En dan zal ik waarschijnlijk Avrotros in mijn nek krijgen. Maar dan denk ik, zo gaat het.
2: Kan ons het schelen, ja.
1: Ja. Bastien Adriaan.
2: Altijd blijven lachen. Ja, Sander, nee, dat was wel goud. Dat had ook niet meer gekund. Ja, daar gaan we. Altijd blijven lachen.
3: Altijd blijven lachen. Dan had je er ook gebeurd. Altijd blijven lachen. En nooit een keer gedrukt.
2: Nou, douchepoint.
1: Ja, nee, ze staan weer. Ze komen weer naar Ahoy. Bas en Adriaan, daar ga je natuurlijk ook heen, Aram.
2: Ja, 23 april. En jullie hadden net hele goede voorbeelden. Altijd blijven lachen. Peter Gillis, dacht ik. Hè, die blijft ook altijd lachen. Omdat allemaal aan de fik staan.
1: Maar ik krijg net
2: Spomken
1: binnen.
2: Bestaan niet.
1: Aram, voor vanavond Boulevard. Een robende robot zal er niet bij zijn. Die is omgebouwd tot Dyson tandenborstel.
2: Ja, die kan alleen maar klossen. Ja. Nou ja, jammer, daar gaan we op zoek. Aram, wat een enthousiasme. Ja, helemaal leuk.
0: Tot volgende week, hè?
2: Tot volgende week, jongens. Hoi, hoi.
0: Straks de drie noten, nu Kiss bij Joe.

0: Yes! And I was made for loving you. Straks het nieuws van 9 uur, Renske.
1: Sommige Prinsjesdag-fans hebben een opmerkelijke manier om stil te staan bij deze dag.
2: De drie noten.
0: Ja, en dan na het nieuws dan gaan wij lekker de singalong in met z'n allen. Een uurtje meezingen. En één van die liedjes heb ik hier onder de knop. Dat wil zeggen, drie noten van dit liedje onder de knop. Sander, jij bent de juryvoorzitter. Gaan we voor 1, 2 of 3 noten? Dat is de vraag. We beginnen met noot 1. En als je de titel weet van dit nummer, mag je nu gaan appen. Daar komt-ie.
3: Oh.
0: Welk liedje is dit? Doe hem nog één keer.
3: Ja. Nee, er moet een nootje bij, hoor. Ik moet pleiten voor 3.
0: We gaan voor de maximale.
3: Ja.
0: Oké. 3 noten, daar komen ze.
3: Hij is moeilijk.
0: Ja.
3: Ja.
0: Maar wel te doen, denk ik, hoor.
3: Ja, ja, nou, dat, ik denk, nou, vraag me af.
0: We gaan kijken, ja. Gaan kijken. Het Koen en Sander Shoppakket en een kussen van Beter Bed kan je winnen als je nu gaat appen hoe dit nummer heet. Succes.
4: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
5: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
4: Ah, check.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op Leapmotor.nl.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein. Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
9: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
10: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
11: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
12: Hey, huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
13: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
12: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
14: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
15: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
16: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
17: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
18: Hold this.

0: of doneer.
1: Nu bij Dirk Innocent. Diverse varianten, 1,49. Heerlijk.
2: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
3: Smin.
4: Valt je iets op aan mij?
3: Nieuwe jas?
4: Nee.
3: Nieuwe schoenen?
4: Nee.
3: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
5: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
3: Smint. Boost yourself.
2: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
6: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
4: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
6: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
4: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
7: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
8: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
9: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
11: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en Groente Idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
13: Dames en heren, de daluren beginnen.
14: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
15: Straks de singalong nu, Renske van der Zalm.
16: Goedemorgen. De grote storing op het spoor in het midden en noorden van het land is bewust veroorzaakt. Op meerdere plekken op het spoor zijn namelijk buizen gevonden, zegt ProRail bij de NOS.
17: Doordat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor, kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is. En ontstaan dus ook deze storingen.
16: Door de storing ligt een groot deel van het treinverkeer stil. Wie erachter zit is een raadsel. En hoe lang het gaat duren voordat alles is opgelost is ook nog niet duidelijk. Den Haag is klaar voor Prinsjesdag. Behoorlijk wat Oranje-fans zijn al in de stad om een glimp op te kunnen vangen van de koning en koningin. Ze staan onder andere bij Paleis Noordeinde, waar de koninklijke familie vanmiddag verschijnt. Het is nog vroeg, maar sommige Oranje-fans zijn al aan de borrel.
18: Dit is een oranje bitter, want het is natuurlijk Prinsjesdag vandaag. En ja, het alcohol wordt zo duur, dus het wordt nog duurder. En heel veel mensen kunnen straks helemaal niet meer betalen. Moeten we allemaal nuchter blijven, dus ja, dat is echt niet leuk. Dus iedereen die vandaag nog een glaasje wil, ik heb glaasjes.
16: Ja, zei ze bij RTL Nieuws. Om 1 uur begint de koning aan zijn rit naar de Schouwburg. Daar leest hij de troonrede voor. Het was gisteravond erg onrustig in Rotterdam-Zuid. Daar was een stille tocht voor de man die afgelopen weekend overleed na een zeer hardhandige aanhouding door de politie. Mensen zijn daar woest over, zo hoorde Hart van Nederland.
19: Ik ben heel zeker heel boos. Want als dit geen gerechtigheid geeft, dan kan iedereen net zo goed met een pistool lopen en dan kan de politie gewoon zijn gang gaan.
16: Na afloop van de tocht werd het politiebureau bekogeld met vuurwerk en fakkels, waarna de ME moest ingrijpen. Er is 1 persoon opgepakt. De familie van de overleden man gaat nu aangifte doen tegen de agenten die hem hadden gearresteerd. En veel schrijvers en vertalers zien nauwelijks geld van hun luisterboeken. Uit onderzoek waar meerdere media over schrijven blijkt dat ruim 40% zelfs helemaal niets krijgt van hun uitgever. Auteurs die wel een vergoeding krijgen noemen de bedragen schrikbarend laag. Vaak gaat het om hooguit een paar cent per uitgeluisterd boek, terwijl steeds meer mensen naar boeken luisteren. Krijg je nog het weer van Buienradar? De dag begint een beetje bewolkt, maar vanmiddag krijgen we veel zon. Het wordt 21 tot 28 graden.
15: Zweten vanmiddag, zweten ook op de weg vanwege de drukte. Er zijn echt behoorlijke vertragingen deze ochtend. 75 in totaal, meldt de Flitsmeister. Op de A1 Apeldoorn-Amersfoort tussen Stroe en Hoevelaken 30 minuten op dit moment. A16 Breda-Rotterdam. Bij de Van Brinenoordbrug een ongeluk geweest. 50 minuten vertraging. A16 Breda-Rotterdam voor Schavendeel een half uurtje. En de laatste op de A67. Venlo in richting Eindhoven tussen Liesel en Geldrop. 3 kwartier vertraging. File van de 12 kilometer komt er door een kapotte vrachtwagen daar. Ja, de maximale, namelijk 3 noten, hebben we laten horen van een hit die straks in de singalong voorbij komt. De vraag is natuurlijk, hoe heet dit nummer?
0: Ja, Bob komt veel voorbij. Come to my island komt ook veel voorbij. Listen to the music. En ook Bart-Jan die denkt dat het gaat om papa dada, papa papa da.
15: Nou, die laatste ken ik niet.
0: Nou, dat zal denk ik het vervolg op dit liedje zijn.
15: Oh, dat ja!
0: Ja!
15: Oh. Ja, dat klopt hier wel, ja. Maar ja, we zoeken natuurlijk wel officieel de titel. Je mag nu gaan appen.
20: De Joe Singalong met Koen en Sander.
15: Ja, we hebben een Koen en Sander showpakket. En een kussen van Beter Bed kun je gaan winnen. Dus het goede antwoord even laten weten.

0: Wat een opera dit. Wat een epos. Electric Light Orchestra en Mr. Blue Sky. En we zijn begonnen aan de singalong.
1: De Joe Singalong in de Koen en Sander Show.
0: Met zometeen nog een Diana Ross, I'm Coming Out. Maar we hebben ook nog een liedje, dat moet nog geraden worden.
2: Ja.
0: Daar hebben wij drie noten van laten horen. Ik kan nog een keer de drie noten laten horen. We zoeken de titel van dit nummer. Ja.
2: Ja, hij was toch moeilijk hoor. Het is echt een moeilijk liedje, maar gelukkig veel goede antwoorden.
0: We hebben Joe Luisteraar aan de lijn.
2: Wat?
0: Ja, dat is van Home Alone, weet je.
2: Oh.
0: Het is een Kevin. Zo, wat een geschreeuw. Kevin, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, die hoor je natuurlijk wel eens vaker, denk ik, hè, die vergelijking met Home Alone.
3: Ja. Ja.
0: Ja.
3: Ja.
0: En word je er blij van of ben je er inmiddels wel klaar mee?
3: Nee, joh, ik ben hartstikke blij van.
0: Oh, gelukkig.
2: Ik merk het ook.
0: Nou ja, Kevin, ja, de vraag is heel kort. Hoe heet dit liedje?
3: Dat is Volumia van Bij van Mijn.
2: En dat is het enige goede antwoord. En inderdaad herkenbaar aan het pa-pa-pa-da-pa-da-pa-pa. Ja. En dat is een paar keer fonetisch ook geappt.
0: Ja, mensen die denken dat het nummer echt zo heet.
2: Ja, en dat is niet waar.
0: Oh, mooi. Kevin, heel erg gefeliciteerd. Je bent het Koen en Sander Show pakket. We doen er een kus bij van Beter Bed. En we wensen je een hele fijne dinsdag.
3: Hartstikke bedankt.
0: Dag.
3: En ik bel mee.
0: Dankjewel.

0: geld. Als je denkt, hey, dit ken ik misschien. Ja, dat klopt. En natuurlijk een grote hit geweest. Maar ook de begintune van The Golden Girls.
1: Ja.
0: Ja, en ik wil hem graag, en zeker na vorige week, hè, toch, je kent elkaar lang, opdragen, thank you for being a friend, aan iemand die mij dierbaar is. Pieter Bas. Terug uit Portugal. In Nederland.
1: Ja, dat is een vriend van jou.
0: Ja.
1: Ja. Goed, ik vind Pieter Bas heel aardig. Dus ik vind het helemaal niet erg dat je dat doet. Het is er bijna 9:30 en straks in de singalong krijg je onder andere de Bee Gees. Lekker! En deze!

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
3: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
6: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
7: Ben jij er klaar voor? Voor de droomreis van je leven? Dwars door Amerika of Canada? Maar zie je beren op de weg?
8: Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours. De Amerika en Canada specialist. Check theyogatours.nl voor jouw reis op maat.
6: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
9: Uren kwijt aan je boekhouding? Dat kan slimmer. Jij focust op je bedrijf? Moneybird regelt de rest. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw automatisch verwerkt. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
10: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
11: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
12: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
10: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
13: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
14: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
15: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
13: Nu bij Dirk, Lenoir wasverzachter, €2,99. Mooie prijs toch?
16: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
17: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een

0: Paulus. Glashelder.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
2: Lekker van Albert Heijn.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
4: Wee-oe.
3: Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
5: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
8: En dan het Prinsjesdag weerbericht van Buienradar. De dag begint nog een beetje bewolkt, maar vanmiddag bij de glazen koets krijgen we veel zon. Het wordt 21 tot 28 graden en ook de wind valt wel mee, dus de hoekjes blijven gewoon zitten.
9: De Joe Singalong met Koen en Sander.
8: Sander, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
8: Ja hoor, midden in de Singalong, iedere ochtend tussen 9 en 10. Meezingen zometeen met Casanova van Ultimate Chaos. En nu Berlin, Take My Breath Away.

0: Bossa Nova. Als je gewoon een lekker feestje hebt, dan kun je deze rustig instarten. Wordt nog steeds luidkeels meegezongen.
1: Nou, en deze ook.
0: Deze ook, ja, maar daar is de singalong voor, Stan.
1: Ja, daarom.
0: Want we krijgen zo meteen nog een Patrick Hernandez met Born to be Alive. En ook die kan je lekker meezingen.

0: koning van de Polonaise.
1: Dankjewel.
0: En dans je de hele nacht met mij.
2: Ja, een liedje wat we massaal hebben meegezongen.
0: Zeker, daar is de singalong voor. Morgenochtend vanaf 9 uur weer een nieuwe singalong. Straks Timur met onder andere Queen en George Michael. I spent all night in the middle.

0: Leverin vuurwerken, .nl.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Super deals bij Jumbo. Alle anderhalve liter flessen Lipton Iced Tea, 2 plus 3 gratis. En Conference peren, pak van 1 kilo voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Nia van Jumbo.
3: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 48 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
4: Smint.
5: Valt je iets op aan mij?
4: Nieuwe jas?
5: Nee.
4: Nieuwe schoenen?
5: Nee.
4: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
6: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
4: Smint. Boost yourself.
7: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
8: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
7: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
8: Maar die prachtige kleding dan?
7: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
9: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
10: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
11: Ga naar waarom je trouwt.

0: wat er gebeurt. En zien wat ze nou weer hebben bedacht. Ga naar een reageerbuis voor blauw spul of een plakje mens. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
1: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
2: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
3: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van
4: Albert Heijn. Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
6: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
7: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op DisneylandParijs.com.
8: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 2 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
8: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
9: Fans van voordeel,
8: Aldi.
11: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
12: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
11: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
13: Mama!
14: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
15: Mama, een kleurplaat!
14: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zalmfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio romige kwark 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
15: Mama.
17: Kijk nou, je zit naast papa.
14: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
18: Het is 10 uur. Dit is het nu.nl nieuws met Renske van der Zalm.
19: Goedemorgen. Bijzonder zorgelijk, zo noemt staatssecretaris Bertram van Vervoer het feit dat de grote treinstoring van vanochtend bewust lijkt te zijn veroorzaakt. Op meerdere plekken zijn opzettelijk buizen op het spoor gelegd. Door de vermoedelijke sabotage ligt het treinverkeer in het midden en noorden van het land nog altijd flink plat. Wie erachter zit is een raadsel. Het is nog onduidelijk wanneer alles is opgelost. Het gedoe op het spoor zorgt ook voor problemen rond Prinsjesdag. Want in Den Haag is vandaag weer de troonrede van de koning, met daarin de plannen van het kabinet. Altijd een vaste prik voor fans van het Koningshuis. Maar door de problemen op het spoor kan niet iedereen naar Den Haag komen.
20: We zijn niet compleet. Er zijn er een paar die niet kunnen komen omdat de treinen niet rijden. Ik mis er in ieder geval 3, om het zo uit mijn hoofd te zeggen. Die komen richting uit de Apeldoorn en daar ligt een heleboel plat, schijnt op het spoor.
19: Ja, zeiden ze bij de NOS. Gelukkig kan je ook alles volgen via tv. En om 1 uur begint de koning aan zijn rit in de glazen koets. Europa heeft vanuit Frans Guyana een raket gelanceerd met twee nieuwe klimaatsatellieten. De toestellen gaan wetenschappers helpen om de effecten van klimaatverandering beter te begrijpen. Eén satelliet meet de stress bij planten door opwarming, terwijl de ander de zeetemperatuur in kaart brengt. Dat moet onder meer helpen om het weer sneller en beter te voorspellen. En een man die 3 jaar geleden een peperdure piano kocht en daarna vond dat hij te luid klonk, krijgt zijn geld terug, heeft een rechter bepaald, is te lezen in de Telegraaf. De man had via de telefoon een piano van €22.000 gekocht bij een pianowinkel in Rijswijk. Toen de man de vleugel daarna thuis neerzette, vond hij de piano te hard klinken. Hij wilde de koop terugdraaien, maar de pianowinkel ging daar niet in mee. De rechter heeft nu bepaald dat de man wel zijn geld terugkrijgt, omdat de man de piano op afstand heeft gekocht. Krijg je nog het weer van Buienradar? De dag begint nog een beetje bewolkt, maar vanmiddag krijgen we veel zon. Het wordt 21 tot 28 graden.
18: Het is wat drukker op de weg door het ongelukken. De langste file staat op dit moment op de A28 Zwolle naar Amersfoort. Voor Hoevelaken ruim een half uur.
13: Dit is Joe met Timo Perlin.
18: Hey, goedemorgen. Daar gaat hij hoor. De muziek donderdag. Dinsdag. Het is nog maar dinsdag. Maar de muziek is on.

hakken het ijs weg. Hak, hak, hak voor Madonna. En daarna, hier heb ik ook wel zin in, Somebody to Love van George Michael. Met natuurlijk, het is een eerbetoon aan Freddie Mercury natuurlijk, maar het is ook gewoon George Michael die in een bomvol Wembley Stadion helemaal even zijn eigen ruimte pakt. Dat zometeen, maar eerst, hier is haar prinselijke luchtigheid. Dit is wat.

morgen, 15 september. De dag die gaat door met een blaadje van de scheurkalender. En daarop staat vandaag... Ah, deze is voor iedereen in de sportschool. Het woord gym, G-Y-M, komt uit het oude Grieks en betekent naakt. Want sporten gebeurde in het oude Griekenland altijd naakt. Veel plezier in de gym vanavond. Joe met beste 70s, 80s en 90s. Dit is Chic and Good Times.

0: Goedemorgen, het is Joe met zometeen Duran Duran. En wet komt eraan.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.

0: op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
1: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
2: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
2: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
2: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
4: Smint.
3: Valt je iets op aan mij?
4: Nieuwe jas?
3: Nee.
4: Nieuwe schoenen?
3: Nee.
4: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
5: Jij bent naar de kapper geweest.
4: Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
6: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
6: Nu bij Dirk, Maza, 1,69. Weer eens wat anders.
10: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
11: Kom maar verder.
10: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
11: Hij is weer klaar.
10: QuickFit en weer verder.
12: Hey Remo!
13: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
14: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
15: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde.

0: Een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
1: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
2: Wow!
1: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Goedemorgen, Timur van Joe met de verkeersinformatie. We kijken even naar de camera op de A16, want een vrachtwagen die is heel ongelukkig midden op de A16 bij Zwijndrecht met pech stil komen te staan. Pionnetjes zijn net geplaatst en de berger is ook bijna ter plaatse. Extra reistijd richting Breda is een half uur.
5: Dit is Joe.

een feestweek hebben we toch, hè, deze maand. Koen en Sander bestaan 20 jaar. Maar 5 keer zo oud als Koen en Sander is de HEMA. En die viert dat deze week met een bezoek van koningin Maxima aan de HEMA. Die gaat daar donderdag even een rookworstje trekken om 10 uur. En dat is aan de NDSM-werf in Amsterdam. Dus mocht je samen met Maxima aan een rookworstje willen lurken, dan weet je waar je moet zijn. Dit zijn de beste 70s, 80s en 90s bij Joe. Met straks Toto. En dit is ABBA.

0: Hey Timor.
1: Hey Mark.
0: Jij had het net over de HEMA die 100 jaar bestaat, hè?
1: Ja.
0: Maar ik hoor Abba net zingen na twee zinnen even naar de Spar.
1: Ja, dat is waar ook. Weet dat ik net gedraaid? Goed luisteren. Mark, je hebt gelijk.
0: Ik geef het even door.
1: Straks 12:15 over precies een uurtje. Een nieuwe episode van de rubriek Papa Appelsap.

0: Coolio bij Joe. Na 11 uur heb ik deze voor je klaarstaan. Genesis komt eraan na het nieuws van 11 uur zometeen met Renske.
1: Ja, straks hoor je het laatste nieuws over de grote treinstoring.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes.
3: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
1: Milner.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, 3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter Big-up knuffels. We doen met je mee. Plus.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja.
8: Echt serieus?
7: Zo.
8: Wat een geld.
9: 50.000. Godverdikke me.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
12: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34.95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
16: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
15: Ga voor gezond, ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
17: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
18: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
19: Citytrippen? Drakentimmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
18: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
20: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
21: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
22: Fans van voordeel.
21: Aldi.
23: Trappen, ja, daar ga je. Klop.
24: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen, waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
21: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
22: Fans van voordeel,
21: Aldi.
25: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
0: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
25: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Gaan met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
2: Het is 11 uur. Hier is Renske van der Zalm.
3: Goedemorgen. In Steenwijk in Overijssel heeft een NS-trein vanochtend materiaal geraakt dat op het spoor lag. Er raakte niemand gewond. ProRail zei eerder dat de grote treinstoring onder meer veroorzaakt is doordat er buizen zijn vastgemaakt op het spoor. Door de storing ligt een groot deel van het treinverkeer in het noorden en oosten plat. Over 2 uurtjes begint in Den Haag de koninklijke stoet voor Prinsjesdag. Veel Oranje-fans staan sinds vanochtend langs de kant om een glimp op te vangen. Maar een aantal actiegroepen hebben ook demonstraties aangekondigd. Burgemeester Van Zanen van Den Haag zegt tegen Omroep West dat hij de rekening mee houdt.
4: Het is ook de dag van de democratie. Dus mensen kunnen wel hier ook gewoon demonstreren, hun mening geven. Want dat is een rijkdom in Nederland dat dat kan. Hier zit de regering, hier is het parlement. Ja, dat wil je stem soms laten horen. En dat zal ongetwijfeld vandaag ook weer gebeuren. En demonstreren mag blokkeren niet.
3: Hoeveel demonstraties er precies zijn aangemeld is niet bekend. Kinderen onder de 15 zouden maar beperkt toegang moeten hebben tot social media. De Europese Commissie komt deze week met wetvoorstellen daarover. Daarin staan onder meer dat kinderen jonger dan 15 niet zomaar meer een eigen Instagram of TikTok-account mogen aanmaken. Ook wil de commissie dat platforms hun ontwerp aanpassen, waarbij bijvoorbeeld oneindig scrollen niet meer wordt toegestaan. Donderdag komt EU-baas von der Leyen met meer informatie. En 2 vrachtwagenchauffeurs zijn in het zonnetje gezet vanwege hun heldendaad. Een paar maanden geleden zagen ze op de A58 een auto slingeren op de weg, waarvan de bestuurster bewusteloos was geraakt. De 2 schoten direct de hulp. Ze brachten de auto met hun vrachtwagens tot stilstand, zodat de vrouw geholpen kon worden. De 2 vrachtwagenchauffeurs kregen daar gisteren een award voor. Al vindt deze chauffeur dat een beetje veel van het goede, zei hij tegen Hart van Nederland.
5: Ik vind al die aandacht er al, vind ik al niks. Voor mij hoeft het niet. Ik hoop dat het het laatste was.
3: Ja, eerder zei de chauffeurs al dat ze het zo weer zouden doen als het nodig is. Krijg je het weer van Buienradar. Het is lekker zonnig en warm vandaag. In het noordwesten is er wat bewolking. Het wordt 21 tot 28 graden.
2: Nou, hij zou er een half uurtje geleden al zijn, maar eindelijk is hij aangekomen, hoor. Zojuist, 1 seconde geleden, de gele bergwagen van die de vrachtwagen moet bergen op de A16 bij Zwijndrecht. Die vrachtwagen is midden op de rijbaan tot stilstand gekomen, zien wij. Kijk, er wordt een handje geschud, er wordt even overlegd. En dan zal die file uiteindelijk zo ook moeten oplossen. Nu nog richting Breda, 20 minuutjes.
6: Dit is Joe met Timo Perlin.
2: Hey, goedemorgen. Papa Appelsap komt eraan, zo meteen 11:45. En over 3 minuten al. Belasting Music van Sister Sledge.

Nou, echt zo'n mooi initiatief. Ze gaan vrijdag iets nieuws doen bij voetbalclub FC Groningen. Er komt bij de eerstvolgende thuiswedstrijd een pilotdag voor prikkelgevoelige supporters. Het zijn supporters die bijvoorbeeld last hebben van autisme een beetje. En die krijgen dan van tevoren even een inkijkje naar het draaiboek. Een beetje verwachtingsmanagement. Dus duidelijke routesignalen in het stadion. En er komt een terugtrekkamertje in het stadion voor als het allemaal even wat te veel wordt. Als het allemaal even wat te veel wordt, dit lijkt me fantastisch. Dit moet iedereen krijgen, gewoon een terugtrekkamertje. Ja. Geweldig, wordt allemaal georganiseerd door de stichting uitmetautisme.nl. 10 punten voor die stichting. Je moet alleen niet naar de site gaan, uitmetautisme.nl. Dan krijg je toch een hoop prikkels over je heen.

0: kwart voor 12. De dagelijkse gehoorverwarring van Papa Appelsap. En er zit een frikandel in Nirvana vandaag. Een frikandel in Nirvana om 11:45. En deze komt eraan zometeen.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Smint.
4: Valt je iets op aan mij?
3: Nieuwe jas?
4: Nee.
3: Nieuwe schoenen?
4: Nee.
3: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
5: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
3: Smint. Boost yourself.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies... met de leukste Disney en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen. Lekkere van
9: Albert Heijn. Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten... en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed... dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.

0: Slag.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.

0: Italië lekker designermerken gaan shoppen?
1: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
0: Maar die prachtige kleding dan?
1: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
1: Kom maar verder.
2: Met nieuwe panden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
3: Trappen, ja, daar ga je.
4: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen, waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
5: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
6: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
7: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
10: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.
11: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
12: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
13: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd.

0: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
0: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
2: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
3: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
4: Dit is Tibor van Joop met de verkeersinformatie. De A16 staat vast, dat is Breda-Rotterdam. Voor Klaar voor Polder, plus 40 minuten door een ongeluk.
5: Dit is Joop.

Pap Appelsap zometeen. Volgende maand draait de film I Play Rocky in de bioscoop. Ik speel Rocky. Speelt zich af in de 70s. Het gaat over Sylvester Stallone. Nog voor zijn succes, dus toen hij nog straatarm was en zo producenten op straat zocht om zijn film Rocky te kunnen realiseren. En dit vind ik heel mooi, Sylvester Stallone wou alleen maar het script van Rocky verkopen als hij zelf de hoofdrol mocht spelen. Dat is ook maar lekker kinderachtig. I Play Rocky. Volgende maand in de bioscoop. En tjoer, tjoer, tjoer. Dit is zijn broer, Frank Stallone. Was zanger in

0: Roan Willems, Purmerend. Hij zit het laatste jaar van het VWO en hij komt net uit zijn literatuurgeschiedenistoets.
1: Yes.
0: Komt net uit zijn toets. Hey Roan.
1: Hey, goedemiddag.
0: Hoe ging het?
1: Ja, best goed. Ja, ik had er lekker al voor geleerd en ik had gelukkig lekker veel tijd. Ik heb ook alle tijd benut en sommige volgingen best prima. Dus we kijken uit naar het cijfer.
0: Dat is ook lekker, Roan. je bent net je praat over de alsof het een voetbalwedstrijd is. Een voetballer bij ESPN.
1: Het is ook eigenlijk een wedstrijd.
0: Ja, het is ook een wedstrijd. Ja.
1: Gaat er met een goede voorbereiding in en nu afwachten op resultaat.
0: Wij gaan naar Nirvana. Altijd lekker. Dat vind ik heel mooi. Met dit liedje. Van het album In Utero, maar er zit ook een hele mooie versie, is niet deze, op de MTV Unplugged album van Nirvana. Dus jij zit gewoon lekker heel erg serieus naar Nirvana te luisteren. En wat hoor jij, Roman?
1: Nou, ik denk dat hij opeens zin had in de febo, want ik hoor een frikandel.
0: Een frikandel, ja, hoe zingt hij het ongeveer? Dan kunnen we het een beetje...
1: een frikandel... Een frikandel. Het laatste stukje van het liedje herhaalt hij steeds eigenlijk.
0: Nou, wie had dat gedacht achter Kurt Cobain, hè?

0: Everybody wants to rule the world. Moet je maar luisteren naar het nieuws van 12 uur zometeen. Want het gaat ongetwijfeld weer over de machthebbers in de wereld. Alain.
1: Nou ja, dat zeker. Maar ook over een primeur voor de Johan Cruijff Arena.
0: Hé, hey, wat leuk! En deze komt eraan in de ethisch lunch.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay. Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily single packs 5 voor 10 euro en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
8: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
9: Mindshift. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
10: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
11: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
12: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
13: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
14: 18 plus, speel bewust.
15: Ja.
16: Echt serieus?
15: Zo.
16: Wat een geld.
15: 18.000, godverdikke me.
14: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
17: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
18: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
19: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
14: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
20: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg weer heel lekkerder is. Dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
21: Hé, hey, dat is Tom die net parkeert.
22: Hey. Oh, sorry.
21: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
23: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
21: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB Brandstof, dat is pas handig.

0: andere perspectieven en beter begrijpen waarom, hoezo en hoe lang. Ga naar jezelf, maar dan anders. Naar meer dan deze wereld. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
1: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
2: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op DisneylandParijs.com.
3: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Dit is Joe. Het is 12 uur. Hier is Alain Altena.
9: Goedemiddag. In Den Haag hebben meerdere activisten van Extinction Rebellion rode verf op de Prinsjesdagroute gegooid. Dat gebeurde in een straat waar straks koning Willem-Alexander met de glazen koets overheen rijdt. De 6 activisten werden na hun actie meteen opgepakt door de politie. En later vandaag, iets voor 2:30, dan leest de koning de troonrede voor. Ondertussen zijn er ook een hoop mensen die wel naar Den Haag willen voor Prinsjesdag, maar er niet kunnen komen. En dat komt door de grote storing van vanochtend op het spoor.
10: We zijn niet compleet. Er zijn er een paar die niet kunnen komen omdat de treinen niet rijden. Ik mis er in ieder geval 3, om het zo uit mijn hoofd te zeggen. Die komen richting uit Apeldoorn en daar ligt een heleboel plat, schijnt op het spoor.
9: Ja, op meerdere plekken zijn vanochtend buizen op het spoor gevonden. Volgens ProRail gaat het waarschijnlijk om sabotage. Wie erachter zit, is nog onbekend. En door die sabotageactie rijden op veel plekken nog altijd geen treinen. Maar de dienstregeling wordt volgens de NS wel weer opgestart. Hoe lang het duurt voordat alles weer rijdt is nog onduidelijk. Advies is de reisapp in de gaten te houden. Het gaat soms wel lastig, want vanmorgen was die overbelast. En een primeur voor de Johan Cruijff Arena. De Europese Supercup wordt volgend jaar voor het eerst in Amsterdam gespeeld. Die wedstrijd gaat tussen de winnaar van de Champions League en de Europa League. Sportverslaggever Riepke Bakker.
11: In 1998 werd de Champions League finale in de Arena in Amsterdam gespeeld. In 2013 was de Europa League finale in Amsterdam. En nu krijgen we dus de strijd om de Europese Supercup in Amsterdam. De bingokaart is bijna compleet. Amsterdam is straks alleen nog de Conference League finale.
9: Het weer van Buienradar. Op de meeste plekken zon bij 21 tot 28 graden.
8: En alle files zijn zojuist onder de 10 minuten gedoken.
12: De Joe 80's Lunch met Timo Perlin.
8: Oeh, het lijkt wel een lui lekkerland

de Joe 80's Lunch. En dit vind ik zo mooi. Ik leg het even allemaal stil. Want dit is zo'n tere, melancholische droomballet. Wat we nu gaan hebben. Snowy White. Dat is het pseudoniem van een Britse singer-songwriter. Die vroeger nog bij Pink Floyd zat. Maar in de 80's heeft hij dit liedje gemaakt. Waar ik altijd even stil van ben. Het heet Bird of Paradise. En het gaat over. Ja, ik denk gewoon een liefde die je gewoon net niet kan pakken.

0: Ladies Lunch. Als je naar Ameland wil, moet je altijd het pontje pakken vanaf Holdert. En daar zit Chris van 22. Zit je op het pontje, Chris?
1: Nee, niet op het pontje. Ik zit nu op de heftruck.
0: Op de heftruck. Over de

0: Redmix komen eraan. Met Sweet Dreams. En dit unieke liedje van Level 42 zo meteen ook. Binnen 20 minuten.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
4: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
5: Phew, we kunnen weer.
4: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Deze week in de bonus. AH Runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk alles reinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
4: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
5: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
6: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
7: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
8: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor €10... en kans op een avondje uit te waarde van €50.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
11: Wow.
10: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
12: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
13: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
14: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
14: Dus waar moet je zijn voor de magic?
15: Jojo.
13: Je kiest niet voor oor- of neusklachten... maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zalmfilet met huid per 250 gram, €4,49. En alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee, Plus.
17: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.

0: gaan. Voorzichtig aan ook. Ook op de A28 hebben boeren hooibalen in de brand gestoken. Dat gebeurt bij afrit 9, dat is bij Nijkerk. Maar verder ook op in Drenthe, dat is bij afslag 29. Dwingelo, daar is de rechte rijstrook afgesloten. En dat zijn voorlopig de meldingen tot nu toe. Ja, Joe Verkeer van Flitsmeister, een veilige reis.
1: Dit is Joe. De Joe 80's Lunch met Timo Perlin.
0: Gaan we zo meteen met Whitney Houston, The Greatest Love of All en de Euromix. En rij op de snelweg en je hebt je handen vrij om te melden wat er allemaal aan de hand is. Laat het me weten via de app van Joe.

Whitney Houston, sorry. Stelt door die laatste noten heen van haar. Dat is zo disrespectful. Dankjewel Frits Hulshoff. Die meldt ook nog allemaal boerenbranden in de Achterhoek. Mocht je nog niet hebben gehoord, er zijn overal langs de snelwegen in Nederland brandjes gesticht door de protesterende boeren. Zorgt voor rookontwikkeling, onder andere op de A2 bij Utrecht. Bij afrit 5 en 6. Op de A28 bij afrit 9 en afrit 29. Wij moeten en wij mogen naar level 42. Het liedje heet Heaven in My Hands. En het is zo'n goed liedje. Dit is de spijker op zijn kop.

Joe. Als er één radiospelletje is in Nederland waarbij iedereen zijn werk even helemaal laat liggen, dan is dat wel Alpha Battle. Dagelijks wordt het spelletje gespeeld om 16:45 in de middagshow van Kai. Heb je nog nooit gehoord?

0: van goede liedjes is nog lang niet klaar. Nee hoor. Gaat na 1 uur door met deze. Dan is er nog heet nieuws van de naald. Alain Altena, wat heb je zo meteen om 1 uur?
1: Nou, zo meteen het laatste nieuws over Prinsjesdag en over branden langs de snelwegen.
2: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
3: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
2: Ah, check.
4: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
5: Superdeal met Club Karwei. Alleen bij Karwei meer dan 40% korting op de Ufi robotstofzuiger X10 Pro Omni met welfunctie. Karwei, maak het mooier.
6: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 2 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
8: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
9: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
10: Trappen, trappen, ja, daar ga je.
11: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen. Waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
9: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.

0: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
3: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
2: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
3: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
2: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
4: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
5: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
6: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
7: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
8: Die heerlijke cappuccino die je dronk in Italië? Coffee at Work brengt hem gewoon naar je werk. Coffee at Work. Een all-in-one concept voor op de zaak.
9: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
8: Probeer gratis een koffiemachine uit. Kijk op koffieatwork.nl.
9: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
10: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
11: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
12: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
14: Smin.
15: Valt je iets op aan mij?
14: Nieuwe jas?
15: Nee.
14: Nieuwe schoenen?
15: Nee.
14: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
16: Jij bent naar de kapper geweest.
14: Staat je goed hoor.
16: Smint. Boost yourself.
17: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
18: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
19: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Goedemiddag, het is 2 voor 1. Het nu.nl nieuws krijg je van Alain.
20: Goedemiddag. Op meerdere plekken in het land zijn brandjes gesticht langs de snelwegen. Onder andere op de A2 bij Breukelen, meldt Rijkswaterstaat. Daar trekken enorme rookwolken over de snelweg. Volgens meerdere media is het een protestactie van boeren. Zij demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Rond deze tijd vertrekt koning Willem-Alexander in de glazen koets vanaf Paleis Noordeinde in Den Haag. En daarmee gaat hij richting de Koninklijke Schouwburg. Over ongeveer een half uur leest hij daar de troonrede voor. Nou, op de route werd eerder rode verf gegooid door activisten van Extinction Rebellion. En deze vrouw bij de NOS zag dat gebeuren.
21: Er waren een stuk of 6 demonstranten van Extinction Rebellion. En die hadden letters en die wilden ze daar opspuiten op de grond. Uiteindelijk zijn ze gearresteerd en weggevoerd.
20: In totaal zijn 7 mensen opgepakt. Inlichtingendienst AIVD gaat helpen bij het onderzoek naar de spoorsabotage. Die wil vooral weten uit welke hoek de aanval komt. Volgens ProRail werden er op 27 plaatsen verspreid over het land spullen in het spoor gelegd. Inmiddels rijden de treinen op de meeste plekken weer. En als schaatsen, veel reacties op het nieuws over Olympisch kampioen Jutta Leerdam. Gisteravond maakte zij bekend komend seizoen niet het ijs op te gaan. Onder meer haar grote concurrent heeft gereageerd, Femke Kok. En ze snapt haar beslissing.
0: Ik begrijp haar helemaal, want zij heeft eigenlijk ook alles bereikt wat zij ooit wilde bereiken. Maar ik vind het heel erg jammer. Ja, we hebben gewoon de afgelopen jaren echt het Nederlandse sprint op de kaart gezet met z'n tweeën.
20: Pas te horen bij de NOS. Jutta zei trouwens dat haar besluit niet definitief is. Ze gaat nog niet met pensioen. Het weer van Buienradar. Zon en wolken bij 21 tot 28 graden. En morgen een mix van zon, wolken en buien. Het wordt dan 19 graden.
2: Alain, dankjewel. Dan het Joverkeer van Flitsmeister. 9 files in Nederland. In 2 sta je langer dan 10 minuten. Dat is op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en de grens met Duitsland 12 minuten. En de A59 Zonzeel-Os tussen Nuland en Os 14 minuten extra.
15: Dit is Joe met Chantal Rutte.
2: Lekker genieten op je dinsdagmiddag. Op Prinsjesdag doe je ook van fijne muziek. Van Michael Jackson, Rock With You. Maar eerst Queen en David Bowie. Dit is Under Pressure.

Bij Joe op deze derde dinsdag van september, ook wel Prinsjesdag. En dan kun je ook meekijken. Het gaat vaak om de hoeden. Maar wat me vandaag is opgevallen, is dat er ook heel veel vrouwen rondlopen met tassen gemaakt van kinderboeken. Om op die manier te laten zien dat kinderen beter moeten leren lezen. Ja, je kan nu natuurlijk ook naar de troonrede gaan luisteren zometeen. Of naar het beste uit de 70s, 80s en 90s. En ik weet wel maar waar mijn voorkeur ligt. De Pointer Sisters hoor je zo. Maar eerst Robbie Williams en Angels.

De Pointer Sisters, Jump for My Love bij Joe. Als je vandaag naar huis gaat, let even extra goed op. Ja, er gebeurt een hoop in het land. Natuurlijk, vanmorgen al die treinstoringen, of tenminste meer sabotage op het spoor, is nog steeds niet helemaal opgelost. Maar net in het nieuws hoorde je bij Alain ook al dat er branden worden gesticht langs de snelweg. Nu is er ook best wel een grote brand gaande op de A2, met een hele hoop rookvorming. Dus mocht je daar nu rijden, pas absoluut op. Maar ook vanmiddag, hou er rekening mee dat het misschien wat langer gaat duren voordat je thuis bent. En wellicht iets eerder vertrekken. Kun je maar beter van tevoren weten. John Travolta, Grease Lightning hoor je zo bij Joe. Maar eerst Don Henley. Dit is The Boys of Summer.

0: Travolta en Grease Lightning hier bij Joe, waar het 2:05 is. En dat betekent dat we zometeen gaan spelen de Joe Hit Quiz. Dat is een heel erg leuk spelletje. Daarbij krijg je 3 fragmenten. En dan is het aan jou om te zeggen, komen die uit de 70s, de 80s of de 90s? Of bijvoorbeeld 3 keer de 90s, 2 keer de 80s. Nou, alle variaties zijn mogelijk. Als je het goed hebt, dan win je het partyspel Hitster Battle of the Generations. Het enige is, ja, als je wil meespelen, moet je eerst een goed antwoord geven op de oefenopgave die je zo gaat horen. Ik ben heel erg benieuwd of jij weet uit welk decennium dit liedje komt. Charles en Eddie, Would I Lie to You? Uit welk decennium komt dat? Stuur dat in de Joe-app. En dan kies ik zo dadelijk 1 van de goede antwoorden. Die mag meespelen met de Joe Hit Quiz. Zometeen hoor je hem helemaal. En ook Bon Jovi komt eraan.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
5: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
4: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
6: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
7: Nu super deals bij Jumbo. Jumbo gehakt, diverse varianten van 300 gram, 1+1 gratis. En Jumbo gerookte zalm, verpakking van 100 gram, ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is ja, van Jumbo.
8: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs. Knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
11: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
12: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
11: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
13: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
14: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
15: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
16: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1+1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
18: Download de app en start met Vind.
19: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
21: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volumedeals.

0: Jansen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
1: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.

0: 18 plus, speel bewust.
1: Ja.
2: Echt serieus?
1: 7, 7, 7, 7.
2: Oh, wat een geld.
3: 50.000. Godverdikke me.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.

0: decennium komt deze?
1: De 90's.
2: De Joe Hit Quiz.
0: Hartstikke goed, daarmee heb jij je gekwalificeerd voor de Joe Hit Quiz. Sandra van 54 uit Amsterdam, welkom.
1: Ja, hi.
0: Jij bent vrijwilliger bij een kattenkennel.
1: Ja, bij de Kattenstichting Amsterdam.
0: En hoeveel katten heb je daar rondlopen?
1: 260.
0: Zo, de knetter zeg. Word je daar niet helemaal gillend gek van al dat gemauw?
1: Nee, want je zit in 5 verschillende kennels werk je. Dus je zit helemaal apart en daar werk je zeg maar met 60 katten.
0: Ja, nou maar even. Je zegt het alsof het niks is. Maar ik vind 60 katten nog steeds heel erg veel.
1: Maar ze mouwen niet allemaal hoor.
0: Behalve als je ze gaat voeren. Ik heb zeg maar zelf vissen en die komen echt direct naar het glas toe als ik er voer in doe. Doen de katten dat ook? Gaan die ook allemaal mouwen op het moment dat ze de brokjes horen of valt dat mee?
1: Ja, op het moment dat je binnenkomt dan weten ze wel dat je eten gaat geven. Dus dan lopen ze wel te mouwen.
0: Nou, kijk eens aan. Maar wat leuk. En ik denk het gewoon heel schattig. Je kan ze ook altijd knuffelen, denk ik.
1: Ja, zeker. Maar ze zijn niet allemaal knuffelbaar, hoor.
0: Ah, goed. Maar degene die kunnen, daar krijg je genoeg liefde van.
1: Ja, zeker weten.
0: Hartstikke goed. Sandra, jij gaat gezellig meespelen met de Joe Hit Quiz. Ik heb zo meteen 3 fragmenten voor jou. Aan jou is het om te zeggen of die uit de 70s, 80s of 90s komen. Daar heb je 5 seconden voor. Heb je alles goed, dan win je. Een fout maken kan dus niet. En als je ze allemaal goed hebt, krijg je het partyspel van Hitster Battle of the Generations, waarbij je zelf kiest in welk tijdperk je speelt. Sandra, ben je er klaar voor?
1: Oké. Ja, zeker.
0: Ja? Dan is dit jouw eerste opgave. Zeg het maar.
1: 70s.
0: Oeh, ja, je moest ook even lang. Eigenlijk was het buiten het klokje, maar ik heb sowieso slecht nieuws voor je.
1: Ach.
0: Ik kwam uit 85.
1: Ach. Ja. Ik hoorde hem ook niet heel goed. Ik hoorde later pas dat het de duister was.
0: Oh nee, ja, daarom moest je ook wat langer nadenken. Ja, toch kan ik het niet goedkeuren, Sandra.
1: Nee, helaas.
0: Volgende keer beter.
1: Ja, maakt niet uit.
0: Geef al die lieve katten een knuffel van me daar.
1: Ga ik zeker doen.
0: Fijne dag nog.
1: Jij ook. Doei doei.
0: Je luistert naar Joe met Casey in the Sunshine Band. So give it up. Maar eerst status quo. Dit is Whatever You Want.

0: Twee uur met Alem.
1: Ja, koning Willem-Alexander die heeft de troonrede voorgelezen. Wat erin staat, dat hoor je zo.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
0: De Joe Hit Quiz wordt mede mogelijk gemaakt door Hitster. Battle of the Generations.
4: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
7: Hey Remo!
8: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Bij Ter Stal zijn we een tikkie over de top met onze Dames Travel Collectie. Nu 20% korting. Goed gekleed, slim bekeken. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
7: Hey, Remo!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
10: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstein.
12: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
13: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
14: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
14: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
16: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
14: Kom maar verder.
16: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
14: Hij is weer klaar.
16: QuickFit en weer verder.
17: Zo, die is klaar. Je kozijn van kozijnshop.nl is zo geplaatst. Ontwerp je kozijn in elk materiaal gewoon online. En bestel ze super voordelig op kozijnshop.nl.
18: Kozijnshop. Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
17: Ook nieuwe kozijnen nodig? Reken direct je voordeelprijs op kozijnshop.nl.
19: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
20: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
21: Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis, als je wil. Wel zo makkelijk toch? Electroworld, draait om jou.
22: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
21: Nu bij Electroworld de superzuinige Bosch wasmachine voor maar €749.
23: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
24: Trappen, trappen, ja, daar ga je. Klop.
25: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen, waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
26: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
27: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten 1+1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
28: Mooi van Ethos.
29: Goedemiddag, het is bijna 2:00. Het nu.nl nieuws krijg je van Alain.
1: Goedemiddag, met zometeen natuurlijk de troonrede.
30: Leden van de Staten-Generaal.
1: Ja, dat zo, want eerst ander nieuws. Langs meerdere snelwegen is brand gesticht. Dat zegt de Rijkswaterstaat bij de NOS.
31: We zien op enkele plekken in het land inderdaad dat rook over de snelwegen waait. Dus daar hebben we dan ook te maken met langzaam rijdend verkeer.
1: Het zou een actie zijn van boeren om te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Op meerdere plekken zijn hooibalen in brand gestoken. Er zijn nieuwe sabotageacties op het spoor. Op sommige plekken waar blokkades van het spoor waren gehaald, is opnieuw materiaal neergelegd, dat zegt ProRail. Waar precies en wie dat doet, is nog niet duidelijk. Vanochtend kon er door sabotageacties op sommige plekken urenlang geen treinen rijden. Ja, en dan Prinsjesdag. Koning Willem-Alexander heeft de troonrede uitgesproken.
30: Leden van de Staten-Generaal. Vandaag is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot de Internationale Dag van de Democratie. Dat geeft extra glans aan deze Prinsjesdag. Tegelijkertijd herinnert ons eraan dat democratie continu bescherming en onderhoud vraagt.
1: De koning benadrukte onder meer dat het kabinet zo snel mogelijk meer huizen wil bouwen.
30: Dat is niet een belofte dat er morgen voor iedereen een huis is. Maar het kabinet doet wat mogelijk is om met een pragmatische aanpak het aantal woningzoekenden te laten dalen.
1: En ook benadrukte de koning dat de politiek problemen moet oplossen en zich niet moet laten leiden door de ophef van de dag. En later vanmiddag krijgt de Tweede Kamer het koffertje met de miljoenennota. Het koningspaar gaat nu terug naar Paleis Noordeinde. Daar is zo de balkonscène. Het weer van Buienradar. Zon en wolken bij 21 tot 28 graden. En morgen een mix van zon, wolken en buien. Het is een stuk koeler met 19 graden.
29: Alain, dankjewel. Dan het Joe-verkeer van Flitsmeister. 9 files in Nederland. In 2 sta je langer dan 10 minuten. Dat is op de A1 Apeldoorn-Amersfoort. Tussen Stroe en Hoevelaak een kapotte vrachtwagen. 31 minuten. En de A16 Rotterdam-Breda. Tussen Ridderkerk-Zuid en Hendrik-Ido-Ambacht. 10 minuten.
32: Dit is Joe. Met Chantal Rutte.
29: Ja, en ga even staan. Zet je stoel aan de kant. Want ik heb muziek voor je van de Bee Gees. You Should Be Dancing. Even dansen dus. Naar Bruce Springsteen. I'm on fire.

stijl met Prinsjesdag. Sydney die zegt, ik heb speciaal voor Prinsjesdag ook een hoedje gehaald. Blijkt dat alleen voor vrouwen te zijn. Tijd voor gelijkheid, ja. Ik denk dat je hem gewoon op kunt zetten hoor, Sydney. Je luistert naar Joe met Owen Paulso. My favorite waste of time. Naar Roxette en How Do You Do? I see you.

Waste of Time bij Joe, waar ik zo de mannen van Bluff voor je heb. En die zitten wel in een ontzettend bijzondere tour. Ze zitten namelijk in de Vreemde Wegen Tour. Oftewel, ze hebben alle poppodia eigenlijk al gehad. En nu staan ze van kastelen tot watermolens tot oude torens. Enige nadeel, alle kaartjes zijn verkocht. Maar er komt ook een nieuwe clubtour aan, dus hou dat in de gaten. Bluff hoor je zo, maar eerst ABBA bij Joe.

van Sniffende Tears en een liedje dat ooit is geschreven door Kenny Loggins, die het vervolgens niet zelf uitbracht. Ja, dom. Want de gasten die ermee aan de haal gingen, die scoorden er een nummer 1 hit mee. Wie dat zijn, hoor je zo.

0: Edu.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
4: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
3: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
4: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
3: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
5: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
6: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
9: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
10: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
10: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus Elsterappels. 1 kilo voor maar €1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
12: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Hey, wat heb jij een leuk pak aan. Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
14: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
13: Maar die prachtige kleding dan?
14: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
15: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
16: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week dreptafwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze pers sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
17: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
18: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt en jarenlang.
19: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
20: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
21: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
22: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
0: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
1: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
2: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
23: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
24: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
25: De beste plek voor jou, NVM.
26: Goedemiddag, het is 2:30. Ik heb het Joverkeer van Flitsmeister voor je. 14 files in Nederland, in 2 sta je langer dan 10 minuten. Dat is op de A1 Apeldoorn-Amersfoort. Tussen Stroe en Hoevelaken een kapotte vrachtwagen, 45 minuten. Daar is ook een omleiding ingesteld ter hoogte van Klarenbeek. Moet je nou richting Amersfoort, volg Arnhem en Utrecht via de A50, de A12 en de A30. En ook een vertraging op de A50, Apeldoorn-Zwolle, tussen Vaassen en Heerde-Zuid, 14 minuten.

Hier bij Joe, wat trouwens helemaal niet van hun is. Of althans, ja, ook van hun. Maar in eerste instantie werd het gewoon uitgebracht door Kenny Loggins in 1978. Maar hij wist er niet echt een succes van te maken. Nee, en de Doobie Brothers vervolgens wel. Die wisten er zelfs een nummer 1 hit mee te scoren. Ja, en dat is dan van ons misschien een beetje lastig om in te beelden hoe dat is. Maar stel je even voor dat je een grap aan het maken bent in een grote groep en niemand hoort hem. De persoon naast je wel en die recycelt jouw grap, waardoor iedereen vervolgens wel lacht, weet je wel. Oh, dat is zo frustrerend. Maar dat is ongeveer hetzelfde. Alanis Morissette hoor je zo bij Joe. Ironic, maar eerst El DeBarge.

Set en Ironic bij Joe, waar je morgenochtend weer kunt luisteren vanaf 6 uur naar de Koen en Sander Show. En doe dat vooral, want Koen en Sander geven elkaar een eerste keer cadeau. Iets dat ze nog nooit hebben gedaan. En Sander heeft vanmorgen een beetje bij Koen geteased wat het kan zijn. Hij heeft hem namelijk een A4'tje gegeven. Ja, en nu moet Koen natuurlijk nadenken, wat zou dat dan kunnen zijn? Morgenochtend vanaf 6 uur ga je meer horen. Nazareth hoor je zo, maar eerst Michaels en Bello.

0: waar ik zo meteen nog meer muziek voor je heb. Van George Michael ook en van Fleetwood Mac. Don't Stop komt eraan. En het nieuws van 3 uur hoor je zo met Alain.
1: Ja, na ons land heeft nu nog een land extra bedenktijd gekregen van het Songfestival.
2: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
3: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekte, longziekte of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
2: Ah, check.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
7: Sportlife. Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
8: Daar zit Sophie.
9: Hi.
8: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
9: Met Sophie.
8: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
7: Je kiest niet voor urineverlies. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
10: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
13: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
10: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
11: Fans van Voordeel,
10: Aldi.
14: Zo, die is klaar. Je kozijn van kozijnshop.nl is zo geplaatst. Ontwerp je kozijn in elk materiaal gewoon online. En bestel ze super voordelig op kozijnshop.nl.
15: Kozijnshop.
16: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
14: Ook nieuwe kozijnen nodig? Breek je direct je voordeelprijs op kozijnshop.nl.
17: Kozijnshop.
18: Eee. Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
19: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelig. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of

0: daar ga je. Klop.
1: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen, waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
2: Reizen.

0: Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekken. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
0: Prijzenparade. De beste Siemens-deals. Nu bij Keukeloods.
2: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs 5 voor 10 euro.

0: beren op de weg?
1: Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours, de Amerika- en Canada-specialist. Check theyogatours.nl voor jouw reis op maat.
2: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
3: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
4: Het is 1:01. Goedemiddag. Nu.nl nieuws krijg je van Alain.
5: Goedemiddag. De politiek moet problemen oplossen en zich minder bezighouden met de ophef van de dag. Dat zei de koning in de troonrede.
6: De parlementaire democratie is van iedereen, voor iedereen en moet dus dienstbaar zijn aan iedereen.
5: Ja, de koning had het verder ook over wonen, migratie en stikstof. Toch waarschuwde hij ook, niet alles kan tegelijk. Nou, na de troonrede was het tijd voor de balkonscène. En deze vrouw had één taak, zo dichtbij mogelijk staan.
7: Ik ga rennen, ik probeer altijd te rennen. Meestal sta ik tweede rij, dus ik probeer nu dit keer gewoon vooraan te staan.
5: Vast te horen bij de NOS. Op deze Prinsjesdag voeren boeren door het hele land actie. Ze demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. En dat doen ze onder meer door brandjes te stichten langs snelwegen. Rijkswaterstaat is er niet blij mee.
8: Je kan je voorstellen dat de brand en rook wel het zicht van weggebruikers kunnen beperken. Dus dat wel voor gevaarlijke situaties kan zorgen.
5: Boeren hebben net ook een N-weg bij Stroe in Gelderland geblokkeerd. Daar is de ME ingezet. Dan de problemen op het spoor. Al de hele dag rijden er minder treinen na een grote sabotageactie. Op meerdere plekken zijn buizen op het spoor gelegd. Nou, heb je nou de trein gemist of was er vertraging, dan kan je misschien je geld terugkrijgen. De NS maakt voor vandaag een uitzondering. Je kan het terugvragen via de website van de NS. En tot slot, ook België weet nog niet of het volgend jaar meedoet aan het Eurovisie Songfestival. Net als ons land hebben de Belgen om extra bedenktijd gevraagd. Ook zij worstelen met de deelname van Israël. En om die reden trok Omroep Avro Tros zich al terug. Het Songfestival is volgend jaar in Bulgarije. Het weer van Buienradar, zon en wolken bij 21 tot 28 graden. En morgen een mix van zon, wolken en buien. Het is een stuk koeler met 19 graden.
4: Alain, dankjewel. Dan het Joverkeer van Flitsmeister. 10 files in Nederland en 3 sta je langer dan 10 minuten. Dat is op de A1 Apeldoorn-Amersfoort tussen Stroe en Hoevelaken 30 minuten. Dan de A16 Rotterdam-Breda tussen Schavendeel en de Moerdijkbrug. Een kapotte vrachtwagen 12 minuten. En de A50 Apeldoorn-Zwolle tussen Vaassen en Heerder-Zuid 12 minuten extra.
0: Dit is Joe met Chantal Hutten.
4: En een berichtje van Hubert. Weet je nu al waarom een sprinkhaan graag op je spiegel meerijdt? Ja, daar vertelde ik gisteren over. Kom ik zo op terug. Ook Fleetwood Mac komt eraan. Maar eerst George Michael.

Met een berichtje van Hubert in de Joe-app. Weet je nu al waarom een springhaan graag op je spiegel meerijdt? Ja, want daar vertelde ik gisteren over. Ik had gisteren namelijk een onaangekondigde meelifter op mijn weg van Apeldoorn naar Amsterdam. Een springhaan die gewoon de hele weg heeft meegereden. En ik vertelde dat. Een hele hoop Joe-luisteraars herkenden zich daarin. Dus ik was benieuwd, waarom is dat zo? Nou, ik bel zo dadelijk met de man met de meeste kennis over springhanen van Nederland, heb ik me laten vertellen. En die gaat het ons uitleggen.

0: Elena Miles en Black Velvet bij Joe. Gisteren had ik een springhaan op de spiegel. En dat was iets wat bij veel Joe-luisteraars ook gebeurt op de auto. En waarom is dat nou? Nou, dat vroeg ik me af. Ik heb nu aan de telefoon Roy Kleukers. Hij is directeur IJskenniscentrum Insecten, gehuisvest in Naturalis. En dat is de man met de meeste kennis over springhanen van Nederland, heb ik vernomen. Dus Roy, vertel me, waarom kiest hij daarvoor?
1: Nou, hij kiest er niet echt voor, maar hij komt er toevallig op terecht. Want het gaat waarschijnlijk om de zuidelijke boomspringhaan. Die doet dat het meeste. En die leeft eigenlijk in bomen. Maar als het dan hard regent of waait of zo, dan vallen ze eruit en dan komen ze op auto's terecht. En ze kunnen zich heel goed vastklampen. En ze kunnen zelfs op de snelweg kunnen ze zich gewoon staande houden op de auto.
0: Maar hoe doen ze dat dan met die voetjes? Hebben ze daar plak aan zitten of zo?
1: Nee, het is niet echt plak. Het zijn meer een soort haartjes die als een soort, soort grijpertje fungeren. En daarmee kunnen ze zich echt heel goed vasthouden.
0: En waarom belanden ze dan juist op de spiegel?
1: Ja, wat ze wel vaak doen is dat ze gewoon naar het uiteinde bijvoorbeeld van een tak lopen of zo. En als ze op een auto zitten, dan gaan ze waarschijnlijk ook naar een uitstekend deel. En dan is het dan vaak een spiegel. Als ze midden op de ruit of zo, dat vinden ze niet zo fijn. Maar ze zoeken dan een plekje op, echt wat een beetje uitsteekt.
0: En is het dan nog omdat ze ook nog bewust willen verhuizen of zo?
1: Nee, het is niet bewust. Dat doen ze niet, dat is meer toevallig. En het grappige is, deze soort die was tot 1990 was die ook niet uit Nederland bekend.
0: Oh.
1: Komt die alleen in Italië en omstreken voor. En sinds de 90er jaren heeft ze zich over heel Europa uitgespreid. En de eerste waarnemingen waren steeds van die springhanen op auto's. Dus dat is waarschijnlijk de belangrijkste manier waarop die zich verplaatst heeft in Europa.
0: Ja, ik snap het wel. Als ze zo goed kunnen blijven zitten.
1: Ja, ja. Maar nu zit hij echt in heel Nederland. Een van de algemeenste soorten springhanen die in ons land voorkomt.
0: Wat grappig. Oké, nog één kleine vraag. Hè. Stel nou, want ik was daar een beetje bang voor. Stel dat hij helaas toch loslaat op de snelweg. Wat is dan de kans van zijn overleven?
1: Ja, die is wel vrij klein, denk ik.
0: Oh.
1: Want dan komen ze natuurlijk op de asfalt terecht. En dan worden ze toch al gauw overreden, denk ik. Want ze lopen heel langzaam. Ze kunnen zich snel verspreiden met de auto. Maar als ze eenmaal zelf zich moeten verplaatsen, dan gaat het heel traag. En een beetje als een wandelend dak, zeg maar.
0: Oké, dus dat is echt heel traag.
1: De kans klein is dat ze dan overleven.
0: Je kan ze dus het beste gewoon wel even wat ik deed, even apart zetten en dan zo in het gras hoppen. En dan hebben ze een betere overlevingskans.
1: Ja, als je het echt goed wil doen, moet je ze in een boom zetten. Want ze leven eigenlijk in bomen.
0: Oké, dan heb ik nog niet helemaal goed gedaan, maar ik was op weg. Hey Roy, bedankt voor de informatie. Ik denk dat we er allemaal een hoop mee kunnen.
1: Oké, geen dank.
0: Dit is Joe met Supertramp. So now when the rain begins to fall.

0: Het beste uit de 70s, 80s en 90s hoor je bij Joe. Dit was Supertramp, Breakfast in America. Maar ik heb nog veel meer voor je klaarstaan. Wat dacht je van Survivor zo en ook All Saints? Komt eraan.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Bij Terstal zijn we gek op setjes. We hebben de mooiste combi's alvast voor je klaargelegd. Je complete look al vanaf 19 euro. Terstal. Maak elk moment mooi.
3: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
5: Super deal met Club Karwei. Alleen bij Karwei meer dan 40% korting op de UV robotstofzuiger X10 Pro Omni met welfunctie. Karwei, maak het mooier.
6: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
7: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met blokledder.
8: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blokladder.
9: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
10: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
11: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken en de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
12: Trappen, trappen, ja, daar ga je. Wop.
13: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen, waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
11: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukeloods.
14: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
15: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
16: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
17: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
15: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
16: Fans van Voordeel,
15: Aldi.
18: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis. Op leenbakker.nl/aanhuis.

0: Odido.nl. Mis niks en sla je slag. Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl. Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
1: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
3: De busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat. Werkt voor je. Al 40 jaar.
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Hey, wat heb jij een leuk pak aan. Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
2: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
1: Maar die prachtige kleding dan?
2: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
3: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Goedemiddag, het is 3:30. Ik heb het Joe-verkeer van Flitsmeister voor je. 19 files in Nederland. In 2 sta je langer dan een kwartier. Dat is op de A15 Ridderkerk-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Sliedrecht-Oost 17 minuten. En de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen Oud-Beijerland en Numansdorp 17 minuten.
6: Dit is Joe.

All Saints, Never Ever bij Joe. Met nu Rockwell, Somebody's Watching Me. Ja, en daarover gesproken. Ik weet precies hoe de persoon in dit liedje zich voelt. Ik was namelijk eergisteren mijn aquarium aan het verschonen. Ik was wat water aan het verversen. Dus ik had zo'n hele plens met water in de gootsteen gegooid. En ineens hoor ik, terwijl ik alleen thuis ben, mijn dochter ligt te slapen, hoor ik iemand sissen naar mij. En ik schrik me helemaal het leblazerus. Bleek het uiteindelijk gewoon de gootsteen te zijn. Maar ik snap dus echt ontzettend goed waar dit liedje vandaan komt. Rockwell, Somebody's Watching Me. Met zo Toto. En Hold the Line bij Joe.

ja, en over een uur ongeveer is er weer een nieuwe ronde bezig van de Alpha Battle. Gistermiddag zijn er 8 goede antwoorden gescoord bij dit woordspelletje, waarbij je in 30 seconden zoveel mogelijk goede antwoorden moet geven bij verschillende categorieën. En je krijgt een beginletter. Over ongeveer een uur dus weer een nieuwe ronde. Heb je aan het eind van de week de meeste goede antwoorden, dan win je 1000 euro. Dus blijf lekker luisteren, want het aanmeldmoment komt tijdens de middagshow met Kai. Mariah Carey hoor je na Spandau Ballet.

0: Mariah Carey en Emotions bij Joe, waar het richting de 4 uur gaat. En dat betekent uiteraard dat je zo meteen weer hoort de middagshow met Kai. Met daarin ook de 4 uur middagboost. Dus heb je nog een liedje nodig waarvan je denkt, oh, daar krijg ik ontzettend veel energie van? Stuur het dan even in de Joe-app. En het nieuws van 4 uur hoor je ook zo.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
7: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
8: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
9: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet? Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
11: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
14: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
15: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
16: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
17: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
18: Zeg het!
17: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
18: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
17: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
18: Oh, en nu niet?
17: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
18: Bueno! Kies het NS Flex abonnement, dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
19: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
20: Phew, we kunnen weer.
19: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen.
20: Zo.
19: Interpolis.
15: glashelder.
20: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
21: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
22: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
23: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
24: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
25: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2 jaar.

0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: De vierde middagboos na het nieuws van 4 uur, Jeroen Latijnhouwers.
2: Goedemiddag. Zanger en oud-winnaar van The Voice of Holland, Ben Saunders, is overleden. Dat melden meerdere media. Ben Saunders werd sinds afgelopen nacht vermist en vandaag heeft de politie een lichaam gevonden in een recreatiegebied bij Arnhem. Later zijn meerdere vrienden en familieleden van Ben Saunders daar naartoe gekomen. Premier Jette is woedend. Woedend over de sabotageacties op het spoor. Hij noemt die ontwrichtend en levensgevaarlijk. Sinds vanochtend zijn op meerdere plekken in het land spoorlijnen geblokkeerd. Door wie is niet bekend, maar actiegroep Farmers Defence Force sluit niet uit dat het boeren waren. Financiënminister Heijnen heeft een half uurtje geleden het bekende koffertje met de miljoenennota en de begroting gepresenteerd in de Tweede Kamer.
3: De wereld om ons heen verandert snel. Onze veiligheid staat onder druk. En onze toekomstige welvaart is minder vanzelfsprekend. Dat vraagt om een begroting met een gezamenlijke richting.
2: Ja, veel van de plannen uit de begroting waren al uitgelekt, zoals de stijgende zorgpremie. En verder gaat er meer geld naar defensie en krijgen scholen er extra geld bij voor taal en rekenen. En sport, voetbal, Eredivisie. Ajax speelt vanavond in de eigen arena een inhaalwedstrijd tegen Willem II. Ajax heeft op dit moment 8 punten, meer dan Willem II. Maar dat zegt helemaal niets, waarschuwt sportverslaggever Riepke Bakker.
4: Willem II is geen hoogvlieger in deze Eredivisie. Maar het is wel een potentiële bananenschil voor topclubs. Afgelopen vrijdag speelde AZ thuis tegen Willem II. AZ had alles gewonnen, maar tegen Willem II werd het 1-1. Ajax is dus gewaarschuwd.
2: Het weer van buienradar, zon en wolken, 21 tot 28 graden. Morgen een mix van zon, wolken en buien. En het wordt morgen een stuk koeler dan vandaag, 19 graden.
1: Tijd voor wat extra energie. Dit is Joe met Kai Merks.
5: 4 uur, middagboost.
1: Ja, ja. En we zijn weer van de kant. Dat we allemaal wel wat extra energie kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld omdat je last hebt van het ontregelende openbaar vervoer. Elke dag om 4 uur hoor je hier de 4 uur middagboost. Draai ik een half uur lang muziek voor je waar je energie van krijgt. Mag je ook zelf aanvragen natuurlijk. Als je daar behoefte aan hebt, moet je dat even laten weten in een bericht met de app van Joe. Wat kan ik voor je draaien? Anja bijvoorbeeld heeft dat gedaan en is druk bezig om de kleinkinderen van nieuw spul te voorzien.
6: Ik ben een breien aan een dekentje voor mijn aanstaande kleindochter. Ah. Kan daarbij wel een boost gebruiken. Ik zou graag een nummer willen van Dolly Parton. Dankjewel.

0: Nights in the Stream. Oh, ik was wel even toe aan de 4 uur middag boost, zegt Ronald via de app van Joe. Vanmiddag tijdens de lunch heb ik soep over mijn broek laten vallen. Ja, gebeurt wel eens op zo'n dag, verdorie. Geen reservebroek in de buurt natuurlijk. Nee, dat dacht ik al, Ronald. Dankzij Mandy gaan we de zwoele kant op. Dus kun je broek ook gewoon uitlaten als het dan mee ligt.
1: Zouden jullie voor mij kunnen draaien Color Me Bad met I Wanna Sex You Up? Dat brengt me echt weer terug aan de leuke, leuke tijd toen de discotheken nog leuk waren.
0: Oh. Zoveel slechter dan discotheken.

0: Hallo Paul.
1: Hey, goedemiddag.
0: Hey, welkom in de show.
1: Hey, dankjewel man.
0: Waarom kun je energieboost gebruiken?
1: Ja, om 4 uur natuurlijk. Hè. We werken tot 4:30. Dus ja, het laatste half uurtje is natuurlijk wel altijd even aanpoten. Dus dan een goed stukje muziek erbij kun je dan wel gebruiken, zeg maar.
0: En zijn dat de zwaarste loodjes zoals we ze kennen van de dag?
1: Ja, nou weet je, kijk, we beginnen om 7:30 en dan tot 4:30. Dus ja, de hele dag herknippen en bladblazen en gras maaien. Dus dan, om 4:00 dan de pap eigenlijk wel op. Maar...
0: Ik begrijp, want je bent hovenier of in welke richting moet ik denken? Ja, zoiets.
1: Ja, hovenier,
0: ik dacht
1: inderdaad,
0: het al.
1: Ja, dus onderhoud en aanleg van tuinen.
0: Ja, precies. Ja, ik dacht het al bij gras maaien, herknippen, bladblazen. Ik dacht, dat is een hovenier.
1: Ja, precies, ja.
0: Welk nummer wil je horen, Paul?
1: Ja, The Miracle van Queen. Die zou ik wel graag willen horen.
0: Gaan we doen. Succes nog even.
1: Hey, mooi man. Dankjewel. En jij ook.

0: de vierde middagboost. Je dagelijkse portie energie in de vorm van muziek. Wat wil je horen? Laat het weten door een bericht in de app van Joe te sturen. En van Queen is het doorgaan naar Phil en Phil. Dankzij het nummer dat Florian wil horen.
1: Het is de vierde middagboost. Kan wel genieten van het nummer Easy Lover van Philip Bailey en Phil Collins. Good times.
2: Play music. Joe, de vier uur middagboost.

0: in de vierde middagboost. Als ik jou vraag om een Disney figuur te noemen met een M, kun je bijvoorbeeld zeggen Mickey Mouse? Of een woonplaats met een M? Kun je eventueel Maassluis zeggen of Maastricht? Dat is een beetje het principe van de alfabattle, met het enige verschil dat er een tijdsdruk van 30 seconden op zit. Elke dag om 4:15 krijgt iemand in de middagshow hier de kans om mee te spelen en een score neer te zetten. De hoogste score van de week, aan het einde van de week dus, levert je 1000 euro op. Je kunt je over een paar minuten aanmelden na het nieuws van 4:30. Maar pak daar alvast even de app van Joe erbij. En als je die niet hebt, kunnen we hem gratis downloaden. Kun je aanmelden dus na het nieuws. En muziek van Europe hoor je ook zo.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
6: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
7: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat werkt voor je. Al 40 jaar.
9: Trappen, trappen, ja, daar ga je. Klop.
10: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen, waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
8: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
11: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Daar gaat Harry op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
14: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
13: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
15: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
16: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
15: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
17: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
18: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
1: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Deze week in de bonus. AH rundergehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
7: Zon en wolken bij 21 tot 28 graden. Morgen een mix van zon, wolken en buien en een stuk koeler dan vandaag. 19 graden. Euro, hoor je daar nieuws van 4:30. Jeroen Latijnhouwers.
8: Goedemiddag. Zanger Ben Saunders is overleden. Dat melden meerdere media. Ben Saunders werd sinds afgelopen nacht vermist. Vandaag heeft de politie een lichaam gevonden in een recreatiegebied bij Arnhem. Later zijn meerdere vrienden en familieleden van Ben Saunders daar naartoe gekomen. Deze Ben Saunders was de eerste winnaar ooit van The Voice of Holland. Hij werd bekend door zijn auditie waar de juryleden binnen een paar seconden al voor hem omdraaiden. I was roaming around, always looking down. Ja, niet alleen de juryleden vonden het fantastisch mooi. Dit stukje ging compleet viral, zowel in binnen- als in buitenland.
9: Dat is een hele goede auditie inderdaad, ja. Maar het is ook nog zo dat... kijk, het is natuurlijk in een intriest als dit inderdaad aan de hand is. Het is nog niet officieel bevestigd, geloof ik, toch?
8: Nee. Familieleden willen tot nu toe niks zeggen. Maar het frappante is dat alle kranten erover schrijven. AD, Telegraaf, die nemen het allemaal mee. ANP heeft het ook. En zojuist bij de Telegraaf kwam al op de site een artikel over Boris Titulaar, oud-winnaar van Idols. Mm-hmm. Die heeft 2 weken geleden nog met hem gesproken, met Ben Saunders. Traden samen op de huwelijk van zangeres Birgit Lewis. Hadden elkaar nooit eerder gevonden, hadden meteen een connectie en hadden zelfs plannen voor de toekomst gemaakt om misschien samen muziek te gaan maken, samen liedjes te schrijven.
9: Wat ook wel weer zegt dat hij nog vol in het leven stond eigenlijk, toch? Anders ga je niet per se plannen maken voor de toekomst, lijkt
8: mij. Ja, Ben was onlangs nog verhuisd naar een woonwagenkamp, wilde hij graag met zijn nieuwe vriendin gaan wonen. Daar waren ze zeer gelukkig, zei Boris Titulaar ook. Ze had ze allebei ontmoet, ze waren zeer gelukkig met z'n tweeën en had wel veel last, veel gezondheidsgedoe. 3 keer een hernia gehad, Ben Saunders, dat was niet fijn, maar hij wilde eigenlijk zolang hij leefde blijven optreden. Al moesten ze hem met een stok het podium opslaan, hij wilde zingen.
9: Ja, erg treurig.
8: Goed, de andere waan van de dag is Prinsjesdag uiteraard. Vanmiddag heeft koning Willem-Alexander de troonrede voorgelezen. En een uur geleden presenteerde financiënminister Heijne de begroting en de miljoenennota. En daarin staat onder andere dat het verplichte eigen risico in de zorg volgend jaar stijgt naar €400. Ik sluit af met problemen op het spoor vandaag. Al de hele dag rijden er minder treinen na een grote sabotageactie afgelopen nacht. Er zijn nog steeds problemen, bijvoorbeeld tussen Deventer en Enschede. Maar er is ook goed nieuws, want heb jij nou vandaag de trein gemist of was er een vertraging? Dan kan je misschien je geld terugkrijgen. De NS maakt voor vandaag namelijk een uitzondering. En je kan het geld dan terugvragen via de website van de NS.
9: Kijk, en anders heb ik misschien nog een extra reispotje voor je. Want we spelen natuurlijk de alfabet om 4:45. De hoogste score van de week levert €1000 op.
10: Dit is Joe met Kai Merks.
9: Aanmelden doe je met de app van Joe. Kun je over een minuutje of 6 doen na Madonna en Europe. Dit is de final countdown. Good times, great
11: music, dit is Joe. Dit moet een spektakelstuk worden.

en Borderline. Remco vraagt via de app van Joe: wat is nu de hoogste score bij de Alpha Battle? Nou, die staat op naam van Stefan. Er zijn 8 goede antwoorden. Dat is echt al... Nou ja, we zijn nu dinsdag, maar na 1 ronde is dat echt een ijzersterke score voor de Alpha Battle. Dan heb je eigenlijk de anderen al een beetje angst aangejaagd. Laten we maar eerlijk zijn. Dus daar moet je overheen zien te komen als je de Alpha Battle deze week wil winnen en 1000 euro wil bemachtigen. Ik zal het nog even uitleggen voor als je denkt Alpha Battle, geen idee. Je krijgt 30 seconden de tijd en je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met 1 bepaalde letter uit het alfabet. Dus eigenlijk... heel simpel geld verdienen, zou je kunnen zeggen. Als je mee wil spelen, mag je je naam sturen in een bericht met de app van Joe. Over 3 minuten spelen we een nieuwe ronde, dus alleen je naam is voldoende. Spelen we naast 74, 75 bij Joe.

0: Ik weet niet waar het hem in zit. Misschien omdat we nu ook weer van seizoen beginnen te wisselen. Dat je denkt van, oh ja, dat past hier helemaal bij. Maar echt, echt goed. 74, 75. Grappig ook om wat te zeggen over een nummer. Want al jaren bestaat natuurlijk. Maar ja, dan krijg je toch ineens weer dat gevoel.
1: Ja.
0: Niet dat het nieuw is of zo.
1: Nee, maar je hebt kerstliedjes en je hebt seizoensveranderende liedjes.
0: Ja, nou ja, dat heb je ook. Nee, zeker. Ja, absoluut. Ja. Ja, dus deze absoluut eentje van. Bob Marley en de Wailers over een paar minuutjes. Steer it up.
2: De Alpha Battle. De
0: eerste Alpha Battle die we gaan spelen met Sylvana.
3: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, Sylvana. Jij speelt altijd hardop mee.
3: Ja, dat klopt.
0: En maakt het dan niet uit in welke gelegenheid je jezelf bevindt?
3: Nee, helemaal niet.
0: En waar speel je dan zoal hard op mee? Noem eens even wat locaties op.
3: Vooral in de auto als ik luister, als ik onderweg ben. Of op het werk hebben we ook Radio Joe aanstaan.
0: Oh ja, ja. Dan zit je op je werk eigenlijk keihard antwoorden op te roepen. Denkt iedereen, wat is daar nou weer aan de hand bij Sylvana?
3: Ja, dat klopt, ja. Gewoon waar de klanten bij zijn, dat doe ik dan gewoon.
0: Oh ja. Roep jij ineens bakplaat alsof je een soort van Jules Latourette hebt met random woorden. Dat is het eigenlijk. Ja.
3: Precies.
0: En, maar doe je het dan wel goed, Sylvia? Ik bedoel, Sylvana.
3: Sylvana.
0: Ja, precies. Sylvana, dat zeg ik. Als in aantal goede antwoorden die je hebt.
3: Ja, ik probeer natuurlijk mijn best te doen, maar soms dan moet ik wel even door met mijn werk. Dus dan mis ik weer een vraag en dan, dan ben ik al een punt kwijt.
0: Ja, ik begrijp het,
3: ja.
0: Nou, het is vooral belangrijk hoe het hier nu gaat, toch?
3: Ja, zeker.
0: Laten we gaan spelen, Sylvie.
3: Yes.
0: Sylvana.
3: Ja. Sylvie.
0: Okay.
3: Die zie ik door de vingers.
0: Ja, ik hoor het al,
3: Ja.
0: Nee, goed. We gaan spelen. Sanne, je krijgt 30 seconden de tijd. Je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met één bepaalde letter uit het alfabet. Per goed antwoord krijg je een punt. En heb je op donderdagmiddag de hoogste score, dan win je 1000 euro.
3: Daar gaan we voor.
0: Oké. Meer dan 8 goede antwoorden wil ik heel graag van je hebben.
3: Ja.
0: Maar omdat je meespeelt, krijg je sowieso een lot voor de droomsalaristrekking van Staatsloterij.
3: Zo, zo, zo.
0: Dat is
3: een
0: mooie, hè?
3: Woehoe.
0: Oké. Dan gaan we, Simone. Ben je er klaar voor?
3: Zeker.
0: Oké. Je mag gaan spelen met de letter W van Willem.
3: De W van Willem.
0: Klaar voor?
3: Yes.
0: 30 seconden vanaf nu. Succes. Iets dat je kan drinken.
3: Water.
0: Een meisjesnaam.
3: Willemijn.
0: Woonplaats.
3: Wiegen.
0: Een winkelketen.
3: Winkelketen. Shit.
0: Noem iets. Maakt niet uit.
3: Libra.
0: Een voetballer.
3: Sorry, een?
0: Voetballer.
3: Voetballes?
0: Voetballer.
3: Voetballer.
0: Voetballer.
3: Sorry.
0: Ah, wat zonde, Sylvana.
3: Ja!
0: Maar ja, goed, alleen al over de uitleg van het woord voetballer deden we natuurlijk al 15 seconden. Dus ja,
3: sorry.
0: Dan tikt de tijd wel weg.
3: Slecht.
0: Ja,
3: slecht.
0: Dat hoor ik vaker, dat geeft helemaal niks.
3: Ja.
0: Je had Weghorst kunnen noemen, bijvoorbeeld.
3: Weghorst. Oh ja, natuurlijk, ja.
0: Het goede nieuws is wel dat de overige 4 goed waren.
3: Ja.
0: Dus ik heb er verder niks op aan te merken. Het is alleen niet goed voor die 1000 euro, helaas.
3: Ja.
0: Zonde.
3: Dit is wat het is.
0: Toch dank dat je erbij was, Simone, Sylvia, Sylvie, Sylvana. Dankjewel.
3: Hartstikke leuk, hoor.

0: Project bij Joe en Don't Answer Me. Nou heb ik hier op mijn papier staan dat wij straks het volgende gaan doen. Pompje gokken.
1: Wat gaan we doen?
0: Ja. Pompje gokken.
1: Pompje?
0: We gaan pompje gokken.
1: Oh, benzinepompje of zo.
0: Ik denk het.
1: En dan?
0: Zal ik eens verder lezen?
1: Ja.
0: Het gaat vandaag door Prinsjesdag over veel dingen. Als koopkracht. Hoeveel geld hou je over in je portemonnee? Maar ook dat mensen zich steeds meer zorgen maken over de kosten van het leven. Belangrijk onderdeel daarvan is natuurlijk de prijs aan de pomp. Die weer richting recordhoogte gaat. Want alle jusjes, wat is weer duur op dit moment. Het is niet normaal. Maar ik dacht, ik kan er wel over gaan klagen. Aan de andere kant kan ik er ook een spel van maken. En dat is dus gebeurd. Ik ben vanmiddag, en dat is wel echt waar. Want ik heb de opdracht gekregen. Ik ben vanmiddag gaan tanken. Dat heb ik opgenomen. Dat laat ik je zo horen. Aan de hand van wat je hoort, dus eigenlijk van hoe lang jij mij hoort tanken, mag je de gok doen. Welk bedrag heb ik moeten afrekenen? Dan kijken we wie daar het beste of het dichtste bij zit. Wat gaan we daar tegenover stellen, het geweten van de show, Jesse? Als we er dan een spel van maken, moet er iets tegenover staan. Nou, bijvoorbeeld het bedrag dat ik...
2: Ja, bedrag antwoord wat ik, het zelf maar.
0: Ja, precies. Dat ga ik doen. Want anders krijgen we weer een of andere goodie.
2: Ik heb een scheurkalender.
0: Nee.
2: Een ballon.
0: Het bedrag dat ik heb moeten afrekenen, dat krijg je dan. Dat win je dan.
2: Oh, dat is leuk.
0: Degene die er dichtst bij zit. Ja. Oké, nou, dat gaan we doen na het nieuws van 5 uur. Pompje gokken gaan we doen. Pompje gokken. En don't leave me this way, hoor je ook over een paar minuten.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn.

0: kwijt aan je boekhouding? Dat kan slimmer. Jij focust op je bedrijf, Moneybird regelt de rest. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw automatisch verwerkt. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
1: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals

0: www.gokjournaal.nl/business.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja.
3: Echt serieus?
2: Zo.
3: Wat een geld.
4: 5000, godverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
6: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
7: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
8: Die heerlijke cappuccino die je dronk in Italië? Coffee at Work brengt hem gewoon naar je werk. Coffee at Work. Een all-in-one concept voor op de zaak. Probeer gratis een koffiemachine uit. Kijk op coffeeatwork.nl.
9: Hey Raymond!
10: Je geniet van stralend sanitair. Met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
11: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
12: Van het bos tot in de tuin.
11: Zagen.
12: Snoeien.
11: Blazen.
12: Maaien.
11: Meer maaien.
12: En nog meer maaien.
11: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
12: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
10: Stiel. Sterk werk.
9: Hey, Raymond!
10: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
13: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
14: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
16: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
17: Ja. Met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
16: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
17: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
16: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
18: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
19: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
20: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.
22: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
20: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
21: Fans van voordeel,
20: Aldi.
23: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
24: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
25: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
26: Dit is Joe! Common Arts, na het nieuws van 5 uur, Jeroen Latijnhouwers.
27: Goedemiddag. Het minderheidskabinet moet nu echt gaan kiezen tussen links of rechts. Dat zeggen meerdere oppositiepartijen na de troonrede en de miljoenennota. Onder andere PVV-leider Wilders en JA21-leider Eerdmans zijn niet onder de indruk van de kabinetsplannen.
0: Dit is een kabinet van de afbraak en dat is vandaag door de koning mooi verpakt, maar dat is wel de waarheid.
1: Politieke keuzes maken. Ik zie deze keuze vooral in het midden blijven hangen op allerlei thema's met mooie woorden, maar uiteindelijk wordt er niet gekozen voor rechts of links.
27: Ja, dat zeiden beide tegen RTL Nieuws. Toch hoopt premier Jetten de komende 2 dagen op concrete plannen van de oppositie. Intussen heeft de actiegroep Extinction Rebellion opnieuw geprotesteerd tijdens Prinsjesdag. Dit keer werd nepolie op de ramen van de ingang van de Tweede Kamer gegooid. Eerder vandaag werden al 7 demonstranten van Extinction Rebellion aangehouden die rode verf hadden gegooid op de route van de glazen koets. En sport, voetbal, Ajax speelt vanavond in de Arena een inhaalwedstrijd tegen Willem II. Die wedstrijd begint pas om 8 uur vanavond. Maar de sportverslaggever Riepke Bakker weet nu al wie er gaat scoren.
2: Ajax had afgelopen zomer 2 spitsen. De Braziliaan Leonardo kwam voor 20 miljoen euro voor de basis. En de Nigeriaan Tolu werd gehuurd als invalspits. Maar inmiddels is Leonardo bankzitter en is Tolu basisspeler en publiekslieveling in de Arena. Ik voorspel 2 goals vanavond van Tolu tegen Willem II.
27: En ik voorspel het weer, wil ik zeggen. Ja, ik wil het... Eigenlijk daar me toe trekken, maar het is eigenlijk van buienradar. Dus ik voorspel het niet. De verwachtingen van buienradar, zon en wolken op dit moment. Op dit moment ook 21 tot 28 graden. En morgen, zegt de buienradar, een mix van zon, van wolken en buien. En het wordt wat koeler dan vandaag. Een stuk koeler, 19 graden.
3: Ja, ik voel het behoorlijk warm vandaag.
27: Af.
3: Ik heb me helemaal vergist hoe warm het vandaag zou worden. Ja. Ik hou daar helemaal geen rekening meer mee als mens zijnde.
27: Maar ben jij op de redactie geweest?
3: Nee, daar ben ik gelukkig niet geweest vandaag. Was daar warm?
27: Ze dachten dat het min 28 was buiten, dus de verwarming stond ook.
3: Wat erg.
27: Echt.
3: Voor jullie.
4: Dit is Joe met Kai Merks.
3: Ik ben vanmiddag gaan tanken. Ik ga je daar over 4 minuten een vraag over stellen, waardoor je mijn hele

0: Peggio, Don't Leave Me This Way. Dit is de middagshow, Kai hier. En we zijn weer van de kant.
1: Ja, mooi. Ja, ja.
0: Ik wilde even checken of deze zin een soort van Pavlov-effect op applaus heeft, maar dat blijkt dus zo te zijn. We zijn van de kant erop. Ja, goed. Het zijn dure tijden. Vandaag weer bekend dat de prijs aan de pomp weer flink stijgt en zelfs weer richting recordhoogte van vorige week gaat. Ik moest vandaag ook weer tanken. Ja, je schrik je toch rot als je de teller ziet oplopen. Je denkt wel de hele tijd van, rustig aan, niet te snel. Maar het gaat verdomd snel. En nou dacht ik, laten we daar eens even een voordeeltje uithalen. Laten we daar eens even wat mee doen. Dus, ik ga je laten gokken wat mijn getankte bedrag is. Ik heb voor jou het volgende opgenomen, namelijk het moment dat ik begin met tanken tot aan het einde. Dat ga ik je laten horen. Dan hoor je bijvoorbeeld hoe lang het duurt. En dan mag jij gokken in de app van Joe wat mijn getankte bedrag is. En degene die er het dichtste bij zit, die wint. Zal ik het je laten horen?
1: Ja.
0: Nou, dus dan gaan we beginnen nu met tanken. Ik ben heel benieuwd hoe dit allemaal gaat klinken. We gaan tanken. Daar gaan we. Hop. En we zijn aan het tanken. Nou, ik ga het je volledig laten horen. Heel lang het duurt, maar we zijn aan het tanken. Zou de koning hier nou ook last van hebben? Van die hoge brand? Want ik las dat hij vandaag, of althans, ik las vandaag dat hij weer meer geld krijgt volgend jaar.
1: Ja, 40.000 ongeveer.
0: 40.000 ongeveer, hè?
1: Dat is één keer tanken.
0: Bijna wel, ja. Ja. Hij krijgt 6,3 miljoen euro voor onkosten.
1: Ja, maar zijn hele personeel, dat moet hij allemaal zelf betalen, hè?
0: Ja, precies.
1: De secretaris, allerlei dingen moet hij. Dus dat lijkt heel veel, maar daar heeft hij niks aan.
0: We zijn nog steeds aan het tanken.
1: Ja, 1,3 miljoen is zijn salaris.
0: Ja.
1: Dat vind ik nog meevallen. Dat is twee keer tanken.
0: Pas twee keer tanken. Ja. Ik kan je in de tussentijd ook melden, we zijn nog steeds aan het tanken, dat dit benzine is.
1: Ja.
0: Het is E10. Dat geef ik nog eventjes mee. En we zijn gewoon, het is niet langs de snelweg. Het is, het is gewoon gewoon waar ik woon in Soest, is het gewoon een tankstationnetje. Onbemand, ook nog goed om te zeggen.
1: Mm-hmm.
0: Dat verandert ook natuurlijk de prijs.
1: Goedkoopste in de regio bij jou ook? Kunnen we even snel maken?
0: Niet meteen de goedkoopste. Ik ben gegaan voor de snelste, want ik had nogal haast. Dus ik denk, nou, dan gooi ik hem hier eventjes vol.
1: Ja.
0: We zijn nog steeds aan het tanken. We kunnen nog steeds nadenken.
1: Over tanken?
0: Ja, over tanken. En wat het kost. Ik was met de koets vandaag, er gaat een hoop in. We zijn nog steeds bezig. Danara die vraagt ondertussen, gaat het over de gehele tankbeurt? Dus ook over naar binnen lopen en betalen? Oh, let op. Aftikken hier.
1: Oh.
0: En klaar, dit was hem. Dit was hem. En dit was dus een, dit was dus een onbemande pomp, Danara. Dus ik heb gewoon van tevoren heb ik mijn passen tegengehouden. Toen kon ik gewoon lekker tanken tot hij zei, ik zit vol. Even een gokje, Jeroen. Voor hoeveel geld heb ik hier getankt?
1: Ik weet wat voor een auto je hebt. Dit is een vrij grote tank. Ik denk dat je tankt. Nee, €138,24.
0: Oké. Okay. Voor welk bedrag heb ik getankt? Laat het weten in de bericht met de app van Joe. Wie er

0: UB40 and Here I Am, Come and Take Me. Here I Am, Come and Take Me. Ik ben er helemaal klaar voor. We gaan daarover gesproken pompje gokken. Ik heb net integraal op landelijke radio uitgezonden hoe ik eerder deze middag heb getankt. Als je nou denkt van, hoe klonk dat in vredesnaam? Als je dat gemist hebt, ik heb nog even een kleine recap. Klonk zo. Maar het is vooral om nog enigszins plezier te maken van dat dure tanken. Want ik heb gevraagd om even te gokken. Ik heb je de gehele tankbeurt laten horen. Maar voor welk bedrag heb ik nou getankt? Dat kun je misschien raden aan de hand van hoeveel minuten heeft het geduurd. Hoeveel liter komt er dan uit ongeveer per seconde? Je kunt er wel een leuke berekening op maken. Degene die daar het dichtst bij zit, krijgt het getankte bedrag. Ik heb een bericht van Marloes binnengekregen. Die zegt het volgende.
1: Ik tank €95,16.
0: Max zegt het volgende.
2: Ik denk dat je ongeveer 65 liter hebt getankt. Dus dat zou rond de €162,43 zijn.
0: Oké, en ik heb hier ook nog Diane. Hallo Diane.
3: Hallo, hallo. Goedemiddag.
0: Je zit helemaal, je bent bezig met haarverf.
3: Ja, dat klopt, ja.
0: Of welke kleur gaat het worden?
3: Ja, een beetje blondachtig. Grijs, een beetje weghalen.
0: Ah, oké. En doe je het zelf of gebeurt het?
3: Ik doe het zelf.
0: Ja, met een pakje.
3: Ja.
0: Ja, oké. Nou ja, misschien wel wat meer budget voor volgende haarbeurten eventueel, Diane. Want jij wil ook een gokje doen.
3: Ja, ik had gegokt, ja, dat klopt.
0: Zeg het maar.
3: €114, 4 cent.
0: Ja. En op wat is het gebaseerd?
3: Oh, gewoon alleen maar een gokje natuurlijk.
0: Ja. Gewoon een pure gok. Niet meegeteld met het aantal seconden dat het duurde, de tankbeurt. Gewoon gedacht, natte vinger, dit is het.
3: Ja, zo ongeveer.
0: Oké. Ik heb ergens getankt waar ik moest betalen per liter €2,413. Ik heb daar €47,21 getankt en moest betalen €113,92 zit er het dichtst bij. Diana,
1: gefeliciteerd!
0: Wat
1: leuk.
0: Ja.
1: Heel leuk.
0: Van harte, dus bij deze tankbudget voor jou.
3: Dankjewel.
0: Geniet ervan, Diana, geniet ervan.
3: Oké, bedankt.

0: Thursday. Ik vond dat pompje gokken vond ik eigenlijk wel leuk.
1: Ja, was heel leuk.
0: Zullen we dat morgen met jouw auto doen?
1: Met mijn auto?
0: Ja, dat jij morgen gaat tanken en dan neem je het ook op. En dan hou je in ieder geval goed bij wat je hebt getankt, wat je betaalt.
1: Oké, yes. Dat is toch leuk.
0: Ja, toch? Dat is toch leuk? Ja, super.
1: Leuk.
0: Morgen pompje gokken de Jeroen Latijnhouwers editie. Dus dat is ook nog zeg maar. Het nieuws van 17:30. Ja, er zal ongetwijfeld iets later zijn als ik naar de tijd kijk. Maar dat komt wel goed. En Richard Marx over een paar minuutjes. Right here waiting. Mooi zo.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
6: Oh. Goedemorgen allemaal!
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroo.nl.
8: Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis. Als je wil, wel zo makkelijk toch? Electroworld, draait om jou.
9: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Nu bij Electroworld de superzuinige Bosch wasmachine voor maar €749.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
12: Zeg het!
11: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
13: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
14: Trappen, trappen, ja, daar ga je.
15: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen, waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
16: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
17: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
18: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
0: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
8: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm.
12: Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
20: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volumedeals. Vanaf

0: gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Hey, Remo!
4: Je wasgoed voelt veel zachter aan. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
6: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
3: Hey, Remo!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
8: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
9: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
10: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
11: Zon en wolken bij 21 tot 28 graden. Morgen een mix van zon, wolken en buien. En een stuk koeler dan vandaag. 19 graden. Richard Marx. Na het nieuws van 5:30. Jeroen Latijnhouwers.
12: Goedemiddag. De politie heeft 6 mensen aangehouden voor een brand langs de snelweg A2 bij Breukelen. Ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. Langs verschillende snelwegen werden vanmiddag hooibalen in brand gestoken.

0: vergrijst.
1: Toch? Waanzinnig zelfs. Er zijn afgelopen jaar, even kijken, het aantal overlijdens lag vorig jaar ruim 2 keer hoger dan het aantal geboortes.
0: Okay.
1: Dan heb ik een geboorteprobleem daar.
0: Ja.
1: Ik sluit af met complimenten voor koning Willem-Alexander voor het uitspreken van de troonrede vanmiddag. Het was echt een hele lap tekst, ruim 2900 woorden. De langste troonrede in tientallen jaren, waar slechts heel af en toe een hapering in zat.
2: Ah, democratie moet mensen verenigen dan van dit land om ons heen. En daarom trekt het kabinet veel geld uit. In november vieren we dat 250 jaar geleden vanaf Sint Eustatius een saluutschot klonk.
1: Nou, dat zijn maar dingen op 2900 woorden.
3: Maar waarom gaan we nou focussen? Waarom gaan we nou focussen op dat dit dan misgaat?
1: Omdat de rest zo. Nee, de rest was echt ontzettend goed. En dit kan gewoon gebeuren.
3: Ik weet er alles van.
1: Laat jullie het zeggen.
3: We hebben vaak maar 8 regels teksten, dan gaat het dan mis.
1: Ik zie je nou een tikje. En je krijgt een tikje als je niet oppast. Luister, die verspreking, die hapering, dat kan gewoon gebeuren in zoveel woorden. Hè? 2900 woorden. Koning Willem-Alexander die las de troonrede voor de rest gewoon helder, duidelijk en bijna altijd begrijpelijk voor. Moet gezegd worden, maar bijna altijd begrijpelijk. Hier ging het echt even mis.
2: Het is volkomen logisch dat mensen zich afvragen: in welke kinderen groeien wij kinderen en kleinkinderen op?
3: Ja, dat is inderdaad een hele goede vraag. Ja, in welke kinderen groeien mijn kinderen en kleinkinderen eigenlijk op? Die neem ik even mee naar huis. Daar ga ik even wat langer over nadenken. Dankjewel. We hebben elke dag in de middagshow hier een onderzoekje. Dat kan over van alles en nog wat gaan. Geweten van de show, Jesse, waar gaat het onderzoek over qua onderwerp?
4: Ja, het heeft vandaag te maken met dieren.
5: Ah, dit is Joe met Kai Merks.
3: Your Show, het volledige onderzoek. Over 7 minuutjes muziek. Yes, hoor je naar Richard Marx en Right Here Waiting.

0: bij Joe, owner of a lonely heart. Dit is de middagshow, K hier. Alba, over een paar minuutjes, take a chance on me. Of over een paar minuutjes, er is eigenlijk maar één ding dat ik wil weten. En dat is namelijk het onderzoek van vandaag. Want we nemen elke dag een onderzoek mee in de middagshow. Dat over van alles en nog wat kan gaan. Want ik ben gek op dat soort onderzoeken. Hoe kleiner eigenlijk, hoe onbenulliger ze lijken, hoe liever ik ze eigenlijk heb. Het gaat over dieren, Jesse.
1: Ja, over huisdieren.
0: Huisdieren meer bepaald. Kijk, dan hebben we al een kleinere groep te pakken.
1: Ja, dus alle huisdiereigenaren van Nederland voel je aangesproken.
0: Ja.
1: Want uit onderzoek blijkt dat 14% van alle huisdiereigenaren dit wel eens heeft gedaan.
0: Eerste gokje, 14%, het is niet heel veel.
1: Nee, klopt.
0: 14%, ik denk dat het dier laten ontsnappen door de deur open te laten. Of het raam open te laten.
1: Nee, dat is niet goed.
0: Zoiets, oh. Dat ze per ongeluk op het pootje zijn gaan staan van dier.
1: Oh ja, dit herken ik. Nee, is niet goed.
0: Ja, ken je dat? Heb je dat gedaan?
1: Ja, we hadden vroeger een kat thuis. Sippy. Sippy is helaas niet onder ons. Rippy is nu.
0: Ja, maar, want Sippy, hier komt de anekdote die ik al jaren hoor. Dus dan moet je er even bij vertellen.
1: Ja,
0: wat is er gebeurd met Sippy? Nee, vertel maar hoe je het vertelt.
1: Sippy ging tikkertje spelen met de bus. En de bus heeft gewonnen.
0: Nou, zonde, hè?
1: Ja.
0: Zonde van Sippy. Ja, oké.
1: Ja, maar dan heb je inderdaad, dan was je bezig en dan draaide je om en dan ging je op het pootje staan. En dan was heel zielig.
0: Ja, heel zielig. Maar dat is het antwoord dus ook niet.
1: Nee.
0: Met een breipri met kanariepietje gestoken.
1: Wat?
0: Ik heb wel zo'n verhaal gehoord.
2: Van, ja, de breinaald?
0: Dat was dan. Als, dat was geloof ik, wie was dat? Moet ik even denken. Dat was verder weg in de familie. Dat was geloof ik de moeder van mijn oma. Die had volgens mij een kanariepietje. Of van mijn opa, daar wil ik vanaf zijn. Maakt ook verder niet uit. En dat pakketje zat de hele tijd maar te kwetteren. Dat zat te breien. Dan heeft ze een paar keer met die breipriem heeft ze in die kooi zitten prikken.
1: Nee.
0: Maar nou eens op, vervelend beest. Nou, bloed in de kooi natuurlijk.
1: Oh, nee.
0: Maar is het goed of niet?
1: Nee, het is ook niet goed.
0: Nee, het is ook niet goed. 14% van de huisdiereigenaren heeft dit wel eens gedaan. We nemen zo even wat extra reacties door alvast. Kunnen we misschien wat dingen afstrepen. En Roxette,

0: Love. Het onderzoek van vandaag is het volgende. Jesse.
1: 14% van de huisdiereigenaren heeft dit wel eens gedaan.
0: We gaan hier in de middagshow bij Joe op zoek naar dat antwoord. Manon heeft ingesproken via de app van Joe.
2: Ik denk dat het gaat om een profielfoto. Dat je jezelf op de foto zet met je huisdier en die kwak je dan op je socials.
0: Ja.
3: Is niet goed.
0: Het is niet goed. Jeroen, jouw antwoord nog eventjes.
4: Ik denk beginnen aan een dagboek over je dier.
0: Oh. Om gewoon bij te houden wat het doet, wat het eet of het speelt. Een dagboek bijhouden van je dier.
3: Ook niet goed.
0: Ook niet goed. Antwoord hoor je om 6:10. En ook muziek van Fleetwood Mac hoor je zo.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
8: Joe en Staatsloterij maken je middag leuker met de Alphabettle. Het spelletje waar je hoofd sneller moet schakelen dan je mond.
9: Waar
8: letters ineens zenuwslopend worden. Wanneer je mag gaan spelen met de letter L. En 30 seconden veel te kort voelt.
9: Goeie.
8: En dat was buiten de tijd, helaas.
9: Jammer.
8: Speel je mee, dan krijg je sowieso een staatslot. En je maakt iedere week kans op 1000 euro. De Alphabettle. Maandag tot en met donderdag om 16:45 in de middagshow met Kai. Speel bewust 18+.

0: of doneer.
1: De Alpha Battle wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
2: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je 1 miljoen, dan krijg je 1 miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speelbewust 18+.
3: Die heerlijke cappuccino die je dronk in Italië? Coffee at Work brengt hem gewoon naar je werk. Coffee at Work. Een all-in-one concept voor op de zaak.
4: Social deal, restaurant deals, take one en actie, bo!
5: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
4: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
5: Rand? Nee.
4: Fair enough.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Probeer gratis een koffiemachine uit. Kijk op coffeeatwork.nl.
5: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
6: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
7: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
6: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
7: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
6: En als je voor jezelf werkt?
7: Ook gewoon 1 factuur per maand.
6: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
7: Mm-hmm.
6: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
8: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
9: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
10: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
9: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
11: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
13: Phew, we kunnen weer.
12: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.

0: Podcast 24.
1: Download de app en start met Vin.
2: Nu super deals bij Jumbo. Alle anderhalve liter flessen Lipton Iced Tea, 2 plus 3 gratis. En Conference peren, pak van 1 kilo voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is een ja van Jumbo.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote

op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar awb.nl/autoverkoop.

0: aanbod, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
1: Dit is Joe. Flipper Mac, na het nieuws van 6 uur, Jeroen Latijnhouwers.
2: Goedenavond. Premier Jette is woedend. Woedend over de sabotageacties van vandaag op het spoor.
3: Heel ontwrichtend, omdat daardoor veel mensen niet naar hun werk of school kunnen. En ook levensgevaarlijk. Dit is niet iets wat we lichtzinnig opnemen. Absoluut ontoelaatbaar.
2: Ja, vandaag werden op meerdere plekken in het land spoorlijnen geblokkeerd. Door wie is niet bekend, maar actiegroep Farmers Defence Force sluit niet uit dat het boeren waren. Inmiddels zijn bijna alle problemen wel weer opgelost. Het Nibud heeft de miljoenennota doorberekend en komt tot de conclusie dat de meeste mensen volgend jaar op achteruit gaan. En dat is voor het eerst in jaren. Het komt onder andere door stijgende belastingen. En ook gaat de zorgpremie omhoog en dat is de grootste stijging ooit. En een primeur voor de Johan Cruijff Arena. De Europese Supercup wordt volgend jaar voor het eerst in Amsterdam gespeeld. Die wedstrijd gaat tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League. Sportverslaggever Riepke Bakker.
4: In 1998 werd de Champions League finale in de Arena in Amsterdam gespeeld. In 2013 was de Europa League finale in Amsterdam. En nu krijgen we dus de strijd om de Europese Supercup in Amsterdam. De bingokaart is bijna compleet. Amsterdam mist straks alleen nog de Conference League finale.
2: Het weer van Buienradar vanavond. In het westen af en toe regen, koelt af naar 12 graden. Morgen mix van zon, wolken en buien. Het wordt morgen 19 graden.
1: We zijn nog steeds op zoek naar het antwoord op een onderzoek.
5: Dit is Joe met Kai Merks.
1: Jazeker. 13% van de huisdiereigenaren heeft dit wel eens gedaan. Het antwoord alleen hier. Over 6 minuten.

0: No Doubt, Bad Joe hier in de middagshow. Don't Speak. Over een paar minuten Jimmy Bohorn en Dance Across the Floor. Wat blijkt nou toch uit dat onderzoek? Kai hier, dit is de middagshow. Het onderzoek wordt meegenomen door Jesse.
1: Ja, 14% van de huisdiereigenaren heeft dit wel eens gedaan.
0: Ja, en wat kan het zijn? We hebben al een aantal antwoorden gehad. Een profielfoto met je huisdier op social media. Een dagboek beginnen over je dier. Of per ongeluk op het pootje van je dier gaan staan. Is allemaal niet goed. Mout heeft dat ingesproken.
2: Nagels lakken van de nageltjes van de diertjes. Voorpoten, achterpoten.
0: Ach, nee, maakt niet uit.
2: Vogeltje, hondje, katje.
0: Nee, dat kan toch niet? Nee. Nageltjes lakken van je huisdier.
1: Nee, is niet goed.
0: Raar. Merel zegt, ik denk dat het antwoord is dat ze hun huisdier op dieet hebben gezet.
1: Nee, ook niet goed?
0: Ja. Dan heb je hele dikke poezen hier lopen. Dan denk je, ja, dan mag wel wat minder eten in. En dan vaak op advies ook van de huisarts wil ik zeggen. Maar dat is niet waar. De dierenarts. Die zegt dan, nou, misschien even op dieet. Marco, gewoon met de pot mee laten eten in plaats van hondenbrokken.
1: Ook niet goed.
0: Jacques.
3: 14% van de huisdiereigenaren vindt hun huisdier leuker. Ja, let op. Leuker dan hun eigen partner.
0: Dan de eigen partners.
1: Nee, ook niet goed.
0: Dat was, goed. Dat was bij B&B voor Liefde aan de hand, hè? Bij dingen, hoe heet
3: het? Caroline.
0: Caroline, ja. Die had wel echt de honden op 1 staan. En de eventuele nieuwe liefde stond echt op 2. Zei ze ook recht in het gezicht van de mannen. Marieke zegt het beestje per ongeluk opgesloten.
1: Ook niet goed.
0: Daisy.
4: Verjaardag vieren van het huisdier, denk ik.
0: De verjaardag vieren.
1: Nee, is hem ook niet.
0: Marlinda.
5: Ik denk dat 14% van de eigenaren van een huisdier wel eens een brokje of een etentje dingetje geprobeerd heeft.
0: Oh nee, een brokje van een etentje dingetje geprobeerd heeft.
1: En Marlinda heeft hem goed. Dat is inderdaad wat 14% van de huisdier-eigenaren wel eens
0: zeggen.
1: Nou, ja, stiekem wel. Van het voer.
0: Ja, ik heb het vroeger ook wel eens gedaan.
1: Oh ja?
0: Ja, we hadden vroeger een kat thuis. En we hadden gewoon van die kattenbrokjes. En toen was ik gewoon een klein ventje. En mijn broer en mijn zus ook. En dat zijn gewoon ja, het is natuurlijk hard. Maar het was ook lekker zout, meen ik me te herinneren.
1: Ja.
0: Dat was het. Ja, ja. En that's it. Ja, kijk, ze zeggen ook altijd wat goed is voor je huisdier is in principe ook goed voor jezelf. Of kun je in principe eten.
1: Nou, heb ik uitgezocht.
0: Vinger de lucht.
1: Ik heb uitgezocht of het gezond is. Ja? Als je er te veel van eet. Kijk, een brokje kan geen kwaad.
0: Ja, ik vrat geen hele bak leeg. Ik gewoon eens even één. Er gaat toch niemand een blik Whiskas uit zitten lepelen?
1: Nee.
0: Gewoon even.
1: Ja, maar het is toch interessant? Misschien doet iemand het wel, weet jij veel.
0: Oh, pardon, ja.
1: Een grote hoeveelheid, dat kan zorgen voor maag- en darmklachten. En je moet vooral oppassen met het. Kijk, een brokje is nog prima, maar je moet oppassen met natvoer. Dat is echt. Dat kan bacteriën hebben. Zoals salmonella, listeria, E. coli, dat soort dingen. Dus natvoer moet je geen lepeltje van nemen.
0: Nee, dat moet je niet doen. Maar een brokje op zijn tijd, dat kan wel, toch?
1: Een brokje op zijn tijd.
0: Lekker zout.
1: Ja. Miauw.

0: Dat is even lekker. Maar eerst nog even het onderzoek van morgen.
1: Bijna de helft van de jonge kinderen heeft hun ouders hier wel eens op aangesproken.
0: Dat is een leuk onderzoek. Ik ben ook heel benieuwd wat dat bij jou thuis eventueel zou zijn, Jeroen.
2: Ja.
0: Het antwoord in ieder geval morgen.

0: Het onderzoek was 40% van de huiseigenaren heeft dit wel eens gedaan. Antwoord bleek van het voedsel gegeten te hebben. Kan ik het zo zeggen?
1: Ja, wel eens stiekem van het voer geproefd, inderdaad.
0: Wel eens stiekem van het voer geproefd. Waarop er een bericht binnenkomt van Geralda. Hallo.
2: Hallo.
0: Hi, hallo.
2: Mijn man gaat het vertellen, want het is zijn vader.
0: Oh, je man gaat nu een verhaal vertellen. Nou, we zitten er helemaal klaar voor. En hoe heet je man?
2: Ik ben Peter.
0: Hallo Peter, voor de draad ermee.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond.
2: Nou, toen ik nog jong was, en wij woonden thuis, dan ging mijn vader wel eens om een biertje.
0: Ja.
2: En ik heb een oudere broer, die mocht ondertussen ook een biertje drinken en die gingen er samen op stap. Nou ja, toen kwamen ze thuis en hadden ze honger. En mijn moeder deed altijd, vroeger had je KitKat.
0: Oh ja.
2: En niet het chocolaatje, maar het KitKatvoer.
0: Ja.
2: En dan zaten ze altijd op een schoteltje, onder van dat doorzichtige folie en de ijskast.
0: Huishoudfolie, ja. Ja.
2: Ja. Ja, inderdaad. En de heren dachten dat ze s'nachts lekker het leverpastei hadden heten.
0: En was het allemaal op?
2: Dus dan moet je wel heel erg gezopen hebben, wil je dan naar binnen spelen.
0: Dankjewel, Peter.
2: En dat verhaal gaat nog steeds mee.

0: Friends bij Joe. Dit is de middagshow waar je elke dag onderweg naar huis helemaal wordt bijgepraat over het gesprek van dit moment. Ik heb een soort scanner gemaakt die dat helemaal uitzoekt wat het gesprek is van dit moment. En vandaag is dat te vinden in de hoek van het buitenland. Dus even los van Prinsjesdag, wat natuurlijk ook het geval is. Maar na het nieuws van 6:30 moeten we het echt even hebben over dit.
1: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
2: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
3: Dames en heren, de daluren beginnen.
4: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting met NS Flexdal voordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
5: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie-lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal-preppers, fitboys en girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even Spar.

0: zullen we deze herfstvakantie heen gaan.
1: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
0: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.

0: De lekkerste vis. Bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
1: Ben jij er klaar voor de droomreis van je leven? Dwars door Amerika of Canada, maar zie je beren op de weg?
2: Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours, de Amerika en Canada specialist. Check theyogatours.nl voor jouw reis op maat.
0: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
3: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een

0: lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route, net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
5: Zo, die is klaar. Je kozijn van kozijnshop.nl is zo geplaatst. Ontwerp je kozijn in elk materiaal gewoon online. En bestel ze super voordelig op kozijnshop.nl.
6: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
5: Ook nieuwe kozijnen nodig? Bereken je direct je voordeelprijs op kozijnshop.nl.
7: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
8: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volumedeals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
11: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
12: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
11: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
13: Social deal, deals die je niet mag missen.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
15: Daar staat Bart de Lade. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
16: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
15: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
16: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
17: Fans van voordeel,
16: Aldi.
18: Zon en wolken bij 21 tot 28 graden. Morgen een mix van zon, wolken en buien. En een stuk koeler dan vandaag, dan zo'n 19 graden. Michael Jackson. Hoi naar het nieuws van 6:30. Jeroen Latijnhouwers.
19: Goedenavond. Het blijft voor Defensie een probleem om genoeg mensen te vinden, ondanks alle campagnes. Het doel is om uiteindelijk 100.000 mensen in het leger te hebben, maar de teller staat nu nog niet eens op de helft. Het was heet vandaag aan de Turkse kust. In Alanya 30 graden, in Marmaris 32 graden. Maar Turkije is ook hot in de herfstvakantie, blijkt uit onderzoek. Turkije is dit jaar namelijk veel vaker geboekt als vakantiebestemming in de herfst dan vorig jaar. Verder blijkt dat de 8 op de 10 Turkije-boekingen een all-inclusive vakantie is. En voetbal. Over anderhalf uur dan speelt Ajax in eigen huis een inhaalwedstrijd tegen mijn club, Willem II. Ajax heeft op dit moment 10 punten, Willem II 2 punten. Maar dat zegt helemaal niets, zegt ook sportverslaggever Riepke Bakker.
20: Afgelopen vrijdag ging Willem II op bezoek bij AZ dat alles nog had gewonnen. Maar wat denk je? Het werd 1-1. Dus speciaal voor Jeroen, Willem II is geen wereldploeg, maar ze kunnen wel stunten. En dat kunnen ze vanavond ook in de arena tegen Ajax.
18: Wat is dit ineens voor onderlinge veten tussen jou en Riepke Bakker?

0: Wat is
1: nee, wat is hij steunt
0: aan,
1: mij.
0: Wat is er aan de hand? Hij steunt, oh ja, hij steunt mij. Ja, maar het is geen wereldclub, zegt hij.
1: Nee, dat is het ook niet, maar wij kunnen wel verrassen. Nee, ja, als je kijkt naar het budget aan spelers. Nu Riepke dit zegt.
0: Oh, op die manier. Ja, maar ik dacht dat jij misschien altijd tegen Riepke zegt van... Nee, Wilde II, dat is een wereldcup. Ik dacht dat hij dan hier een beetje...
1: Nou, wereldclub zeg ik wel eens.
0: Oh, wat zei ik dan?
2: Wereldcup.
0: Oh, de Wereldcup. Nee, ook niet. Nee. Maar ik dacht dat Riepke dan misschien een beetje terugpakte nu van... Nou, Jeroen, het is geen wereldclub, maar...
1: Ik denk dat hij wel op zijn hart heeft moeten strijken om dit te kunnen zeggen. Dat klopt inderdaad wel. Ja. Maar we gaan het zien. Straks de wedstrijd begint om 8:00. En ik heb nog leuk nieuws voor de Willem II-fans die erbij zijn vanavond... in Amsterdam, in de Johan Cruijff Arena. Zij krijgen namelijk een gratis hamburger aangeboden door... Ajax-supporters.
0: Oh,
1: nee,
0: leuk.
1: Niet door Riepke Bakker. Nee, door Ajax-supporters. De supportersclub van Ajax zegt tegen AT5... dat je in de arena nu alleen nog een hotdog kan krijgen als warme maaltijd. Dus eigenlijk een beetje een steenpunt naar de cateraar.
0: Oh, oké. Ben je erbij vanavond of niet?
1: Nee, ja,
0: jouw club. In de Johan Cruijff. Ja, maar we zitten hier verdorie om de hoek. Ik bedoel, je hoeft de straat maar over te steken. Je zit in de Johan Cruijff Arena voor jouw club.
1: Ik heb geen kaartjes.
0: Nou, echt jouw club, ik hoor het.
3: Dit is Joe met Kai Merks.
0: Wil je over 5 minuten even meenemen in het gesprek van de dag? Het heeft te maken met buitenaardse

0: dachten we even een beetje gezelligheid erbij. Dan klinkt het ook nog als van, hahaha, leuk. Er is een leukere grap verteld net in plaats van thriller.
1: Ja,
0: dat
1: toch scheelde leuk. Wel wat.
0: Ja. Michael Jackson bij Joe hier in de middagshow, Thriller. Ik praat je hier in de middagshow graag bij over het gesprek van dit moment. En ik dacht, laat ik het naast al het Prinsjesdaggeweld even in een andere hoek zoeken. Namelijk een buitenaardse hoek, om het zo even te zeggen. Maar het gaat nu dus ook heel erg over de Verenigde Staten en een zogenoemd buitenaards ruimtewapen. Dat klinkt natuurlijk altijd allemaal meteen heel spannend. Maar hoe zit het precies, Jeroen Latijnhouwers?
1: Ja, het is een soort van slip op de tong of een bewuste uitspraak van de staatssecretaris van Luchtvaart in de VS. Die heeft namelijk gezegd, ja, het klopt, wij beschikken over ruimtewapens in een baan rond de aarde. Dat is best wel een dingetje natuurlijk. En waarom die er vandaag mee komt, is niet helemaal bekend. Beetje vreemd ook, want het is lang geleden, 1967 is er afgesproken, dat de atoommachten hebben dat afgesproken, dat ze nooit massavernietigingswapens in een baan om de aarde brengen. Mm-hmm. Of dat hierom gaat, een massavernietigingswapen of een ander soort wapen, dat is onbekend. Dat wil die staatssecretaris niet zeggen. Maar er hangt dus iets in de lucht aan.
0: Maar als we daar even over verder zouden nadenken, wat voor wapen zou dat kunnen zijn of wat zou dat kunnen doen? Ik kan me er zo moeilijk een voorstelling bij maken.
1: Dat is ook, kijk, dat weten we dus niet precies. We weten wel dat Rusland en China, die hebben eerder al een soort stappen genomen, al jaren geleden stappen genomen, om daar toch iets in de lucht te brengen. Weten we ook heel weinig over. Die verhalen worden wel sterker. Dit wordt nu aangenomen. Dat het niet gaat om een soort wapen dat doelen op de aarde kan aanvallen.
0: Okay.
1: Zeggen experts, denken experts vooral, want zij weten het ook niet zeker. Het zou eerder om een satelliet zijn gaan die een vijandelijke satellieten kan uitschakelen, bijvoorbeeld door ze te verstoren. En ook dat is heel belangrijk. Hè? Ik bedoel, hoeveel satellieten er wel niet boven
0: inderdaad.
1: Dat zijn dat. Geen duizenden, geen 10.000, misschien wel meer. En als je daar een paar goede weet te verstoren of weet uit te schakelen, dan ben je al heel end. Dan verbreek je bijvoorbeeld het contact, hè? Russisch contact.
0: Ja, precies. Ja, dat kan ook al. Ja, dus dat is ook al echt een flinke stap natuurlijk, als ze dat inderdaad hebben. Of een flinke stap, ook een grote bedreiging. Want je zei ook, het was een soort van slip of the tongue. Maar
1: dat zou kunnen, maar het kan
0: ook
1: bewust zijn.
0: Maar het is ook spierballentaal, toch? Dit is toch ook even laten merken van, jongens, pas maar op, we hebben daar een wapen boven hangen.
1: Ja. Het is een beetje vreemd waarom dat vandaag naar buiten is gekomen, zeg maar. Waarom ze dat vandaag zeggen. Maar ik kan me zo voorstellen dat ze met de straat van Hormuz, die nog steeds gesloten is, dat de wereldwijd zorgt had voor problemen. Dat ze toch een bepaald signaal, Rusland hebben ze ook niet in de hand, toch een signaal willen geven. Jongens, Rusland en welke landen, China ook, als jullie op ons af willen komen, wij pakken jullie ook op een andere manier vanuit de lucht.
0: Vanuit de lucht, ja. Nou, laten ze het dan maar lekker in de ruimte uitvechten. En als het dan daarbij blijft en wij er verder geen last van hebben, laten ze dan maar lekker bezig, zou ik bijna zeggen.
1: Vrees, als dat gaat gebeuren, hebben we er wel last van, als die satellieten.
0: Ja, ik vrees het ook. Nou goed. Toch altijd machtig interessant. En voor de rest, want dat is het natuurlijk ook met dit soort dingen, voor de rest zwijgen ze erover, is het geheim. Ze zullen natuurlijk nooit zeggen van, ja, we hebben dit en dit en dat kan dit en dit. Ja, ze zouden wel gek zijn.
1: Ja,
0: toch interessant en een hele bewuste slip of the tongue hier vanuit Amerika. Cheap Trick, hoor je zo. Naar Bruce Hornsby and the Range bij Joe. And the way it is.

0: bij Joe. And I want you to want me. Hey, mag ik heel even kijken of onze afspraak nog staat? Of wij morgen, hoe heet het ook alweer? Pompje gokken met jou gaan doen, Jeroen? Ja, pompje gokken.
1: Ja, dat, ja, oké. Okay, maar dat moet je me even uitleggen hoe je dat opneemt.
0: Hoor. Ja, dat ga ik zo.
1: Mag je geen telefoon gebruiken bij een pomp natuurlijk. Dat is verboden.
0: Ja, inderdaad. Ik heb het wel gedaan. Ja. Want anders hadden we geen pompje gokken. Ik denk, ja, dan maak maar de gok van mijn leven.
1: Oké.
0: Okay. Ja, toch?
1: Maar doe ik het ook.
0: Maar pompje gokken hebben we vanmiddag gedaan. Ik heb getankt en ik heb mijn gehele tankbeurt laten horen op de radio. En aan de hand daarvan, hoe lang het duurde bijvoorbeeld, vroeg ik je, ja, wat denk je dat ik heb betaald? En degene die dichtstbij zat, dat is geraden ook, won het getankte bedrag. Dat was vandaag een bedrag van 114 euro. Dat is mooi. Jij gaat morgen even tanken.
1: Ja.
0: Of in ieder geval bijtanken. Want het hoeft geen lege tank te zijn. Hè?
1: Nee.
0: Dus daar moet je ook rekening mee houden. En dus het zal ook aan de lengte liggen natuurlijk van wat je gaat horen. Maar is dat nog oké? Okay?
1: Ja, is goed. Ik weet niet hoe ver ik nog kan. Of ik naar huis kan. Of,
0: nee, maar dat is goed. Nee, maar kijk maar. Het is altijd goed om... om pompje gokken te doen. Dat maakt helemaal niks uit hoe lang het dan duurt.
1: Moeten we een spelletje van maken? Moet je vastleggen? Pompje gokken?
0: Ja, pompje gokken. Nee, ja, nou, dat zijn we volgens mij aan het doen. Iets na 5 uur morgenmiddag kun je dat horen. Jij gaat aan de slag, even lekker tanken. En dan is er morgen weer kans op een mooi tankbedrag. Heerlijk. Dancing in the street naar Ace of Base bij Joe. That is all that she wants.

0: Bowie, Mick Jagger bij Joe en Dancing in the Street. Guido!
1: Hey! Kai, goedenavond.
0: Fijn dat je er bent. Zometeen naar het nieuws van de 7 uur, uiteraard. Ja. En ik heb nu al zin in jouw allereerste nummers.
1: Ja, goed is die, hè?
0: Ja, daar word ik gewoon heel erg blij van.
1: Maar die tweede ook.
0: De tweede
1: heb
0: ook.
1: Heb je die al gezien?
0: Even kijken. Oh, die vind ik ook leuk, ja. Die vind ik ook leuk. Maar eigenlijk, als we dan verder gaan, de derde vind ik eigenlijk ook heel leuk.
1: Ja, die is ook fantastisch.
0: Nou, kortom, ik ga in ieder geval ergens heen.
1: Heb jij de vierde al gezien?
0: Dan mag ik eens kijken. Oh, die vind ik minder.
1: Wat? Die vind ik,
0: die vind ik ook heel erg leuk.
1: Ja, hè?
0: Nou, alleen maar leuke muziek natuurlijk. Het beste van beste. Welke van de vier gaan we verklappen? Welke van de vier ga je zeggen? Zeg maar.
1: Ik denk toch de tweede.
0: Ja. Oké. Okay. Ja? Oh, Jeroen is het er mee eens. Ja, oké. Okay. Ja, zeg maar.
1: Moet je een beetje denken in de Franse hoek en in verleiding.
0: Oh. Dan blijf ik zeker. Oh.

0: doodadoo.
1: Lever je vuurwerken. .nl.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Joujou.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring... ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren... dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
9: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
10: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
9: Kom maar verder.
10: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin... tijdens de bandentiendaagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
9: Hij is weer klaar.
10: QuickFit en weer verder.
11: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
12: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
13: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
12: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
14: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
15: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
16: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
1: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
4: Belisol. Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
5: Wow!
4: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
9: Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis. Als je wil, wel zo makkelijk toch? Electroworld, draait om jou.
10: Mama! Mama! Mama!
11: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
10: Mama, een kleurplaat.
11: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
9: Nu bij Electroworld de superzuinige Bosch wasmachine voor maar €749.
10: Mama.
12: Kijk nou, je zit naast papa.
11: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar €1 op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
13: De muziek van Elton John, I'm Still Standing. Dat nieuws van 7 uur krijg je van Rebecca Looyen.
14: Goedenavond. Er is nog niemand opgepakt voor de sabotages aan het spoor vandaag. Op verschillende plekken werden er buizen en andere spullen op het spoor gelegd. Die actie is nog niet opgeëist en het onderzoek is nog in volle gang. Dat vertelt de politie bij de NOS.
15: We hebben op alle locaties onderzoek gedaan en gekeken welke goederen we hebben kunnen vinden, welk bewijs we hebben kunnen verzamelen. En op basis daarvan gaan we nader onderzoek om te duiden wie zit hierachter en wat is de relatie tussen de verschillende acties.
14: De hele dag reden er minder treinen door die sabotageacties. Inmiddels zijn bijna alle problemen opgelost. En ook langs de weg was er vandaag gedoe. Boeren protesteerden daar en langs verschillende snelwegen werden er hooibalen in brand gestoken. De politie heeft 6 mensen aangehouden voor zo'n brand langs de A2 bij Breukelen. Zij zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. We gaan volgend jaar €150 meer betalen voor onze zorgverzekering. Dat is de grootste stijging ooit. Dat zegt vergelijkingssite Independer op basis van de miljoenennota. Het verplichte eigen risico gaat ook omhoog. Dat wordt €400. Dat is niet alles, want meerdere belastingen stijgen ook. De meeste mensen gaan er door deze plannen volgend jaar op achteruit. En dan nog sport, want FC Utrecht heeft 18 supporters een stadionverbod opgelegd. Het gaat om mensen die zich misdragen hebben tijdens de wedstrijd tegen de Go Ahead Eagles. Die moest gestaakt worden nadat er met vuurwerk en bekers gegooid werd. Het onderzoek is nog niet afgerond. Mogelijk worden er later nog meer mensen gestraft. Het weer dan nog van Buienradar. Vanavond af en toe regen en het koelt af tot een graad of 12. Morgen begint zonnig, maar later kans op een bui en het wordt dan maximaal 18 graden.
16: Dit is Joe met Guido Kuijn.
13: Een hele goede avond op deze dinsdagavond met zometeen Bon Jovi ook La Belle. Oeh, met Lady Marmalade. Maar eerst Elton John.

La Belle en Lady Marmalade bij Joe. Zometeen nog Doe Maar, Belle Hélène. Na Bon Jovi, of nou, ja, ik kan eigenlijk beter zeggen Bon Jovi BV. Nou, dat wist ik eerst helemaal niet. Alleen leadzanger John Bon Jovi, die heeft een platencontract bij het platenlabel. En de andere leden van de band zijn gewoon zijn werknemers, zijn ondergeschikten. En dat is gedaan om beslissingen in de band wat makkelijker te maken. Een beetje aan de Kim Jong-un manier, zou ik het maar noemen. John Bon Jovi met zijn BV hoor je nu. Dit is Always bij Joe.

Doe maar. En Belle Hélène bij Joe. Ja, vroeger noemde je iemand nog Belle Hélène. Maar tegenwoordig zeg je dat iemand Riz heeft. Zo, hij heeft echt zieke Riz. Ik voel me nu echt zo'n oude man die dan probeert cool te zijn bij de jonkies. Maar dit is wel wat het is. Tegenwoordig, als iemand heel charismatisch is... een beetje aantrekkelijk en heel goed kan flirten... dan zeg je dat diegene Riz heeft. Maar ik hou het liever bij die term uit de jaren 70. Toen noemde iemand gewoon Daddy Cool. En

Ik heb er zometeen 5 van je nodig. 5 goede woorden die ik aan je ga omschrijven in een nieuwe ronde van Minute to Win It. Daarmee moet je binnen 1 minuut 5 begrippen raden. Ik ga ze voor je omschrijven onder het toeziend oog van een jury. Heb je alle 5 de begrippen goed binnen die minuut, win je het Joe prijzenpakket en een gratis dagje erop uit. Wil je kans maken op die prijzen? Meespelen met Minute to Win It? Pak nu de app van Joe bij en stuur mij het woord dat ik jou nu ga omschrijven om even te testen of wij een goede match zijn. Dit is iets waar je last van kan hebben als je bijvoorbeeld naar het buitenland bent geweest. Naar een ver land, dan heb je natuurlijk tijdsverschil. En van dat tijdsverschil kun je last hebben. Hoe noem je dat? Het is een Engels woord. Stuur dat woord in via een berichtje in de app van Joe. Doe je zo meteen misschien wel mee met Minute to Win It.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Deze week in de bonus. AH rundergehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Granditalia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily single packs 5 voor 10 euro... en kans op een avondje uit de waarde van 50 euro.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Bij Ter Stal snappen we kids wel. Sommen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vet voordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
5: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
7: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
9: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
10: Wow!
9: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
11: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
12: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
13: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
14: Langer mee doen is goedkoper.
13: Zeker, kwaliteit rendeert.
15: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blaklader.
16: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
17: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
16: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
17: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
16: En als je voor jezelf werkt?
17: Ook gewoon één factuur per maand.
16: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
17: Mm-hmm.
16: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
18: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
19: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
20: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
21: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
22: Fans van Voordeel.
21: Aldi.
23: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
21: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
22: Fans van Voordeel.
21: Aldi.
24: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
25: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Grand. Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
3: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI-mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend, online, leren.
2: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.

0: Listen to the Music bij Joe. Goedenavond. Guido hier. Zo nog Tina Turner. Hey, en Wim, hoe gaat het daar?
1: Ja, goed hoor.
0: Ja, gaat het goed?
1: Ja, zeker.
0: Doet je kleinzoon het goed?
1: Hij is goed bezig.
0: Ja, gelukkig. Kijk, kijk, kijk.
2: Minute to win it.
0: Want dat is natuurlijk waar een voetbaltraining voor is, hè?
1: Ja, ze moeten beginnen te leren.
0: Ja, zo is het. Zo is het. Ga je vaak kijken?
1: Ik kijk de trainingen dinsdag en donderdag en iedere zaterdag op het veld, zeg maar. Het voetbal zelf.
0: Iedere week?
1: Iedere week.
0: Wauw, maar ben je dan ook de coach of de trainer?
1: Nee, ik ben een, trots opa.
0: Ach, Wim, mijn hart smelt. Oh, wat leuk. Wat leuk.
1: Leuk, hè?
0: Maar wat leuk dat je gewoon elke week gaat. Maar geef je je kleinzoon dan ook nog tips of zo als hij het veld afkomt?
1: Ik probeer het wel, maar hij is 12, dus het luisteren wordt een beetje moeilijk.
0: Dat ging vroeger makkelijker, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ach, maar Wim, heel leuk dat je gaat kijken. Doen ze het ook een beetje goed in de competitie?
1: Hij is net in de nieuwe elftal, dus het is nog aan elkaar winnen.
0: Oké. Oh ja, maar dat komt vanzelf. Dan wordt het echt een team en dan pakken ze dat linker rijtje. Wat leuk, Wim.
1: Ja, leuk, hè.
0: Eens even kijken of wij ook een wedstrijdje kunnen winnen samen. Kunnen ze even stil zijn bij dat voetbal? Bij dat voetbalgedoe? Nee, ik snap het. Ze zijn ondertussen natuurlijk ook gewoon bezig. Wij gaan even samen een wedstrijdje spelen. Minute to win it. Binnen 1 minuut tijd moet je 5 begrippen zien te raden die ik aan je ga omschrijven. Dus ik hoop dat het allemaal goed verloopt. Doe ik iets verkeerd, dan heb ik een hele strenge jury hier zitten. En die drukt dan op de volgende rode knop. En dat betekent dat ik iets verkeerd doe en een nieuw begrip moet gaan omschrijven. Zorg dat je alle 5 de begrippen binnen 1 minuut raadt. Heb je ze alle 5 goed, win je het Joe prijzenpakket. En een dagje erop uit van leukstetickets.nl.
1: Ah, leuk. Altijd proberen.
0: Heel goed. Dat gaan we doen, Wim. Ben je er klaar voor?
1: Jazeker.
0: Here we go. In 3, 2, 1. We beginnen met een sprookje. Dat is gaat over een meisje. Die is op een gegeven moment haar glazen muiltje verloren.
1: Als de booster?
0: Ja. Dit is een hardloper. Was in ieder geval vroeger de snelste man ter wereld op de 100 meter.
1: Heeft ook een reclame. Ik kan er niet op komen.
0: Bliksem. Dat is in het Engels... Blijf erover nadenken. Dit is een eiland en daar is heel lang geleden een vulkaanuitbarsting geweest.
1: Ligt op mond, kan niet opkomen.
0: Als je fietsband gaat vullen, dan doe je dat met een...
1: fietspomp.
0: Ja, en dan heb je eigenlijk al de helft van het woord van het eiland dat ik zoek.
1: Fietspomp, Bonaire, nee.
0: Het laatste deel van het woord, sorry.
1: Het laatste deel van de pomp.
0: Ja. En dan? Eiland?
1: Pompeii.
0: Ja, en dan nog die snelle man?
1: Snelle man, nee, hoe heet die? Oh.

0: jammer. Ik zocht Usain Bolt.
1: Oh, ja,
0: natuurlijk. Ja, en dan,
1: jammer.
0: Als we die goed hadden, dan hadden we eigenlijk nog maar 3 van de 5 begrippen. Dus dat was gewoon niet meant to be, Wim, vandaag.
1: Nee, zeker niet.
0: Maar wat maakt het uit? Jij zit lekker op het voetbalveld te genieten van je kleinzoon. Wim, even de groeten doen voor mij straks.
1: Ja, ik zal hem zeker de groeten doen.
0: Hartstikke leuk. Heel veel plezier nog daar.
1: Ja, dankjewel.
0: Doei.
1: Doei.
0: Morgen een nieuwe ronde van Mini to Win It. Wil je meespelen? Hoop ik weer eens de winst te pakken. Zorg dat je iets voor 7:30 bij Joe bent. Want dan ga ik een begrip aan je omschrijven. En als je die goed weet te raden via een berichtje in de app van Joe, doe je misschien wel mee en pak jij wel die prijs. Dit is Tina Turner. Let me say.

0: Adams. Summer of 69 bij Joe. Het allerbeste uit de jaren 70, 80 en 90. Zometeen de Police en ook Village People met YMCA. En in de app van Joe staan er nu nog twee liedjes voor je klaar. Allebei uit de top 40 van vandaag, maar dan in 1974. En aan jou de vraag, welke van de twee wil je zo liever horen? Stem nu alvast op jouw favoriet. Hoor je hem straks misschien wel op Joe. En het nieuws krijg je ook zometeen van Rebecca.
1: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
2: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
4: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
4: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: Guido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en

0: focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
1: Smint.
2: Valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
2: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
2: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
3: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
0: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Let's
6: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv. Voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg heel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
8: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
9: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: 18 plus, speel bewust.
2: Ja? Echt serieus?
11: Wat een geld!
12: 18.000, godverdikke me.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
14: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
15: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
16: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
17: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
18: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
19: Met muziek van The Police en ook Village People. Net nieuws van 8 uur, gelezen door Rebecca Looijen.
20: Goedenavond. Er is weer iets gevonden op het spoor. Op de rails tussen het Overijsselse Holte en Rijssen lag een metalen staaf. De NS vermoedt dat er sprake is van opzet, maar weet niet wie erachter zit. Eerder vandaag werden er ook al tientallen buizen op het spoor gelegd. Treinverkeer was daardoor ontregeld, maar die problemen zijn inmiddels weer opgelost. We gaan volgend jaar €150 meer betalen voor onze zorgverzekering. En dat is de grootste stijging ooit. Dat zegt vergelijkingssite Independer op basis van de miljoenennota. Het verplichte eigen risico gaat ook omhoog. Dat wordt €400. En dat is nog niet alles. Meerdere belastingen stijgen ook. De meeste mensen gaan er door deze plannen volgend jaar op achteruit. Voor Defensie blijft het lastig om genoeg mensen te vinden. Het doel is om uiteindelijk 100.000 mensen in het leger te hebben, maar de teller staat nu nog niet eens op de helft. En dat ondanks allerlei campagnes. Ook zijn de eisen van de keuring al verlaagd en kun je een baan bij Defensie een jaar lang uitproberen, maar allemaal zonder succes dus. En als je abonnee bent bij Ziggo, dan kan je de reclameblokken bij commerciële zenders tegenwoordig niet meer doorspoelen. Online zorgt dat voor veel boze reacties. Sommige mensen zijn zelfs van plan om hierdoor hun abonnement op te zeggen. Ziggo had die woede niet verwacht, zeggen ze bij RTL Z. Maar ze benadrukken ook dat die reclameinkomsten nu eenmaal nodig zijn om de tv-diensten te kunnen blijven aanbieden. Het weer dan nog van Buienradar. Vanavond af en toe regen en het koelt af tot een graad of 12. Morgen begint zonnig, maar later kans op een bui en het wordt dan maximaal 18 graden.
1: Dit is Joe met Guido Kuijn.
19: Een hele goede avond. Zometeen op Joe, jouw favoriete liedje uit 1974. Tenminste, als je stemt op jouw favoriet in de app van Joe. En Phillies People, naar de police.

0: met de Village People en YMCA bij Joe. Het allerbeste uit de jaren 70, 80 en 90. Zo nog Joe Cocker, Summer in the City. Het is 15 september 2026 en natuurlijk Prinsjesdag, derde dinsdag van september. En ook al waren er natuurlijk al wat zaken uitgelekt, deelde onze koning Willem-Alexander vandaag in de troonrede alle financiële plannen voor 2027. Met als belangrijkste punten: de gemiddelde zorgpremie stijgt naar bijna €170 per maand en het eigen risico wordt verhoogd naar €400. Maar wel een kleine troost, want de korting op de brandstofaccijns wordt met een jaar verlengd, dus dat levert in ieder geval nog een beetje lucht op in de portemonnee. En voor wie vandaag met het OV op pad ging, was er voor velen een hoop gedoe, want door sabotageacties heeft ProRail vandaag tussen de 35 en 40 storingen moeten verhelpen. Er waren materialen op het spoor gelegd waardoor veel treinen in met name het oosten van het land niet reden. Het is nog niet helemaal zeker wie de sabotages hebben veroorzaakt... maar het gaat waarschijnlijk om boerenactivisten. Inmiddels is het treinverkeer wel weer hervat, dus hopelijk kan je morgen wel weer gewoon normaal naar je werk.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.
0: Nou, en deze is niet platgelegd, dat scheelt. De app van Joe, daar staan nu twee liedjes voor je klaar uit de top 40 van vandaag. Maar dan in 1974 en aan jou de vraag: welke van de twee wil je zo helemaal horen hier op Joe? Ga je voor Eric Clapton en I Shot the Sheriff?
3: I shot the sheriff.
0: Toch liever The Rubettes en Sugar Baby Love.

Zo, je kan gewoon heel makkelijk op de homepagina van de app tikken op jouw favoriet. Oh, dat wordt nu veel gedaan, zie ik. En het ligt dicht bij elkaar. Oeh, dus open even de app van Joe. Stem op jouw favoriet. Hoor je het liedje met de meeste stemmen over 6 minuten. En zometeen Culture Club. Do you really want to hurt me? Eerst.

0: Culture Club. Do You Really Want To Hurt Me by Joe. Altijd het beste uit de 70s, 80s en 90s.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.
0: Maar nu wanen we ons muzikaal gezien even in het jaar 1974. Het jaar van de zin. Dan mag u even blazen totdat ik stop zeg. Ja, het begon allemaal in 1974, want vanaf dat jaar mocht de politie controleren hoeveel bestuurders hadden gedronken. Ja, inmiddels natuurlijk heel normaal, maar in die tijd was de horeca er niet blij mee natuurlijk. Want ja, met drank op achter het stuur was toen nog heel normaal, maar mocht toen niet meer. In de top 40 stonden vandaag 15 september, maar dan in 1974 deze twee liedjes. Eric Clapton en I Shot the Sheriff. Maar ook de Rubettes en Sugar Baby Love.

0: En de laatste stemmen komen nu nog binnen in de app van Joe. Het is heel spannend. Oké, we moeten een keer op stop drukken. En dat is nu. Toch nog een paar stemmen voor de winnaar die op het nippertje binnenkwamen. En daarom is de winnaar van vandaag met 53% van de stemmen Eric Clapton.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.

0: de winnaar van, oh ja, die had je ook nog voor vandaag. Eric Clapton en I Shot the Sheriff. Morgen kun je weer kiezen uit twee liedjes uit de top 40 van morgen, maar dan uit een eerder jaar. Dan 1986. Download nu alvast de app van Joe, kun je morgen meestemmen. Zometeen hier Weather Girls, ook Eros Ramazzotti. En het liedje van Queen, dat begint met... Tonight.
1: Social Deal Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
2: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
6: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
7: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1+

0: €39,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
2: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 2 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
1: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
5: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
8: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
7: Je kiest niet voor maag- of darmklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
9: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
10: Bij Ter Stal zijn we een tikkie over de top met onze Dames Travel Collectie. Nu 20% korting. Goed gekleed, slim bekeken. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
9: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
11: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
12: Zeg het!
11: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
13: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: Stop Me Now. Je wordt hier iedere ochtend goed wakker met de Koen en Sander Show. En Koen en Sander hebben iets te vieren. Ze zijn namelijk al 20 jaar samen een duo op de radio. En daarom geven ze elkaar eerste keren. Vanmorgen was het de tijd voor Sander om zijn cadeau aan Koen te overhandigen. Maar hij begon met een hint.
1: Wat is dit? Jij geeft mij een leeg A4'tje.
2: Ja, dat is precies wat het is.
0: Een leeg A4'tje? Dat is precies wat het is. Ja, ik heb erover na zitten denken. Maar het zal toch niet. Het zal toch niet dat ze de hele A4 gaan afsluiten? Zodat Koen even zonder file daar overheen kan? Nee, toch? Of toch wel? Je hoort morgen meer in de Koen en Sander Show vanaf 6 uur op Joe.

0: Normlaans en WhatsApp bij Joe. Goedenavond, Guido hier. Hey, en ja, ik weet dat hij inmiddels is overleden, natuurlijk al een tijd geleden. Maar stel dat hij nog leefde, wat voor man zie je dan voor je bij Barry White? Ja, een beetje oud, grijs, elke avond een glaasje cognac en klassieke muziek. Maar nee, niks van dat. Hij hield juist van dit.
1: I think Bart and Lisa are feeling a little upset right now. Isn't there something you'd like to say?
2: There sure is. Kids, you tried your best and you failed miserably. The lesson is, never try.
0: Ja, Barry White was gigantisch fan van The Simpsons. Dus het was voor hem ook echt een gigantische eer dat hij een keer een gastrolletje mocht vertolken in The Simpsons. In 93 alweer zat hij in een aflevering van de serie als zichzelf. Echt een jongensdroom die uitkwam met die zwoele, zware stem. En ik heb dus ook gehoord dat het liedje wat ik nu voor je ga draaien eigenlijk anders zou gaan heten. Ja, niet Can't Get Enough of Your Love, maar Can't Get Enough of The Simpsons. Maar of het waar is, weet ik niet hoor.
3: I've heard people say that too much

0: Get Enough of Your Love. Je hoort hier de Desta, de 70s, 80s en 90s. Straks Phil Collins, ook John Travolta en Olivia Newton-John. Summer Nights komt eraan. En ook het nieuws met Rebecca. Goedenavond.
1: Goedenavond, Guido. Ik vertel je zo waarom ze op Texel morgen lijken op gaan graven.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
6: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
7: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
6: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukeloods.
8: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
9: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
8: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
9: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
8: En als je voor jezelf werkt?
9: Ook gewoon één factuur per maand.
8: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
9: Mm-hmm.
8: Bestel hem gratis, voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
10: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
11: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
13: Trappen, trappen, ja, daar ga je. Wat.
14: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen, waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
15: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Stand.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Superdeal met Club Karwei. Alleen bij Karwei meer dan 40% korting op de UV robotstofzuiger X10 Pro Omni met welfunctie. Karwei, maak het mooier.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ben jij er klaar voor? Voor de droomreis van je leven. Dwars door Amerika of Canada. Maar zie je beren op de weg?
5: Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours. De Amerika en Canada specialist. Check deyogatours.nl voor jouw reis op maat.
6: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde. We hebben liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
1: Uren kwijt aan je boekhouding? Dat kan slimmer. Jij focust op je bedrijf? Moneybird regelt de rest. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw automatisch verwerkt. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
2: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
3: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
4: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
5: Met Phil Collins, Against All Odds. Na het nieuws van 9 uur krijg je van Rebecca Looijen.
6: Goedenavond. Veel Nederlanders zijn ontevreden over de begroting voor volgend jaar. Meer dan de helft is er niet blij mee, dat blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland. Een derde reageert wel positief. Uit de doorrekening werd duidelijk dat de meeste Nederlanders er volgend jaar op achteruit gaan. Dat komt onder andere doordat de belastingen stijgen. Ook gaat de zorgpremie omhoog en wordt het eigen risico duurder. Er is vanavond weer iets gevonden op het spoor. Op de rails tussen het Overijsselse Holte en Rijssen lag een metalen staaf. De NS vermoedt dat er sprake is van opzet, maar weet niet wie erachter zit. Eerder vandaag werden er ook al tientallen buizen op het spoor gelegd. Het treinverkeer was daardoor ontregeld, maar die problemen zijn inmiddels weer opgelost. Op Texel worden morgen 9 dode mensen opgegraven. Het gaat om onbekende mensen die in het verleden zijn aangespoeld op het eiland. De politie hoopt te ontdekken of het om een aantal vermiste vissers gaat. Daar werd door nabestaanden al langer op aangedrongen. Morgen begint het DNA-onderzoek. Later worden er nog meer graven opengehaald. En dan nog sport, want FC Utrecht heeft 18 supporters een stadionverbod opgelegd. Het gaat om mensen die zich misdragen hebben tijdens de wedstrijd tegen de Go Ahead Eagles. Die moest gestaakt worden nadat er met vuurwerk en bekers gegooid werd. Het onderzoek is nog niet afgerond. Mogelijk worden er later nog meer mensen gestraft. Het weer dan nog van Buienradar. Vanavond af en toe regen en het koelt af tot een graad of 12. Morgen begint zonnig, maar later kans op een bui en het wordt dan maximaal 18 graden.
7: Dit is Joe met Guido Kuijn.
5: En zo vliegt die dinsdagavond voorbij met die hits uit de 70s, 80s en 90s. Met UB40 zometeen ook John Travolta naar Phil Collins, Against All Odds.

Kingston Town bij Joe met zo nog Earth, Wind & Fire, Boogie Wonderland. Ja, en weet je nog, vroeger vond ik zo leuk. Dan had je die speelgoedboeken. En dan kon je omcirkelen wat je wilde hebben voor je verjaardag of voor Sinterklaas. Maar ja, die bestaan niet meer. Zo jammer, dat moet je nu allemaal maar online doen. Maar er is wel iets leuks bijgekomen online. Want Intertoys die heeft de oude speelgoedboeken online gezet. Dus dan kan je weer lekker rondkijken in het speelgoed van vroeger. Maar ik ben wel ergens achtergekomen. Wat zijn die poppen van vroeger een partijtje eng? Minimaal, doen ze nu wel echt een stuk beter. Want ja, ik heb er één gezien. Goh, hoop dat ik vannacht kan slapen. Dit is Kim Wilde, UK bij Joe.

bij Joe. Het allerbeste uit de 70s, 80s en 90s. Zometeen kans op 100 euro in de 10 voor 10. Oh, ik heb echt al de hele avond zin om even iemand 100 euro cadeau te doen. Dat is toch het mooiste wat er is. En vooral als het geld van de baas is. Ja, laten we eerlijk zijn. Gaan we zometeen even proberen om die baas voor mij even helemaal leeg te melken. En de volle 100 euro in de 10 voor 10 weg te geven. En jezelf opgeven ervoor doe je over 3 minuten via de app van Joe. Turn the lights on, baby.

0: Easy bij Joe. Met zo nog ABBA, Knowing Me, Knowing You. En ook Jimmy Cliff met Reggaenite. En nog kans op 100 euro in een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Pak de app van Joe erbij en stuur mij het antwoord op de volgende vraag. Maak het spreekwoord af. Als de kat van huis is... Puntje, puntje, puntje. Ja, ik dacht ik doe even een niet te moeilijke vandaag. Het antwoord mag je insturen via een berichtje in de app van Joe. En als je dat doet, maak je direct kans op 100 euro.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
5: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
4: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Uren kwijt aan je boekhouding? Dat kan slimmer. Jij focust op je bedrijf? Moneybird regelt de rest. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw automatisch verwerkt. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
6: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
9: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak. Of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
10: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
11: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
12: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten,
13: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
14: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
11: Lease vanaf nu meer dan één fiets. Via leaseabike.nl.
15: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
17: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
18: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
19: Deze week in de bonus. AH Runder gehakt 500 gram per stuk €3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
20: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
21: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
22: Bij Ter Stal snappen we kids wel. Sommen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vetvoordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
23: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
24: Dit is Joe 70's.

0: Robert Gray Band. Right next door bij Joe. Zo nog Ace of Base en The Sign. Monique, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Jij was er helemaal klaar mee met die vrouwen?
1: Zeker weten.
0: Ik vind dit zo'n bijzonder verhaal.
2: De 10 voor 10.
0: Want neem mij eens even mee door jouw werkzame bestaan, Monique.
1: Nou, ik kom uit de luxe parfumerie branche.
0: Ja.
1: En dat heb ik echt heel erg lang gedaan. En op een gegeven moment had ik geen zin meer om alleen maar met vrouwen te werken. En toen ben ik me om laten scholen tot buschauffeur.
0: Joh!
1: Ja.
0: Wat grappig, want je wilde die vrouwen niet meer om je heen.
1: Ja, wel mag wel een paar vrouwen om me heen, maar niet de hele dag alleen maar vrouwen.
0: Maar hoezo niet? Wat is er mis mee?
1: Op zich met vrouwen niks.
0: Nee, verstandig om dit te zeggen, ja, maar...
1: Maar om er mee, fulltime mee samen te werken, geeft soms wel wrijving. En wrijven kan heel lang doorzetten bij vrouwen.
0: Oh, ja, leer mij vrouwen kennen. Ja, nee, dat is zeker waar, ja. Ja, het wordt nooit meer vergeten.
1: Nee. En dat komt een half jaar later, komt er weer terug. En een jaar later misschien nog wel een keer, dus vandaar.
0: Wat in het vat zit, verzuurt niet. Vooral niet bij vrouwen.
1: Nee, zeker
0: maar,
1: niet.
0: Maar heb je dat dan zelf ook niet? Maak je jezelf ook niet schuldig aan?
1: Oh, misschien wel.
0: Oh.
1: Misschien wel, maar ja. Daar heb ik zelf geen last van.
0: Nee, dat scheelt. Kan je gewoon lekker van je afroepen. Dat is lekker.
1: Ja.
0: Hey, en wat leuk. En nu heb je dus allemaal mannen om je heen in de buswereld.
1: Ja, zeker.
0: Bevalt het een beetje?
1: Ik vind het super.
0: Ach, gelukkig.
1: Tot nu toe toch wel, denk ik, wel de leukste en meest afwisselende banen die ik heb gehad.
0: Nou, wat leuk om te horen dit. Maar je doet het nog maar 2 jaar, hè?
1: Ja.
0: Maar vond je het in het begin niet eng met zo'n gigantisch gevaarte?
1: Nee, niet echt.
0: Oh.
1: Mijn vader is vrachtwagenchauffeur, mijn stiefvader is vrachtwagenchauffeur. Ik was geloof ik 16 toen ik voor het eerst op een besloten terrein in een vrachtwagen reed.
0: Oh, ja.
1: Dus nee.
0: Zou je het hebben?
1: Ik vind het niet zo spannend.
0: Je bent erbij opgevoed, snap ik helemaal.
1: Ik ben er bijna mee opgegroeid, ja.
0: Wat een verstandige carrière switch, Monique.
1: Dat dacht ik.
0: Zometeen kans op 100 euro in de 10 voor 10. Waar gaat het dan op?
1: Sorry?
0: Waar gaat het dan op, die 100 euro in de 10 voor 10?
1: We hebben nu 2 weekjes vakantie en we gaan lekker vanuit eten.
0: Oh, heerlijk. Nou, fantastisch idee.

0: Nou, wat grappig om te zien, Monique. Jouw verhaal heeft mensen helemaal geïnspireerd en ook helemaal aangezet. Veel berichten van buschauffeurs in de app van Joe. Van Tommy, van Martina en ook van Saskia. Die zeggen, ja, hier een trotse buschauffeur. Na 1,5 jaar de beste stap ever.
1: Ja, zeker.
0: Zeker.
2: De 10 voor 10.
0: Wat grappig, Monique. Ja, ze is 2 jaar geleden geswitcht. Ze zat in de beauty met heel veel vrouwen om zich heen. Maar inmiddels is ze lekker buschauffeur, lekker tussen de mannen. En Mariska vindt jouw verhaal ook heel herkenbaar. Ze zegt, Monika, verhaal is zo herkenbaar. Ik werk ook als enige vrouw tussen de mannen en wil ook niks anders meer.
1: Nee,
0: wat grappig zeg, wat leuk. Hey, je hebt nu vakantie, hè?
1: Klopt.
0: Heerlijk, lekker van genieten. En als je wat geld wint in de 10 voor 10, dan gaat het naar een lekker etentje tijdens je vakantie.
1: Absoluut.
0: Eerst eens even kijken hoeveel geld je gaat verdienen in de 10 voor 10. Je krijgt erin 10 vragen en per goed antwoord dat je geeft krijg je 10 euro. Dus sowieso maximaal 100 euro te verdienen. Maar let op, je kunt niet pas of niks zeggen. Je moet op elke vraag een antwoord geven dat ook ligt in het straatje van wat ik zoek. Ja. Dus zoek ik een vervoersmiddel, noem ik echt een vervoersmiddel. Doe je dat niet op tijd, raak je tot dan toe verdiende geld kwijt. Duidelijk?
1: Ja, zeker.
0: Heel goed, daar gaan we. Met buschauffeur Monique. Vraag 1. Maak het spreekwoord af. Als de kat van huis is,
1: dansen de muizen op tafel.
0: Ja, lekker. Je staat op een tientje. Vraag 2. Het is natuurlijk Prinsjesdag vandaag. Maar aan welke vrouw hebben wij de traditie van de hoedjesparade te danken?
1: Juliana.
0: Nee, vind ik een logische gok als je het niet weet. Maar
1: nee,
0: het is Erika Terpstra.
1: Oh, ja. Okay.
0: Ja, ze begon met het dragen van de hoedjes tijdens haar eerste Prinsjesdag in 1977. En sindsdien is dat echt gigantisch geworden.
1: Okay.
0: Maar goed, je staat nu op een tientje. Blijf je opstaan. We gaan naar vraag 3. Welk dier staat bekend als het grootste zoogdier ter wereld?
1: Walvis.
0: Kijk even naar de jury. Dat is goed. Het is eigenlijk de blauwe vinvis, maar die valt volgens de jury onder een walvis. Dus dat is, okay. Dat is prima. Je staat op 20 euro. Vraag 4. Maak de titel van de Joe-hit van Sister Sledge af. We are...
1: Family.
0: Ja, heel goed. En die hoor je zo meteen. Je staat nu op 30 euro. We gaan naar vraag 5. Wat is 200 gedeeld door 8?
1: 40?
0: Nee, dat is 200 gedeeld door 5. 200 gedeeld door 8 is 25.
1: Ja.
0: Je blijft staan op 30 euro. Vraag 6. Welke sport gebruikt een floret, een degen of sabel?
1: Schermen.
0: Ja, heel goed. 40 euro. We gaan naar vraag 7. Welke saus hoort traditioneel bij eggs Benedict?
1: Mayonaise.
0: Nee, ook weer een goede gok. Nee, ja, snap ik. Het is Hollandaise saus.
1: Oh.
0: Ja, moet je ook niet weten hoor. Je blijft staan op 40 euro. We gaan naar vraag 8. Wat is de hoofdstad van Canada?
1: Toronto.
0: Nee, ook weer een goede gok. Nee, ja, het is die andere. Ottawa.
1: Ja.
0: Ach, jammer als dat net te laat nog binnenschiet. Je staat nog steeds op 40 euro. Vraag 9. Welke drank wordt gemaakt van hop, gerst, water en gist?
1: Bier.
0: Ja, kijk, volmondig, lekker. 50 euro. Die weten we wel, hè? Ja, dat snap ik. Vooral in de vakantie. Je staat op 50 euro en we gaan naar vraag 10, de laatste. Hoe heet de broer van Nintendo-personage Mario?
1: Luigi.
0: Ja! Kijk, lekker hoor. Toch nog 60 euro binnengetikt in de 10 voor 10.
1: Yes.
0: Yes, lekker gewerkt. Nou, dan kan je mooi van het eten daar.
1: Ja, of
0: tenminste, waar zit je eigenlijk? Ik heb geen idee.
1: Ik zit in Den Helder.
0: Oh, Den Helder. Bij de marinebasis.
1: Ja, daar in de buurt.
0: Doe nog mannen de groeten. Veel plezier.
1: Dank. Als ik te zien, doe ik het.
0: Dag Monique. Morgen een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Weer kans op 100 euro. Zorg dat je de app van Joe gedownload hebt. En voor 9:30 bij Joe bent. Want dan krijg je de vraag van de dag. En met het antwoord daarop geef je op. En maak je kans op een mooi bedrag. En uw Sister Sledge, je weet het. We are family.

0: Mr. Sledge. We are family bij Joe. Je hoort hier het allerbeste uit de jaren 70, 80 en 90. Straks Duran Duran, ook Rod Stewart komt eraan. Net als Fleetwood Mac met Little Lies. En het nieuws krijg je zo van Rebecca. Goedenavond.
1: Goedenavond Guido. Ik vertel je zo waarom ze op Texel morgen lijken op gaan graven.
2: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
3: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
4: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
5: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag en kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie-lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal-preppers, fitboys en girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
8: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
9: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's. Voor maar €1,80. I'm loving it.
10: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
11: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
12: Elke seconde scherp zijn. Constant inschatten. Afwegen. Schakelen. Wil je weten of jij het in je hebt om te werken in de gevangenis? Kom op zaterdag 7 november naar het event One Day Inside in de Koepel in Haarlem. Dit is jouw kans om de wereld achter de muren van dichtbij te beleven. Meld je nu aan op werkenbijdji.nl/onedayinside. Er zit meer achter werken bij DJI.
13: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
14: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
15: Ben jij er klaar voor? Voor de droomreis van je leven? Dwars door Amerika of Canada? Maar zie je beren op de weg?
16: Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours. De Amerika en Canada specialist. Check theyogatours.nl voor jouw reis op maat.
17: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
18: Van het bos tot in de tuin.
17: Zagen.
18: Snoeien.
17: Blazen.
18: Maaien.
17: Meer maaien.
18: En nog meer maaien.
17: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
18: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
17: Stiel. Sterk werk.
19: Trappen, trappen. Ja, daar ga je, daar ga je. Hop, hop, hop.
20: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen. Waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
21: Deze week in de bonus. AH Runder gehakt 500 gram per stuk €3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
22: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
0: bergen dit jaar? Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste. Bij Sunweb is je skipas altijd inbegrepen. Wintersport. Al vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Nooit gedacht. Toch gedaan.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
2: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
3: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig. Dit is jou.
4: Het nieuws van 10 uur.
5: Goedenavond. Het ging vandaag in de troonrede te weinig over het dagelijks leven van mensen en problemen zoals armoede en de dure boodschappen. 1/3 van de Nederlanders vindt dat daar meer aandacht voor had moeten zijn. Ook twijfelen mensen of de plannen daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden, blijkt allemaal uit onderzoek van Hart van Nederland. De schade van de sabotages op het spoor vandaag is beperkt gebleven, dat zegt de staatssecretaris van Infrastructuur. De beveiligingssystemen van de treinen werkten volgens haar goed. 1 trein botste tegen spullen op het spoor, maar daarbij raakte niemand gewond. Verder zorgde de sabotage vooral voor vertragingen. Wie erachter zat, is nog altijd niet bekend. Voor Defensie blijft het lastig om genoeg mensen te vinden. Het doel is om uiteindelijk 100.000 mensen in het leger te hebben, maar de teller staat nu nog niet eens op de helft. En dat ondanks allerlei campagnes. Ook zijn de eisen van de keuring al verlaagd en kun je een baan bij Defensie een jaar lang uitproberen, maar allemaal zonder succes dus. En als je abonnee bent bij Ziggo, dan kan je de reclameblokken bij commerciële zenders tegenwoordig niet meer doorspoelen. Online zorgt dat voor veel boze reacties. Sommige mensen zijn zelfs van plan om hierdoor hun abonnement op te zeggen. Ziggo had die woede niet verwacht, zeggen ze bij RTLZ. Maar ze benadrukken ook dat die reclameinkomsten nu eenmaal nodig zijn om de tv-diensten te kunnen blijven aanbieden. Het weer dan nog van Buienradar. Vannacht in het oosten een bui, maar verder droog bij een graad of 12. Morgen begint zonnig, maar later gaat het regenen en dan wordt het maximaal 18 graden.
4: Dit is Joe.

Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen

0: Techsport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
1: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
0: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
2: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
3: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op 1500 euro winkeltegoed. IKEA.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
4: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
7: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
6: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukeloods.
8: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
9: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
14: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
15: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelen.
17: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer

0: maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
0: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes.
4: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
2: Milner.
6: Thuisbatterij. Einde salderingsregeling. Teruglevert kosten.
7: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
8: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
9: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
10: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
11: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
10: Beren goed. Thanks, bo.
11: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
10: En actie, olifant.
9: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
11: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
12: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
13: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
14: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente en fruit eten nog leuker. Nu een gratis disky bij elke €15 aan boodschappen.
15: Mama! Mama! Mama!
16: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
15: Mama, een kleurplaat!
16: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
17: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
18: De beste plek voor jou, NVM.
15: Mama!
19: Kijk nou, je zit naast papa.
16: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar €1 op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
20: Uit eten of een avond uit. Waarom kiezen als je het all-inclusive kan beleven bij Preston Palace? Boek snel op prestonpalace.nl.
21: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
22: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
23: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
24: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
23: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
24: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
23: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
25: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
26: Focus op wat je niet scherp hebt.
0: Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
0: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
4: Het nieuws van 11 uur.
6: Goedenavond. Er zijn maar weinig camerabeelden van de sabotageacties op het spoor. Op tientallen plekken werden er buizen op de rails gelegd. Maar op de beelden is er dus weinig van die acties terug te zien. Het is nog altijd onduidelijk wie er achter de sabotage zat. Voorlopig houdt ProRail het spoor extra goed in de gaten. Dat vertelt de topvrouw bij Nieuwsuur.
7: De operatie doet er alles aan om het toch beter in de gaten te houden met de middelen en mankracht die we hebben. Dus dat betekent extra camerabewaking, zijn extra camera's geplaatst, extra surveillance. Maar laten we eerlijk zijn, we hebben 7000 kilometer spoor. Die hou je niet zomaar helemaal in beeld.
6: De schade bleef vandaag beperkt. Eén trein botste tegen spullen op het spoor, maar daarbij raakte niemand gewond. Verder zorgde de sabotage vooral voor vertragingen. Het ging vandaag in de troonrede te weinig over het dagelijks leven van mensen en problemen zoals armoede en de dure boodschappen. Een derde van de Nederlanders vindt dat daar meer aandacht voor had moeten zijn. Ook twijfelen mensen of de plannen daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden. Dat blijkt allemaal uit onderzoek van Hart van Nederland. Op Texel worden morgen 9 dode mensen opgegraven. Het gaat om onbekende mensen die in het verleden zijn aangespoeld op het eiland. De politie hoopt te ontdekken of het om een aantal vermiste vissers gaat. Daar werd door nabestaanden al langer op aangedrongen. Morgen begint het DNA-onderzoek. Later worden er nog meer graven opengehaald. En bijzonder dierennieuws dan nog, want in Zambia hebben 3 wilde honden maar liefst 4000 kilometer gelopen. En dat allemaal om een vrouwtje te vinden. Uiteindelijk hebben ze er allemaal eentje gevonden. En dat is goed nieuws, want deze dieren zijn erg zeldzaam in het wild. Volgens onderzoekers hebben Afrikaanse landdieren nog nooit eerder zo'n grote afstand afgelegd om een partner te vinden. Het weer dan nog van Buienradar. Vannacht in het oosten een bui, maar verder blijft het droog bij een graad of 12. Morgen begint zonnig, maar later gaat het regenen en dan wordt het maximaal 18 graden.
4: Dit is Joe.

0: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route, net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag en kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
5: Zo, die is klaar. Je kozijn van kozijnshop.nl is zo geplaatst. Ontwerp je kozijn in elk materiaal gewoon online. En bestel ze supervoordelig op kozijnshop.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Ook nieuwe kozijnen nodig? Breek je direct je voordeelprijs op kozijnshop.nl.
2: Kozijnshop. De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Dit is Joe.

0: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming-Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming-Dagstein.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
4: Hey,
2: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Uit eten of een avond uit. Waarom kiezen als je het all-inclusive kan beleven bij Preston Palace? Boek snel op prestonpalace.nl.
6: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
7: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
8: Download de app en start met Vind.
9: Bij Ufone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Ufone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op ufone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Joujou.
12: Weer naar de bergen dit jaar? Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste, bij Sunweb is je skipas altijd inbegrepen. Wintersport, al vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb, nooit gedacht, toch gedaan.
13: Dit is het nieuws van 12 uur.
14: Goeienacht. Op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer is een buis gevonden en ProRail denkt dat het om een nieuwe sabotageactie gaat. De buis lag bij Teuge. Al de hele dag waren er sabotages op het spoor, wel een stuk of 30. Voor ProRail is de maat vol. De topvrouw zei bij Nieuwsuur dat ze geld van het kabinet wil om het spoor veiliger te maken. Minister Karremans gaat aangifte doen tegen degene die afgelopen dag brand hebben gesticht langs snelwegen. Dat zei hij bij Pauw in de Wit. Ik ben pislink op mensen die dit doelbewust hebben gedaan, zei Karremans. De actie was tegen de stikstofplannen van het kabinet. Er zijn 7 mensen verhoord en weer vrijgelaten. De politie heeft in Limburg een grote partij drugs gevonden. Die lagen in een bestelbusje naast een loods in Brunsum bij Heerlen. In de loods lagen spullen die gebruikt worden bij de fabricage van drugs, zoals maatbekers, kannetjes en persen. Er is niemand opgepakt. En Lionel Messi komt nog 1 keer in actie voor het Argentijnse elftal. Zijn afscheidswedstrijd is op 6 oktober. Hij speelt dan een vriendschappelijke wedstrijd tegen Benin, een land in Afrika. Messi kondigde eind vorige maand aan te stoppen als international. Hij blijft wel spelen voor zijn club Inter Miami. In het oosten kunnen enkele regen- en onweersbuien ontstaan. In het westen valt af en toe al regen. Vannacht blijft het overal regenen. Overdag opnieuw buien, maar ook zon en 17 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Dit is Joe.

0: Het nieuws van 1 uur.
1: Goeienacht. Minister Karremans is enorm boos over de branden die gisteren langs snelwegen werden gesticht en laat aangifte doen. Ik pik dit niet, zei hij bij Pauw en de Wit. De acties waren uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Er zijn 7 mensen verhoord en weer vrijgelaten. Het onderzoek loopt nog, zegt de politie. Het treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag even stil omdat er een buis op het spoor was gevonden. Volgens ProRail was het een nieuwe sabotageactie. De buis lag bij Teugen. Gisteren waren de hele dag sabotages op het spoor. De topvrouw van ProRail zei bij Nieuwsuur dat er weinig camerabeelden van de acties zijn. Een flinke brand gisteravond in een supermarkt in Amsterdam-West. Brand is inmiddels onder controle en er vielen geen gewonden. Wel moesten bewoners van 5 woningen boven de supermarkt worden geëvacueerd. Zo'n 10 tot 15 mensen werden opgevangen in een politiebureau. Het is nog onduidelijk of zij alweer thuis zijn. Dat de oorlog van Amerika tegen Iran bakken met geld kost, was wel duidelijk. Maar een onderzoeksbureau heeft nu uitgerekend hoeveel precies. Het is 5 miljard euro per maand. De oorlog kost niet alleen veel geld. Amerika raakt ook snel door zijn munitie heen. Het gaat vooral hard met de Patriot-raketten voor de luchtverdediging. Vannacht in het oosten en zuidoosten buien. Koelt af naar 12 tot 15 graden. Overdag opnieuw buien, maar ook zon. Het wordt duidelijk koeler dan gisteren. 17 tot lokaal 19 graden. En tot over het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.

0: Het nieuws van 2 uur.
1: Goeienacht. Volgens de directeur van ProRail zijn er waarschijnlijk weinig beelden van de daders van de sabotageacties op het spoor gisteren. Er hangen vooral camera's bij spoorovergangen, onder meer voor de verkeersveiligheid. Ook zei ze bij Nieuwsuur dat nog altijd niet bekend is wie de daders zijn. Telefoons en computers van onder meer journalisten zijn gehackt door Iran. Ook tegenstanders van het Iraanse regime zijn slachtoffer. Volgens de AIVD legden de hackers via social media contact en wisten ze genoeg vertrouwen te winnen om het doelwit een besmet bestand te laten openen. Daarmee kregen hackers volledige controle over het apparaat. Minister Karremans is enorm boos over de branden die gisteren langs snelwegen werden gesticht en laat aangifte doen. "Ik pik dit niet," zei hij bij Pauw en de Wit. De actie waren uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Er zijn 7 mensen verhoord en weer vrijgelaten. Het onderzoek loopt nog, zegt de politie. En zanger Ed Sheeran heeft ineens geen voorprogramma meer bij zijn tour. Meerdere artiesten hebben zich teruggetrokken en het begon dat een van hen van de tour werd gehaald vanwege pro-Palestijnse uitspraken. Uit solidariteit volgen nu ook andere artiesten. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing was. Vannacht in het oosten en zuidoosten buien. Het koelt af naar 12 tot 15 graden. Overdag opnieuw buien, maar ook zon. Het wordt duidelijk koeler dan gisteren, 17 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.